0: Goedenacht. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese Migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Goedemorgen, en dan is het alweer maandag 8 juni. We zitten klaar voor de Koen en Sander Show en het nieuws van 6. Smart Goal.
1: Goedemorgen. Israël slaat terug, want Israël heeft afgelopen nacht Iran aangevallen. Een reactie op de raketten die Iran gisteravond voor het eerst sinds de afgesproken vechtpauze afvuurde op Israël vanwege het bestoken van Libanon. Amerikaanse president Trump vroeg Israël niet te reageren, maar dat is dus wel gebeurd. De grote brand in het Noord-Hollandse Zwaanshoek is onder controle. Oorzaak is nog onduidelijk. Het vuur woedde sinds gistermiddag in een bouw- en garagebedrijf. Er was veel rook en daarom werden ook 2 NL-alerts verstuurd. Wordt nog gewaarschuwd voor glasscherven van zonnepanelen die nu overal kunnen liggen. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Een beving met een kracht van 7,8. Er zijn zeker 1 dode en meerdere gewonden gevallen. Meerdere gebouwen hebben ook schade. En door die beving geldt nu een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. En de politie heeft een racemonster van snelweg A2 bij Utrecht geplukt. Bestuurder van de Mercedes reed 240, waar je 100 mag. Na een wilde achtervolging dumpte de bestuurder de wagen, ging verder met een andere auto en kon uiteindelijk worden gepakt. Rijbewijs en auto zijn in beslag genomen. Het weer van Weerplaza. Zon en bewolking. Broeierig vandaag met een graad of 20. En vanaf het eind van de middag buien.
0: Dankjewel.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Daar gaan we weer. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
0: Maandagochtend start van

0: een hele goede morgen. Maandag is het, maandagochtend. Jazeker, 8 juni. Zit alweer in juni. Het gaat allemaal weer snel. WK voor de deur. Goedemorgen, Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen, jongens.
0: En dat is natuurlijk altijd weer een beetje de vraag op maandag. Hoe was het weekend?
1: Nou, ik heb een hartstikke leuk weekend gehad. Ik was alleen thuis natuurlijk. Hè. Dus dat betekent met 4 kinderen best wel een beetje aanpoten. Maar dat met heel veel liefde en dankbaarheid en genoegdoening heb ik voor ze moeten zorgen. Klinkt stom, maar we hebben het heel leuk gehad.
0: Ja, want je zegt natuurlijk, want jouw vrouw was even een paar dagen lekker op pad.
1: Met de meiden. Dus dat, dat was natuurlijk weer één groot avontuur. We waren ze even op een eiland. Dus ik was vanaf donderdagmiddag tot en met zondagmiddag alleen met 4 kindjes. Ja, dan ben je toch wel gewoon aan het wassen, strijken, eten, koken, opruimen. Voordat je een keer op een bank zit, is het 8:30 s'avonds. Maar ik heb het ontzettend leuk gedaan. En,
0: Het leuk gedaan? Of
1: wat?
0: Je hebt het leuk gedaan.
1: Ik heb het leuk gehad, bedoel ik.
2: Met trots op jezelf.
1: Ja, ja, nou, dat is wel, het geeft wel voldoening.
0: Ja, dat snap
1: dus,
0: ik.
1: En ik was een voetbaltoernooi. En dan sta ik daar weer te kijken met pilsie in mijn hand. Dus het was allemaal gewoon lekker weekend.
0: Heerlijk.
1: En jullie?
0: Heerlijk. Ik heb een prima weekend gehad. Ik heb niet zoveel spannende verhalen. Ik heb gewoon zo'n weekend gehad van... het kabbelde een beetje voorbij. Het was prima. Maar ik ben ook wel weer blij dat het maandag is.
1: Oh, had je het niet leuk dus?
0: Nou, nee, kijk, normaal gesproken hoor je op maandagochtend te zeggen... dat je een dampend weekend hebt, gaat niks in de hand. Maar ik had gewoon een prima weekend. Het was prima.
1: Maar kan je niet wat verzinnen eventjes voor het verhaal?
0: Wat?
1: Gewoon dat je een ongeluk hebt gehad. Of juist dat je gewoon in de lamp hebt gehangen tot 4:30 s'nachts.
0: Nee, jou kan wel wat verzinnen, maar het was gewoon prima.
1: Ja.
0: Ik kan er niks meer van maken. En jij, Mart?
2: Ik heb gewerkt. Ik heb het nieuws gewoon vooral weer in de gaten gehouden afgelopen weekend. Ik deed de ochtendshows bij Hart van Nederland. Hartstikke leuk altijd. In combinatie met Radio TV is altijd heel leuk voor mij om te doen. En daarna ben ik nog even naar de KLM Open geweest. Het golftoernooi. Wat inmiddels klaar is. Maar,
0: daar heb ik een beetje druk om gemaakt dit weekend. Dat heb ik dan wel weer gedaan. Ik had namelijk gelezen, hoe heet ook weer die Nederlandse...
2: Oh, ik heb geen idee. Ik heb wijn gedronken en ik dat is het enige wat ik...
0: Je bent toch bij dat toernooi geweest?
2: Nee, af en toe werd er geapplaudisseerd en deed ik mee, maar ik heb geen idee. Okay.
0: Luiten? Hoe heet het?
2: Oh, ja,
1: Joost.
2: Ja.
1: Joost Luiten.
0: Ah, dat was nog een hele rel, want hoe werkt dat? Met golf heb je dan een caddy. En dat is iemand die met je meeloopt... Je hebt echt geen idee.
2: Ik heb geen idee. Het ging over een green en een tea en een birdie. Ja, ik heb geen idee. Het was hele lekkere wijn. Ik voel het toch een beetje.
0: Er was nog een hele rel over die caddy. Er was hij zo boos op dat hij riep voor de camera's en journalisten. Ik ga die caddy ontslaan en zo. Ik vond het heel onsympathiek.
2: Nou, wat vervelend voor hem.
0: Maar de wijn was lekker.
1: Zo'n caddy die moet alleen maar toch zo'n tas te tillen?
0: Nee, die moet ook... Daar moet het zomaar even over hebben. Dat schijnt... mensen met ervaring met golfen...

0: dook ze op ineens op Times Square.
1: Oh!
0: In New York voor een soort mini-concertje wat ze daar heeft gegeven. Die ook op doken op Times Square waren de mannen van Nederland zelf.
1: Ja, maar net zeggen hebben die elkaar ontmoet ook?
0: Nee.
1: Heeft Virgil van Dijk of Noah Lang een dans gedaan met Madonna?
0: Nee, niet dat ik weet. Nee. Oh. Niet dat ik weet. Holiday was dat. Het is 6:15. En we hadden het net over golven. Want Mart, jij bent bij, wat was het?
2: KLM Open. Het toernooi in Amsterdam was dat. Ja.
0: Moeten jou niet vragen hoe de sport zelf was. Je hebt geen enkel idee. Je kent geen enkele golfer.
2: Ik zat gewoon gistermiddag lekker in het zonnetje met een wijntje. En dat was heel fijn.
1: Maar dan kan je ook gewoon op een terras gaan zitten.
2: Ja, maar ik was uitgenodigd thuis. Dus ik had gratis wijn. Ja, dan ga ik ook gewoon als Hollander gewoon die kant op.
1: Maar het is, zeg maar, als je hetzelfde als je naar Nederlands Elftal gaat in de arena, omdat daar de taco chip zo lekker is.
2: Ja, nou goed, maar dan zit ik het liefst in een skybox en zit ik lekker een beetje zo te loeren. Kun je even goed plassen. En dan, ik ga niet lopen kamperen daar op zo'n stukje.
0: Maar goed, de naam Joost Luiten zegt hij.
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk in het nieuws komt hij wel eens voor. Maar golf is natuurlijk niet een mega grote sport waar we veel aandacht voor hebben. Ja. Maar zeker, Luiten heeft het niet heel lekker gedaan.
0: Nee, goed, ze hebben verkeerde beslissingen genomen. En dan heb je dus de caddy. En dat is een soort de assistent van de golfer. Die loopt er met die clubs ook om zijn schouder en noem maar op. Maar wat ze dus ook samen doen, is bepalen hoe ze dan zo'n hole gaan aanvliegen. En welke clubs ze het beste kunnen gebruiken. En dat liep volledig uit de hand. En ik vond het gewoon een beetje onsympathiek dat hij zijn caddy gewoon voor de bus gooide in de interviews die hij gaf. Dat vond ik niet zo aardig.
2: Nee, beter achter de schermen, toch?
1: Nou, maar dan nog, in mijn optiek is een caddy, ik weet wel dat ze af en toe overleggen, maar toch niks meer dan een soort van muilezel die de tas moet dragen.
0: Een slaafje, zeg jij.
1: En die het golfkarretje mag rijden.
0: Ja, dat dacht ik dus eigenlijk ook.
1: En maar ik vind, je overlegt tot aan toe, maar je bent als sporter natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de laatste beslissende keuze.
0: Dat lijkt mij ook, maar hij zei letterlijk voor de camera's, ja, ik kan mezelf moeilijk ontslaan, maar hem wel.
2: Zo.
1: Ah, wel lul van een kerel. Dat is toch.
0: Dat dacht ik
1: heb
0: zo.
1: Zelfs begrepen dat de mensen naar zo'n toernooi gaan, alleen maar om daar wijn te gaan drinken.
2: Wat een volk.
1: Nou.
0: Hey, en Mart, hoe vond je de Grand Prix van gisteren?
2: Geweldig, hè? Kim Kardashian was er.
0: Goed, lieve mensen, de ochtendshow voor een nieuwe week. We zijn er weer iedere dag tussen 6 en 10 en om 6:50. En dat is het nu zo ongeveer. Ja. Nou, kun je er even goed voor gaan zitten, want dan is daar de spreuk van Sander.
1: Je kan een drol eindeloos door de paneermeel halen. Het wordt nooit een kroket.
0: Gadver. Ook vies. Ik ben ook een beetje vies, ja. Ik kan niks aan doen.
1: Ja.
0: Misschien omdat het maandagochtend is.
1: Ik ga mijn caddy ontslaan. Ja.

0: Het is bijna 6:30. Straks dan spelen wij weer de beroepentest. Dan mogen we het beroep gaan raden van deze ochtend Joe-luisteraar Michiel. Hij komt uit Groesbeek. En er is al één ding wat we over het beroep van Michiel te weten kunnen komen.
1: En de vraag die ik vaak krijg: kunnen jullie er niet voor zorgen dat ik er langs kan?
0: Kunnen jullie er niet voor zorgen dat ik er langs kan? Goed, 7 vragen mogen we straks aan de Michiel gaan stellen. Gebeurt na het nieuws van 6:30. Mart.
2: Goedemorgen, opnieuw onrust in het Midden-Oosten, ondanks de vechtpauze. En geklaag bij Oranje over het hotel waar ze slapen.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com. Oranje.

0: TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
1: Kippie.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke

0: gaan. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Begon deze ochtend voor jou ook met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Ja, het is best een vriendelijk begin van de maandag als het gaat om het weer dan. Maar vanaf eind van de middag nieuwe buien, 20 graden en het is wat broeierig. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. 17 vertragingen op de weg, meldt Flitsmeister. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 10 minuten. Ook 10 op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven. En een kwartiertje op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Dan de A50 nog even Os in richting Eindhoven. Bij Son en Breugel staat een kapotte auto. 5 kilometer file en 25 minuten extra. Dit is jou. 6:30 in de ochtendshow. Mart Grol met het nieuws.
12: Goedemorgen. De ene aanval na de andere in het Midden-Oosten. Israël heeft afgelopen nacht Iran bestookt. Een tegenreactie op de aanval van Iran op Israël vlak daarvoor, ondanks de vechtpauze die er is. Amerikaanse president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nog gewaarschuwd om niet terug te slaan, want hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. In Lelystad heeft een verwarde man de boel op stelte gezet. Hij klom op het dak van een kantoor, gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Volgens Omroep Flevoland lukt het niet om op hem in te praten en hem zo naar beneden te krijgen. Daarom heeft een team met speciale agenten die goed kunnen klimmen hem van dat dak gehaald en de man is daarna opgevangen. Het gaat naar omstandigheden goed met de Deense voetballer Eriksen, die weer tijdens een wedstrijd in elkaar is gezakt. Dat is de laatste update die er over hem naar buiten is gekomen. Eriksen ging tijdens de oefenwedstrijd Denemarken-Oekraïne gisteravond naar de grond en greep met twee handen naar zijn borst. Hij is bij bewustzijn en het gaat dus aardig oké met hem. Gedacht ging natuurlijk meteen naar een paar jaar geleden, toen hij tijdens een EK-wedstrijd een hartstilstand kreeg en werd gereanimeerd op het veld. Succesvol, spelers in een kring eromheen, en dat gebeurde gisteravond weer.
13: Zo, die schrik je helemaal het lablazers natuurlijk. Nou, iedereen, ja. Supporters, voetballers.
14: Ja, want hij heeft nu net zoals de Daily Blind, hij heeft dus nu een hartbewakingsapparaatje, een defibrillator, gewoon, en die heeft dus gewerkt.
13: Klopt, hij is ook weer bij kennis.
14: Dat is het verhaal. Hij heeft dus zelf het veld afgelopen. Maar eigenlijk

0: wat het verhaal is, hè, dus het komt niet bij mij vandaan, maar is dat hij dus weer een hartstilstand heeft gekregen. En dat dat ding hem dus weer aan de praat
1: heeft gered.
0: Zo
1: zeg.
0: Dus dat, zie maar hoe belangrijk het is. En dat betekent ook dat als hij dat niet had, dat het dan wel weer heel anders had kunnen aflopen.
1: Ook die vriendin, hè, die toen een paar jaar geleden werd getroost, ook door een van die spelers, die dat natuurlijk allemaal gadesloeg toen in dat stadion, 2021, waren heftige beelden, maar die kring er weer omheen. Nou goed, het goede nieuws is dat het naar omstandigheden dus goed met Eriksen gaat. Meer voetbal. Bondscoach Koeman die is namelijk niet blij met het Hotel van Oranje in New York nu. De spelers en de staf die slapen in een 4-sterrenhotel. Prima voor een paar dagen, zegt Koeman, maar niet voor langere tijd.
2: Gelukkig is het hier maar een aantal dagen. Het is ook niet dat wij hier niet kunnen zijn, maar het kan beter.
1: Voetbalbond KNVB zei eerder dat dit hotel een bewuste keuze was door de hoge kosten in Amerika. En ja, luxe kan ook voor luiheid zorgen, is de gedachte.
3: Ik vraag me dan wel af, hè? Waarom zou Koeman dit zeggen? Wat schiet je er nou mee op om te klagen over je hotel?
0: Ja, ik denk toch een beetje de druk op de KNVB opvoeren. Op het moment dat jij...
3: Maar doe dat lekker binnenskamers dan.
0: Ja, maar misschien heeft hij het gedaan en wordt hij naar hem geluisterd. Dan zoek je toch eventjes de media op. Kijk, ja, je denkt, wat zul je nou? Maar aan de andere kant, ja, je bent misschien het slechtste of in het beste geval 6 weken van huis. En als dan de KNVB zegt, ja, wat hebben ze nou gezegd?
1: Dat luxe lui kan maken.
0: Ja, dat soort teksten, weet je wel. En hoge kosten, ja, kom op, je hebt het wel over ons Oranje, toch?
3: Ja, maar dan denk ik, ja, dat hotel wordt van tevoren geboekt. Dan neem ik aan dat Koeman even een websiteje voor zijn neus krijgt van, hey Ronald, dit is het geworden, kun je er een beetje mee leven? Maar zo gaat het kennelijk helemaal niet.
0: Nee, er zit een teammanager op.
3: Ja.
0: En die bepaalt dat allemaal.
3: Die krijgt nu de wind van voren.
1: Maar ik dacht ook dat als je zo op hoge topsport speelt, dat dan ook heel team meegaat, toch met koks en dat het allemaal geregeld moet worden, ook met eten, de juiste voedsel en zo. Dan moet toch ook gewoon ruimte. Het ziet toch zo gek uit dat je naar een 4-sterrenhotel gaat waar niks mis mee is, hè? Ik bedoel, het ziet er gewoon prima uit.
0: Oh, zo beneden jouw stand, Mart.
1: Nou ja, ik weet niet wat ik precies. Of ik er precies zou op mijn hoofd.
3: Ik zie een paar fotootjes en denk ik ja.
0: Ja, dit is boekje normaal voor een uurtje, hè?
3: Praat voor jezelf, Sander. Praat voor jezelf. Maar dankjewel voor het nieuws. Maandagochtend. Ja, we mogen weer. Zin in, we gaan het beroep proberen te raden van een van onze luisteraars. Beroepentest komt eraan. Michiel, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
3: Michiel, je bent 35 jaar. Je komt uit Groesbeek. 7 vragen mogen we stellen om achter jouw werk te komen. Hier is alvast vraag 1.
0: Nou, dan is mijn vraag. Ben jij onderweg voor je werk of werk jij op één locatie?
4: Ik werk altijd van één locatie.
3: Oké. Eén en dezelfde locatie. 6 vragen hebben we nog over. De beroepentest gaan we samen met jou spelen over 3,5 minuten.

0: Paul Jong, er zit een beetje dat Simon & Garfunkel, Paul Simon geluidje in dat... van Kodachrome. Ja, valt me nu pas. Ik zie jou kijken.
1: Ik wil graag ja of nee zeggen, maar ik weet helemaal niet wat je bedoelt.
0: Oké, laat het nog, joh. Heel op het einde.

0: ik ga me zo even bijzoeken voor je. We moeten eerst de beroepentest gaan spelen. Michiel uit Groesbeek is onze hoofdpersoon. En Michiel die heeft ons al een voice-appje gestuurd afgelopen weekend.
1: En de vraag die ik vaak krijg... Kunnen jullie er niet voor zorgen dat ik er langs kan?
0: Kijk, ja. Kunnen jullie er niet voor zorgen dat ik er langs kan? Nou, heb je ook al een vraag mogen stellen. Sander, ben je onderweg voor je werk of werk je gewoon op één locatie? Nou, dat is altijd dezelfde locatie. Kortom, we hebben al de nodige informatie.
2: Ja, dus ik pak hem meteen door met vraag 2. Michiel, wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
3: Wanneer een werkdag voor mij geslaagd is. Nou, vooral wanneer ik het werk veilig heb kunnen uitvoeren.
2: Veiligheid is belangrijk.
0: Ja. Heb jij te maken met verkeer?
3: Zeker te weten.
0: Dat dacht ik al.
2: Oh, hoe kom je erbij?
0: Nou, kijk, hij zegt, mag ik er langs? Dan denk ik meteen, je bent verkeersregelaar bijvoorbeeld. Alleen dacht ik, verkeersregelaar doe je misschien niet iedere dag op dezelfde plek. Dus nu denk ik dat hij misschien wel een soort portierwacht is of zo.
2: Oh ja. Als jij een rondje om je as draait, wat zie jij dan voornamelijk, Michiel?
3: Mijn collega's. Ja. En heel veel schermen.
2: Heel veel schermen.
0: Oh. Ik denk dat ik het weet.
3: Dat is rap.
0: Vertel eens, Mart.
4: Ja, maar dan... Ja,
0: ik niks zeggen.
4: Nee,
0: gewoon zeg maar. Ja, als je denkt het weten, wil ik het weten ook.
4: Ja, ik denk dat die bij Rijkswaterstaat, achter die, met al die verkeersschermen.
0: Ja, bij
4: het verkeerscentrum,
0: ja. Ja,
4: dacht
0: ja,
4: ik.
0: Ja, ja.
4: Ja, die hoek zat.
0: Wat zie jij op al die schermen, Michiel?
3: Vooral heel veel grijs, heel veel asfalt.
0: Mm-hmm.
3: Auto's, motors.
2: Nou, ja precies. En daar komt de vraag. Wat doe jij van achter die schermen?
3: Nou, wij zorgen er eigenlijk voor dat iedereen lekker kan blijven rijden.
0: En stel dat jij op een van die schermen ziet... dat er iets gebeurt, dat er dus niet doorgereden kan worden. Wat doe jij dan?
3: Ja, dan ben ik aan zet. Dan is het aan mij om de boel te beveiligen... en de juiste mensen aan te sturen.
0: Was jij nog iets aan het zeggen?
3: Nee hoor.
0: Nee? Oké. Okay. Nou, we hebben al hartstikke veel informatie binnen.
2: Ja, maar geef het beestje maar even. Ja,
0: geef het beestje, in dit geval het werk van Michiel, maar eens even een naam. Dat mag je nu gaan doen in de app van Joe en Michiel. Dan komen wij over een 3,5 minuut bij je terug. Met hopelijk het goede antwoord.
3: Helemaal top.
0: Tot straks. Yo, hoi. Na Queen, David Bowie, Under Pressure.

0: Under Pressure bij Joe. We hebben informatie over het beroep van Michiel uit Groesbeek. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar ja, zoals Sanne terecht zegt, ja, geef het beestje maar een naam. Goed, wat weten we allemaal over het werk wat je doet? Nou, iedere dag werk je vanaf dezelfde locatie. Een werkdag is geslaagd als je alles veilig hebt kunnen uitvoeren. En het heeft met verkeer te maken. Als jij, Michiel, een rondje om je as draait, dan zie je collega's en veel schermen. En op die schermen zie je grijs, asfalt, auto's, motoren. Nou, als er iets dan op de weg gebeurt, dan ben jij aan zet. Je bent verantwoordelijk voor, ja, eigenlijk voor dat iedereen lekker blijft rondrijden. Dat is de informatie die we hebben. Ja.
1: Ja.
2: Ja, daar komt er van alles binnen. Is meneer brugwachter, zegt Rita heel beleefd. Verkeersregelaar, meldkamermedewerker, verkeersleider, verkeersleiding bij Rijkswaterstaat. Sowieso komt Rijkswaterstaat meerdere keren binnen. Bijvoorbeeld ook in de vorm van coördinator of teamleider. Hier zegt iemand dat jij verkeersregelaar voor gevorderden bent.
0: Nou, dat is het natuurlijk in feite wel.
2: Ja.
0: Op die manier.
1: Een soort van, ja.
0: Ja, maar goed, geef het beestje een naam.
2: Wegverkeersleider. Die komt ook.
1: 100 punten.
0: Oh.
2: Oh, nou.
0: Hoppakee. Wegverkeersleider. Zo noem je jouw functie ook, Michiel?
1: Ja, wegverkeersleider bij Rijkswaterstaat, inderdaad.
0: Nou, Mart, goede ingeving had je.
3: Lekker zeg.
0: Heerlijk.
3: Toch nog scherp naar die wijn.
2: Ja. Ja. Wegverkeersleider.
0: Maar dat is wel geweldig werk, hé Michiel, wat jij hebt. Want je zit eigenlijk,
1: ja, even,
0: met alle respect, je zit je gewoon lui achter je bureautje en je houdt het hele, wat is het, hele land in de gaten?
1: Nee, de centrale vanuit waar ik werk noemt mij een vijftal provincies.
0: Oh, ja.
1: Noord- en Oost-Nederland.
0: Het halve land.
2: Maar jij kan dus ook gewoon, jij beschikt over, jij bent de baas van de matrixborden.
1: Ja, de baas wil ik niet zeggen, maar ik bedien ze wel.
2: Ja.
1: Dus wanneer de rode kruisen geplaatst worden, dat wordt door ons gedaan.
2: En kan je zo even gewoon landelijk erop zetten, luisteren naar Koen en Sander of Joe?
1: Theoretisch kan het, maar het mogen is wat anders.
2: Nee, maar een beetje maling hebben aan de baas toch?
0: Hey Michiel, ben je nu op je werk of niet?
1: Ik ga zo lekker naar huis, ik ben net klaar met werken.
0: Oh,
2: okay. Dat gaat natuurlijk dag en nacht door.
1: Precies.
0: Geweldig. Ja, wel fantastisch hoor. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed, Michiel. Maar voor ons een lekker begin van de week. 100 punten, je zei het al. Samen met onze luisteraars hebben we het weer geslaagd. Dus dat is hartstikke mooi. Fijne dag, lekker slapen.
1: Bedankt voor het meespelen.
0: Ja, graag gedaan.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Hoi, hoi.

0: bij Joe met de Crazy. En straks bij Joe, het nieuws van 7 uur krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen, nieuws over een tsunami-waarschuwing. Details krijg je zo meteen. En een beer zorgt voor grote problemen.
0: En één nootje, en luister goed, want hij is voorbij voor je het weet. Eén noot van een grote hit, maar welke hit is dit?
2: Oh, I would die for you.
0: Ja hoor. Prince! I would die for you. Hoor je zo?
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: keukenspecialist.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
5: Keukeloos.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Ai, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, 2e gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, 2e gratis.
13: Boeie.
14: Alle AH kiesjes en pies, ook 2e gratis.
13: Zoé.
14: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook 2e gratis.
13: Yes.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
15: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
17: Lekker van Albert Heijn.
18: Dit is jouw.
19: Ja, goedemorgen, de ochtendshow voor de maandag. En het nieuws van 7 uur, Mart Grol.
20: Goedemorgen. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. Israël heeft Iran aangevallen. Een tegenreactie op de Iraanse aanval van gisteravond op Israël. Ondanks de vechtpauze die er is, of schijnt te zijn. De vraag is ook wat het betekent voor de vredesdeal in het Midden-Oosten. Amerika wil dat Israël zich rustig houdt vanwege de onderhandelingen met Iran. Maar dat gebeurt dus niet. Zeker 3 doden inmiddels bij de zware aardbeving op de Filipijnen. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Allerlei gebouwen daar zijn ingestort na de beving met een kracht van 7,8. En dat is fors. Experts hebben ook gewaarschuwd voor een tsunami. Hoge golven kunnen ook onder meer Indonesië en Japan bereiken. Dit is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de grote brand in het Noord-Hollandse Zwaanshoek op een bedrijventerrein. Dat onderzoekt de politie nog. Het vuur in een garagebedrijf en in een bouwbedrijf is na uren en uren inmiddels onder controle. En door die brand liggen nu overal glasscherven van kapotte zonnepanelen. En alle scholen dicht vanwege 1 beer. In een stad in Japan houden bijna 100 scholen vandaag de deuren dicht, want er is een beer gespot in de buurt van een van die scholen. Beren zorgen in Japan steeds vaker voor problemen. Er zijn er een boel en ze zoeken in bewoond gebied naar eten, met alle gevolgen van dien. Vorige week vielen namelijk nog verschillende gewonden en daar hebben ze op die scholen vandaag natuurlijk geen zin in. Het weer van de Weerplaza, bewolking en ook soms zon. Eind van de middag komen de buien aan. Het is 20 graden en het voelt benauwd aan vandaag.
21: Mart, dankjewel. Er zijn 25 vertragingen op de weg op dit moment, meldt Flitsmeister. De 3 langste krijg je van met de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de Empelbrug 20 minuten. Ook 20 op de A12 Arnhem-Utrecht. Komt door een ongeval bij Veenendaal-West. En in het zuiden op de A58 Tilburg richting Eindhoven een kwartiertje extra tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal.
22: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
21: Jouw begin van een nieuwe werkweek met de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
23: En hele goedemorgen.
21: En over een week zitten we er heel anders bij. Over een week is het dan maandagochtend 7 uur natuurlijk. Maar we hebben dus net, heel laat op zondagavond, de eerste wedstrijd van de Nederlands elftal op het WK gehad.
23: Ja, dan is het gewoon 10 over 12 voordat een keer afgefloten wordt. Ja.
21: Koeman heeft nog een interessante uitspraak gedaan. Hoor je zo meteen.

0: Prince. I would die for you. Een hele goede morgen. Het is 7:05.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Maandag 8 juni op de kalender. En het is veel sport natuurlijk sowieso na een weekend. We hebben gisteren, toch ja, ik vond het ineens opvallend. Robin van Persie ontslagen als coach van Feyenoord.
3: Ja, dat is dan toch in één keer raar dat het zo op zondagavond uit de lucht kan vallen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dan hebben we natuurlijk Max Verstappen. Ja, de Grand Prix van Monaco. Wat echt een spektakel was weer gisteren. Het begon al spectaculair, want Max kwam gewoon niet van zijn plek af bij de race.
3: Echt gek, hè?
0: Stond stil, motor kapot, kon meteen inpakken, weg geweest. Terwijl
3: de handrem er nog op.
0: Met de kwalificatie ging het allemaal zo goed. Maar een uitvalbeurt dus voor Max Verstappen. Ja, en dan hebben we natuurlijk het Nederlands elftal.
3: Ja, vanavond tegen Oezbekistan. 2 maal, maar liefst.
0: Ja, dat moet je even uitleggen.
3: Nou ja, we hebben natuurlijk een selectie van 26 spelers. Ja, er kunnen er maar 11 voetballen. Nou, er is vanavond toch wel een en ander gewisseld worden. Maar let wel, in ieder geval Koeman neemt het heel serieus. Dus vanavond gaan we toch wel de contouren van het vaste basis 11 zien.
0: Ja, dat zei hij inderdaad. Luister even.
4: Logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
5: Ja, laatste ding. Fascinerend voor ons om te volgen van een afstandje is toch wel een beetje de strijd om de spitspositie. Hè. Er zijn meerdere mensen die dat heel graag willen. Hoe is de tussenstand in jouw hoofd?
4: Dat zie je morgen.
0: Maar ja. even jouw mening, Sanne. Want ik ben hier heel erg mee. We hebben toch een beetje een spitsenprobleem, mogen we toch wel zeggen. De Pai hebben natuurlijk de topscorer van Nederland zelf al. Je zou zeggen, die mag natuurlijk nooit ontbreken. Alleen die is geblesseerd geweest. Heeft heel weinig wedstrijdritme.
3: Ja. Kijk, je mist gewoon een type als Kluivert of Van Nistelrooy. Dat je weet, die gaat een toernooi toch 5 keer scoren. Mm-hmm. Dat is gewoon echt een killer die gewoon lekker mee voetbalt. Dus die heb je niet. Dus dan ga je toch weer malen. Maar dat is eigenlijk meer een ander soort spits. En gaat hij dan toch van rechts komen? En zit je dan toch weer de Pai? Of misschien zelfs Brobby in de bezet. Het blijft nog een beetje koffiedik kijken. Maar we weten het vanavond. Dus de eerste wedstrijd, want het zijn er 2, is dus de basiself met 3 of 4 wissels. En daarna gaat iedereen die niet mocht voetballen vanavond. Dus er gaan de reserves, als het ware, die gaan nog een keer een wedstrijd spelen tegen de reserves van Oezbekistan.
0: Dus na 90 minuten voetbal?
3: Krijg je nog een keer 90 minuten voetbal. Dan zal dat niet uitgezonden
0: worden. Ik wou zeggen dat.
3: Nee. En als ze die verliezen, moet de rest gewoon zelf naar Kansas lopen.
0: Nou, over het Nederlands elftal gesproken. Over een half uurtje hebben we daar nog iets leuks over te melden. En ik kan vast zeggen, je kan namelijk nu toch niet meekijken in de studio. Maar we kwamen hier vanmorgen binnen. Mart?
6: Het ziet er gezellig uit, hoor.
0: Het is wat hier in de studio allemaal is gebeurd. Ja, daar gaan we de beelden uiteraard van delen. Maar over een half uurtje meer. En hebben jullie het verhaal meegekregen over een vermiste man die sinds afgelopen donderdag vermist is?
6: Zeker,
0: er werd naar gezocht, maar ze moesten de zoektocht staken vanwege de wolven op de Veluwe. Ja, nou, die man die is uiteindelijk gevonden door een wielrenner. René is zijn naam.
3: Ja.
0: Heel bijzonder verhaal is dat. René hebben we straks aan de telefoon. Je hoort het ooggetuigenverslag live in de Koen en Sander Show.

0: En de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Ja. Bij Joe.
0: En best een spannend verhaal dat je denkt, hoe gaat dit aflopen? Afgelopen donderdag raakte een 70-jarige man vermist op de Veluwe. En de zoektocht ging niet al te soepel, want Mart, je hebt het ook nog meegekregen natuurlijk afgelopen weekend. Er kon niet gezocht worden, ook vanwege wolven.
2: Klopt inderdaad. Die hebben natuurlijk jongen op dit moment. En ook de zwijnen die daar rondlopen op de Veluwe. Dus die beschermen natuurlijk hun dieren, die ouders. En dan werd het volgens die mensen die aan het zoeken waren te gevaarlijk om dat in de nacht nog ook te doen.
0: Toch een 70-jarige man die dan een paar dagen weg is, dan denk je toch, oh jee, ja. Hoe zou het gaan? En dan heb je daar in één keer René en een groepje wielrenners. En René is één van die wielrenners. Goedemorgen, René.
3: Goedemorgen.
0: En ja, jullie zijn toch wel helden eigenlijk, want jullie hebben deze man gevonden.
3: Ja, wij hebben hem gevonden. Nou, we willen onszelf niet direct betitelen als helden, hoor. We zijn toevallige passanten die op de zondagochtend hun fietshobby aan het uitoefenen waren.
0: Maar hoe ging dat? Want wist je überhaupt dat er iemand vermist was op de Veluwe?
3: Nou, we wisten het achteraf wel, want we hadden natuurlijk allemaal 's ochtends vroeg in het krieken van de dag de telefoon aangedaan en we zagen wel die berichten, ikzelf daarbij ook.
0: Ja.
3: En ik zag de opvallende kop dat men was gestaakt met het zoeken naar een vermiste persoon in verband met wolven en zwijnen. En ja, niet verder dan dat bericht kwam ik, want ik moest de fiets op.
0: Ja. En toen gingen jullie fietsen?
3: We gingen fietsen, niet vermoedend zoals je dat altijd doet. Zeker niet met de intentie om iemand te gaan zoeken actief. En op een ruidige zondagmorgen om 9:15... dan ben je niet direct heel actief.
0: Nee.
3: Heel fit. En we waren op de Veluwe ter hoogte van het bos. En ja, toen stond er een man in het bos en die stond zwaaiend met een tak in de hand. En probeerde onze aandacht te krijgen en die stond te schreeuwen. Nou, dat zijn we wel, als wielrenners wel gewend geraakt. Wij doen vaak, wij schijnen vaker dingen te doen die niet mogen, maar dit wekt toch wel onze aandacht. En in de snelheid fiets je voorbij, je kijkt elkaar aan en denkt, dit is gek, hier klopt toch iets niet. Dus we zijn omgekeerd.
4: Oh. Ja, en toen?
3: Ja, toen vonden we daar een verwarde, vermoeide man achter een hek. Het ludieke aan het verhaal is misschien ook nog wel dat hij zich achter het hek bevond van een militair schietterrein.
0: Oh jee.
3: Dus hij bevond zich op het schietterrein.
0: Ja.
3: Waar ook met grote borden levensgevaarlijk stond. Dus en je kan je afvragen, wat is nou precies allemaal levensgevaarlijk met wolven, zwijnen en militairen die schieten in de buurt. Maar in ieder geval, wij hebben ons over die meneer ontfermd. En we kwamen daar eigenlijk wel vrij snel achter. Dat werd wel duidelijk dat hij verward was. En dat wij hulp moesten zoeken in de vorm van het bellen van 112 en andere instanties.
0: En legde je direct de link met de vermiste man? Was dat
3: nou niet, heel eerlijk gezegd, op dat moment nog niet. Want op dat moment ben je even bezig met die meneer die zeker alle aandacht vroeg en verzwakt was en op de grond ging liggen. En we hebben hem geholpen met wat eten en drinken. Pas toen wij inderdaad actief gingen bellen, toen was er iemand die zei van, goh, ik ga eens even kijken op de social media's.
0: Ja.
3: En toen viel eigenlijk wel dat kwartje van verrek, dat kan wel deze meneer zijn.
4: Ja. En hoe was hij eraan toe? Je zegt verward, maar hij heeft zichzelf wel toch 3 dagen in leven gehouden dan?
3: Ja, Koen en Sander, wij hebben daar geen idee van hoe meneer dat heeft gedaan. Duidelijk was dat meneer...
4: Waarschijnlijk heeft hij het wolf en evenzwijnen gegeten.
3: Ja, ik kan het me niet voorstellen. We konden wel zien dat hij een beetje gewond was aan zijn neus. Hij vertelde ook dat hij was gevallen dat hij met de fiets was. Dus mogelijkerwijs is hij komen te vallen met de fiets. Ik heb geen idee, het is allemaal gissen. Hij was duidelijk verzwakt.
0: Maar goed, ik snap René dat je zegt, wij zijn niet de helden in dit verhaal. Maar aan de andere kant, als jullie niet waren omgekeerd, weet je natuurlijk ook niet wat er gebeurd was.
3: Nee. Achteraf blijkt dat meneer al dagen vermist was. En hij zei, ik ben heel blij dat jullie me gevonden hebben. En hij voelde nog toe, ik snap niet waarom ze me niet hebben gezocht. En toen viel dat kwartje natuurlijk nog meer. Het bijzondere was wel dat ik vraag, hoe lang bent u al weg? Dat hij zei, ja, vanaf woensdag. En dat was eigenlijk voor mij nog meer een bevestiging om te veronderstellen dat hij in de war was.
0: Ja, ja.
3: En dat kon ik natuurlijk ook niet echt serieus nemen. Toen bleek later dus dat hij wel degelijk al zo lang op pad was.
4: Ja. Dat allemaal, zijn leven misschien wel gered dankzij wielergezelschap KZZ.
3: Ja.
0: KZZ?
4: Ja.
3: KZZ, ja, KZZ.
0: Waar staat dat voor?
3: Een ludieke zelfbedachte naam die staat voor Klamme Zeem Zwolle.
4: Nou, succes met de Klamme Zeemen.
0: Hey, maar René en natuurlijk je collega, echt goed werk. Fantastisch.
3: Ja, als groep. We hopen op deze manier ook een beetje van het stigma af te komen. Juist. Dat wielrenners eigenlijk weggebruikers zijn die alleen maar louter gevaarlijke situaties teweeg brengen. Wat natuurlijk in doorgaan in gemiddeld genomen niet zo is.
0: Nee, maar goed. Nee. Nou, je hebt echt fantastisch gedaan. René, dank voor je verhaal en een hele mooie maandag gewenst.
3: Oké, dankjewel. Goed.
0: En een groet aan de rest van de KZZ.
3: Ja, dat zullen we doen.
4: De klamme zeempjes, hè?
3: Ja, de klamme zeempjes.
0: Zometeen het nieuws van 7:30 naar Fleetwood Mac.

0: Joe aanzetten en Fleetwood Mac horen. Dat is een lekker begin van de week. Het is er bijna 19:30, straks het nieuws krijg je van Mart.
1: Goedemorgen, het is nu echt klaar met K3 en het speculeren is begonnen. Wie volgt Van Persie op bij Feyenoord?
0: Ja. Meer erover in het Joe-nieuws over een paar minuten.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
11: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.

0: gaat. Een beetje broeierig wordt het wel vandaag. Er zijn er 26 vertragingen op de weg op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Kootwijk, 20 minuten door een kapotte auto. Een ongeluk op de A12 Arnhem in richting Utrecht bij Veenendaal-West, daarom een uur extra file van 7 kilometer. En de A59 Zonzeel-Os bij Engelen door een ongeval, 30 minuten. Dit is jou. 7:30 is het geweest. Snel naar het nieuws. Mart Grol,
1: goedemorgen. Het verbod op sissen op straat lijkt lastig te handhaven, schrijft het AD. Het is bedoeld om vrouwen te beschermen tegen straatintimidatie. In verschillende gemeenten controleren speciale handhavers er extra op. In 2 jaar tijd blijken 6 boetes te zijn opgelegd. Of iemand wordt nagesist, dat is lastig hard te maken, omdat je natuurlijk wel bewijs

0: moet hebben voor een misdrijf.
1: Ja, boa's. Boa constrictor.
0: Ja, die vissen wat af.
1: Nou.
0: Dan Israël. Israël zegt in Iran militaire doelen te hebben geraakt. Het Israëlische leger viel Iran afgelopen nacht aan. Een tegenreactie, zo lijkt het te zijn, op de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. En dat zou dan weer wraak zijn geweest voor agressie van Israël richting Libanon. Oftewel, het blijft onrustig in het Midden-Oosten. Terwijl Amerika natuurlijk graag heeft dat iedereen rustig blijft. Omdat Trump een vredesdeal probeert te sluiten.
2: Ja, ik denk dan, er is Trump ook alles aangelegen om dat voor het WK voor elkaar te hebben, toch?
0: Dat lijkt me wel fijn voor hem.
2: Die wil daar als overwinnaar op de tribune zitten.
0: Ja.
2: Maar dat gaat hem niet lukken.
0: Vooralsnog blijft het daar rommelen. En de vraag is wat het ook gaat betekenen voor al die onderhandelingen natuurlijk die bezig zijn. Want de een wil niet met de ander als de ander de wapens niet neerlegt. Nee. Dus het blijft een beetje heen en weer gaan daar in het Midden-Oosten. As usual kunnen we bijna concluderen. Het speculeren is begonnen. Nu Robin van Persie is ontslagen als trainer van Feyenoord, is het namenraden bezig. Volgens de Telegraaf zou de Oostenrijkse trainer Oliver Glasner van Persie moeten gaan opvolgen. Hij won laatst met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een tweede plek in de Eredivisie en daardoor een Champions League ticket.
2: Maar en Erik ten Hag, jongens, of een Arne Slot?
1: Arne Slot komt er net vandaan natuurlijk.
2: Ja, nee, goed. En Arne Slot kan beter krijgen, denk ik, dan Feyenoord.
1: Die heeft het voor te uitzoeken. En ten Hag is nu net technisch directeur bij Twente. Vindt hij ook wel eens een keer leuk om te proberen. Dus dat zal niet gaan, denk ik.
2: Oké. Okay. En wie denk jij dan, Sander?
1: Ik heb werkbaar geen idee.
2: Nee, hè?
1: Nee. Maar dat had ik bij Ajax ook niet. En dan komt er een van een Spanjaard uit de hoek. Dus misschien is die Glasner wel een goeie. Ja.
0: Dan zitten ze nu echt op. De reunieconcertreeks van de originele K3 48 keer traden zangeressen Karen, Christel en Kathleen op in ons land. En in hun eigen België natuurlijk. Voor het laatste gisteravond in Antwerpen een bijzonder moment voor ze.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
0: Klein hikje in de stem natuurlijk. Nou. Veel emoties daar, tranen op het gezicht. En er is echt volop afscheid genomen van al die fans. Het is nu echt klaar. Dit was de allerlaatste. Is beloofd. Dit is een definitief einde. Maar goed, je weet het niet.
2: Als al die miljoenen straks weer op zijn over een paar jaar.
1: Ja.
2: Dan willen ze dan zegt Gertje, kom jongens, we gaan weer even.
0: Als grannies staan ze dan op het podium. Ja,
1: G3.

0: tegen Oezbekistan. Nou ja, voor het WK ja, maar natuurlijk nog geen officiële WK-wedstrijd. Het is om een beetje warm te draaien en zo.
1: Ja, maar het gaat verder dan een uitzwaaiduel. Want het is natuurlijk, het is al daar. Dus het is natuurlijk een ander klimaat, een andere omgeving. En het is vanavond wel de echte generale repetitie met de beoogde basiself.
0: Ja, dat heeft Koeman gezegd. Dat is toch leuk.
1: En met een heel klein slagje om de arm. Dat zal waarschijnlijk om Timber gaan. Is hij fit genoeg vanavond om dan al te spelen? Maar ik denk dat je 10 van de 11 gewoon vast al kan pinnen op de komende 3 wedstrijden voor het WK.
0: Het ziet hier, deze studio van Joe ziet er fantastisch uit. We zijn helemaal in WK-sferen. En dat is niet voor niets, want straks over een minuutje of 10 mogen we iets leuks bekend gaan maken. Gaan we dus straks doen, dus blijf daar zeker even voor luisteren. Ik ga jou nu, Sander, een gadget geven.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Wordt natuurlijk doodgegooid met allemaal gadgets, hè, bij aankopen en supermarkten en noem maar op. Ja. Ik heb hier een doos, daar zit iets in, kijk eventjes.
1: Oh.
0: Je draagt hem voordat er ook maar 1 bal geraakt is. In de naam zit geen woordspeling verwerkt.
1: Oh, dat is jammer.
0: Het is het voorspelshirt van Stels.
1: Oh, leuk. Nou, ik ga hem zo even testen.
0: Ga jij hem even testen? Jij hebt de tijd om hem even aan te trekken, even te kijken wat je ervan vindt. En dan wordt het oordeel zo dadelijk...

0: en Take On Me. Goedemorgen. Nou is het maandag 8 juni. En we mogen iets leuks gaan bekendmaken. Want vanaf aanstaande vrijdag, hier bij Joe.
1: Joe Oranjedag.
0: De allereerste Joe Oranjedag. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het WK dat gaat beginnen.
2: Vertel eens Koen, wat houdt het Oranjedag in?
0: Nou ja, de Oranjedag houdt in dat wij op de dag dat het Nederlands elftal speelt, of de laatste werkdag voordat het Nederlands elftal speelt, dus aanstaande vrijdag, hè, dan is het de eerste officiële Oranjedag van Joe, want zondagavond spelen we dan, hè?
2: Ja, precies. Ja. En dan gaan wij dus vrijdag gaan wij met z'n tweeën Oranjedag doen.
0: En dan gaan wij, heel Joe gaat dan Oranjedag doen, Sander. En dan kun jij leuke prijzen winnen.
2: Oh.
0: Want dan gaan we het spel 1-2'tje spelen. De 1-2'tjes, dus is een knipoog naar het voetbal. Dat begrijp.
2: Ja, dat
0: als het om spelletjes aangaat, kijk ik altijd naar jou. Jij bent altijd een weergaloos in het uitleggen van dit spel. Wat houdt er precies in, Sander?
2: Nou, het 1-2'tje is eigenlijk een soort van muzikale memory.
0: Leuk.
2: Wij hebben 11 rugnummers. En daaronder zitten 11 fragmenten van liedjes verstopt.
0: Ja.
2: Joe-hits.
0: Ja.
2: Let wel, er zitten paartjes in. Dus 2 liedjes van ABBA bijvoorbeeld. 2 liedjes van U2. En aan jou de taak om per tourbeurt een paartje eruit te vissen.
0: Juist.
2: Heb je beet, heb je dus de 2 fragmenten van 1 bepaald liedje, win je zomaar, bam, op deze oranje dag een televisie.
0: Een gloednieuwe tv.
2: Een gloednieuwe. En dat is nog niet alles, Koen Swijnenberg. Je krijgt ook nog namelijk een echte Joe. Zet hem. Ik wil een beetje galm. Een Joe, zet hem op, pet.
0: Ja, natuurlijk geheel oranje.
2: Oranje. En, ja, en we hebben daarnaast ook nog eens de WK-splank.
0: Kijk, nou, hoe leuk is dat? Aanstaande vrijdag. En we hopen natuurlijk dat we heel veel oranje dagen mogen hebben. Sowieso vrijdag, dus dat is 12 juni. We hebben vrijdag 19 juni. En we hebben donderdag 25 juni. Nou, laten we met elkaar afspreken dat we de poolfase gewoon doorkomen.
2: Ja,
0: en dat we er nog een paar leuke oranje dagen aan toe kunnen voegen. Dus dan weet je dat in ieder geval.
2: Ja.
0: Allemaal vanwege
1: WK.
0: Het WK natuurlijk. Ja, en dan ontkom je natuurlijk niet aan de gadgets. Want ook deze zijn weer bij dit WK volop aanwezig. Sander, en jij gaat ze ranken.
2: Ja.
0: En dat is volgens het knock-out systeem. Dus we hebben op dit moment nog bovenaan staan de WK-kamerjas van Albert Heijn.
2: Ja. Ja, dat is een mooi ding, is een mooi ding. Maar nu heb ik dus van jou een nieuwe gadget gekregen.
0: Ja, dit is het Stels voorspelshirt.
2: Voorspelshirt.
0: Of het voorspelshirt.
2: Nee, voorspelshirt.
0: Het voorspelshirt.
2: Het voorspelshirt gaat na de wedstrijd gewoon weer. Daar gaat hij vaak uit.
0: Jij hebt hem aangetrokken, Sander.
2: Ja, en het is echt een mooi shirt, kwalitatief goed. Mooie kleur oranje. Staat natuurlijk wel, ja, dat drankmerk staat erop. Maar het leuke aan die is dat je de achterkant, daar waar het rugnummer dient te staan, kan je zelf je voorspelling voor de wedstrijd neerplempen.
0: Oh, wat leuk.
2: En ik dacht eigenlijk, dat wordt vast weer zo'n goedkoop dingetje met klittenbandjes, et cetera. Maar en ieder die kinderen heeft, weet dat natuurlijk de rage was, een jaar of 2 jaar geleden, van die kindershirts met pailletjes erop. Hoe noem je dat nou? Van die kraaltjes die je open en dicht kan swipen.
0: Pailletten, ja.
2: Pailletjes. Ja. Nou, via dat principe kan je dus de voorspelling op je rug. Dus ik heb bijvoorbeeld vandaag gepakt Nederland-Oezbekistan.
0: Vanavond.
2: En ik draai hem om. Dat is dus mijn voorspelling. Kijk.
0: 4-1.
2: 4-1. Heb ik dus even gewoon vlak met een klein gemak zo even op mijn rug.
0: Wat grappig.
2: Wat grappig, hè?
0: Maar voor het eerst ben ik echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat, Sander?
2: Ja.
0: Gaat het voorspelshirt van Stels de WK-kamerjas van Albert Heijn opzij zetten?
2: Ja.
0: Ja!
2: Want dit doe je gewoon in de kroeg ook aan, weet je wel. En als mensen naar je toe komen, wat wordt het? Je hoeft je alleen maar om te draaien. En dan weet je, kan je dat obligate gelul even overslaan. Toch, ja, ik vind het een leuk dingetje zo.
0: Nou,
2: ja.
0: Heel mooi. Morgen testen natuurlijk weer een nieuwe WK-gadget. Ja, vanavond dan nog de laatste oefenwedstrijd. Dan gaat het echt beginnen. Deze week start het WK. Wat een heerlijk gevoel. En aanstaande vrijdag dus de eerste Oranjedag.

0: Ach, mijn lieve Katootje, ze heeft weer een mopje voor ons klaar.
1: Jantje gaat naar de juf en zegt... Juf, ze noemen me de hele tijd schelen Jantje. Zegt de juf, ach, wat kan jou dat...

0: En heb je hem weer gevonden? Lekker luisteren naar de hits van Joe, die Outfield Your Love. Wat leuk, Danara heeft ons ook weer gevonden. Danara die stuurt ons een appje en zegt: goedemorgen Koen en Sander. Ik ben weer terug van een geweldige vakantie. En jullie staan weer volop aan. Ik zat nog naar jullie te luisteren in Nepal.
1: Oh jeetje. Ja, dat is een richting zeg.
0: Dan ben je wel echt een fan.
1: Ja.
0: Ben je echt een fan, leuk. Welkom terug Danara, fijn dat je er weer bent. Het is bijna 8 uur. Hij is er ook weer voor het nieuws. Mart Grol.
2: Zeker, goedemorgen. Sissen op straat gaan we het over hebben. Hoeveel boetes zijn er nou de afgelopen tijd voor uitgedeeld? En het gaat wel heel hard nu op het fietspad. Dus maatregelen.
0: Ik heb één noot van een grote hit. Als je het niet weet, Sander, hebben we er gewoon nog een tweede en een derde nootje. Maar wellicht weet je hem nu al. Welke hit is dit?
1: Hungry Heart.
0: Van?
1: Bruce.
0: Goed hoor, ja. Bruce Springsteen komt eraan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie. Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
8: Choose premium. Choose Napoleon.
9: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
11: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Hey Raymond!
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zijn

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Bij Albert Heijn-app.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
6: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. 30 seconden, 1 letter.
7: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
6: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
7: Een bekende Nederlander.
8: René.
6: Durf jij de Alphabettle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De Alphabettle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Oh nee.
13: Kom vandaag nog langs voor die ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Goedemorgen en welkom bij de maandag van Joe. Het nieuws vannacht krijg je van Mart Gol.
15: Goedemorgen. Verbod geen succes. Sissen, naroepen of andere opmerkingen maken op straat naar bijvoorbeeld vrouwen. Het is verboden, maar veel boetes worden nog niet uitgedeeld. Volgens het AD zijn er in 2 jaar tijd 6 uitgeschreven door speciale handhavers in verschillende gemeenten. Het blijkt lastig om hard te maken of iemand wordt nagesist. Iran heeft vanochtend weer raketten afgevuurd op Israël. Beide landen vallen elkaar over en weer aan de afgelopen uren. Officieel is er nog een vechtpauze. Die nieuwe aanvallen hebben ook meteen effect op de olieprijzen. Die zijn vanochtend hard omhoog gegaan. Het gaat naar omstandigheden goed met de Deense voetballer Eriksen, die weer tijdens een wedstrijd in elkaar is gezakt. Dat is de laatste update die over hem naar buiten is gekomen. De voetballer ging tijdens de oefenwedstrijd Denemarken-Oekraïne gisteravond naar de grond en greep met 2 handen naar zijn borst. Hij is bij bewustzijn. Een paar jaar geleden kreeg hij een hartstilstand en werd hij op het veld met succes gereanimeerd. En sindsdien grijpt een apparaatje in als zijn hart problemen heeft. En omdat fietsen steeds sneller gaan, denk aan de e-bike en de fatbike, start vanmorgen een proef. Fietspaden zijn druk en dus zijn daar ook steeds meer snelheidsverschillen. In het Utrechtse Houten wordt nu op een fietspad getest met een maximum snelheid van 20 km per uur. En RTV Utrecht sprak daar een paar fietsers.
16: Ik zit vaak op de racefiets, dus 20 is echt wel heel laag.
17: Ik denk dat het beter is dat het allemaal een beetje meer gelijke snelheden zijn.
18: Best lastig als je dan een elektrische fiets rijdt, maar ik snap het wel.
17: Ja, ik snap het ook wel. Het is wel gewoon gevaarlijk als iedereen heel hard zit te rijden op de fietspaden.
14: Langs dat fietspad in Houten houden camera's tot en met volgende week alles in de gaten. Later dit jaar komt er ook een proef in Amsterdam, maar wanneer de resultaten bekend worden is nog onbekend.
19: Gaan ze dan flitspalen neerzetten voor fietsers?
14: Nou, dan zou het misschien wel ooit misschien
19: naartoe kunnen gaan. Niet te handhaven, jongens.
14: Nee. Ze gaan in ieder geval kijken of je dan fietspaden misschien alles moet indelen. Hè? Alles bij elkaar op één strook. Ja. En misschien moet er een aparte lane komen voor de snellere fietsers.
20: Het is natuurlijk wel gewoon zo, die snelheidsverschillen op het fietspad, die zijn ook
15: mega.
2: Ja, dat is niet normaal.
20: Nee, dat is absoluut waar. Alleen dat ik vrees dat er maar één oplossing is, dat je ermee moet leren leven.
2: Ja.
20: Of iedereen elektrische fiets.
2: Dat kan ook.
15: Dan weer van Weerplaza, bewolking en zon. Vanaf eind van de middag komen er nieuwe buien aan. En 20 tot 22 graden. Het voelt wel broeierig aan vandaag.
2: Dankjewel, Mart. Er zijn er 40 vertragingen op de weg. Snelheidsverschillen op de weg. Ja, die zijn eigenlijk zoals je ze gewend bent. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 25 minuten. En ik noem ook even de A6. Lelystad-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Daar een half uurtje vertraging. Dat komt door een ongeval.
21: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: Ja hoor, daar zijn we weer om jou de ochtend door te slepen. Sander, goedemorgen.
20: Een hele goede morgen.
2: En ik wil straks even iets met je delen, Sander.
20: Ja?
2: Ik heb namelijk een aankoop gedaan. En daar schaam ik me best wel voor.
20: Oh.
2: Ik denk ook dat je me gaat uitlachen als je het hoort. Maar ik wil het toch met jou en vooral ook met de luisteraars even delen. Omdat ik denk dat heel veel mensen stiekem toch jaloers zijn.
20: Oké.
2: Hoor je zo.

0: team waar je iedere ochtend mee wakker wordt. Sander Lantinga, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Koen Zwijnenberg.
0: Brenger van het nieuws, Mart Gool, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hi.
0: Ik ben er ook, mijn naam is Koen, goedemorgen.
2: Hey, Koen.
0: Luistert. Hallo. Hi. Vanavond speelt het Nederlands elftal. Is inmiddels aangekomen in Amerika. Ja, vanavond is het natuurlijk om te oefenen. Het is nog niet voor het echie, maar ook wel weer een beetje wel.
1: Ja, nee, absoluut. Dit is echt de generale repetitie. En Koeman heeft al gezegd dat hij een soort van basiself gaat handhaven komende wedstrijden. En dat begint dan vanavond.
0: Ja, Oezbekistan.
1: Oezbekistan, natuurlijk de vraag achterin, gaat Timber spelen of niet? Is natuurlijk wel by far de beste optie. Maar is hij fit genoeg? En ja, de spitspositie, daar valt ook veel over te zeggen. Ik zelf denk eigenlijk dat Brobbey de vaste spits gaat worden.
0: Oh!
1: En dan Malen als rechtsbuiten, want die kan dan lekker rennen. En Brobbey kan natuurlijk zo'n hele verdediging kapot slopen in zijn eentje.
0: Ja, maar jongens, wij hebben.
1: En die vermoeit hij dan helemaal. En na 60 minuten kan je erop en erover.
0: En Depay dan?
1: Die kan dan na 60 minuten invallen.
0: Die gaat dan invallen.
1: Want dan is de verdediging moe.
0: Oké. Nou, we gaan het zien.
1: Is maar een theorie, hè? Misschien.
0: Een van de 17 bondscoaches zit hier naast mij.
1: 17 miljoen.
0: 17 miljoen, dat bedoel ik natuurlijk ook. Sander.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, je hebt iets gekocht en je schaamt je ervoor. En ja. Ik ben heel benieuwd wat.
0: Ik wil even iets met jou bespreken. Ja. Ik heb een aankoop gedaan. Je kent mij, ik ben eigenlijk. Ik kom er ook eerlijk vooruit. Ik ben er zelfs een beetje trots op. Ik ben ook in mij zit gewoon een behoorlijke nerd.
1: Ja.
0: Ik ben een nerd. Dus ik heb, kan ik wel zeggen, een hele nerderige aankoop gedaan. En ik weet dat mijn lieve vriendin, Lotte, hier totaal niet van gecharmeerd is. Dus ik heb het gekocht toen ze op vakantie was.
1: Oh ja, ja, dat is altijd een goede tactiek.
0: Toen heb ik het in de kast gezet, in de hoop dat het er niet zou opvallen. Ik kan vast vertellen, dat is grandioos mislukt. Ja, ze was nog geen 5 minuten binnen en toen had ze het al door. En ik heb haar reactie opgenomen.
1: Oh, leuk.
0: Dit is echt zat niet in de gaten. Dit is haar reactie. En ik daag jou uit en de luisteraars. Ik laat haar reactie nu horen. Of jij kan raden welke aankoop ik heb gedaan.
1: Oh, oké. En het is een technisch dingetje.
0: Ja, het is een hele nerderige aankoop, is het. En ik durf ook wat te beweren.
1: Ja, maar stripshirts zijn ook nerderig.
0: Ja, maar ik ga niet te veel prijs geven natuurlijk.
1: Maar jij zit meer in de nerd qua techhoek.
0: Nou, dan zit je al zit je aardig in de richting. En ik durf ook te beweren dat van de mannen misschien wel 50% dit stiekem ook zou willen hebben. Van de mannen, hè? Oké, maar luister even goed. Mijn vriendin kwam terug na een weekje, lekker op een Grieks eiland met een vriend. Zij komt thuis, ze is nog geen 5 minuten binnen en toen gebeurde er dit.
3: Huh? Dat denk ik toch niet, hè? Dat denk ik toch niet. Absoluut niet.
4: Wat bedoel je?
3: Ja. Ik ben heel goed dat ik doe, dat gaan we niet doen. Ben je helemaal gek geworden of zo? Ben je lekker?
0: Hoe? Gezellig.
1: Snap wat dat je kleine oogjes hebt.
0: Ja. Ja, het was een redelijk felle reactie. Maar is er al iets wat er bij je omhoog komt? Dat je denkt, oh, dat zou het kunnen zijn?
1: Digitale barometer?
0: Nou ja.
1: Zo'n weerstationnetje?
0: Nou.
1: Oh, ja?
0: Ik kijk ook even welke appjes er allemaal gaan binnenkomen. Ik herhaal nog even, ik denk dat van de mannen stiekem gewoon 50% dit fantastisch vindt.
1: Ik ben heel benieuwd. Wat is dit nou?

0: De man beheerst mijn algoritme op Instagram. Iedere swipe zie ik van Michael Jackson wel zo'n beetje.
1: Oh ja? Voorbij.
0: Ja, dat is niet normaal, joh.
1: Je kan je voorkeur resetten.
0: Ja. Hij heeft alles te maken natuurlijk met de film Michael. Maar ook met de documentaire die nu te zien is op Netflix. The Verdict over Michael Jackson. En natuurlijk zeker zijn mindere kant. Absoluut interessant om te kijken. Black or White was dat in de Koen en Sander Show.
1: Ja, Michael Jackson was natuurlijk in zekere zin ook een bepaalde nerd. Want hij kocht allerlei prenaria. De Star Wars film, dan kocht hij de zwaarden. Weet je wat Wibisciari in Nederland ook heeft. Disney spullen. Niet voor niets heet zijn landgoed ook Neverland.
0: Ja.
1: Met een dikke vette knipoog naar Peter Pan. Dus... Maar dat kan overtoept worden. En dat is gebeurd dit weekend of deze week door Koen Swijnenberg. Die heeft iets gekocht.
0: Ja.
1: Waar je toch een beetje voor schaamt.
0: Je bent ook schamen er wel voor, dat zeg ik gewoon
1: maar
0: niet.
1: Maar 50% van de mannen wil dit in huis. En ik weet dus niet wat het is. Ik weet alleen dat jouw vriendin best fel reageerde.
0: Ja, ik heb deze aankoop gedaan toen ze op vakantie was. Heb ik ook stiekem ergens in de kast zo neergezet. In de hoop dat het er niet snel opviel. En ik heb vervolgens het moment opgenomen dat zij die kamer binnenliep. En toen ze het zag, reageerde ze zo.
2: Huh? Dat denk ik toch niet, hè? Dat denk ik toch niet. Absoluut niet.
3: Wat bedoel je?
2: Ja.
3: Ik
2: weet heel veel wat ik bedoel, dat gaan we niet doen. Ben je helemaal gek geworden of zo? Ben je lekker?
0: Ik moet er wel even bij zeggen. Dat, nu klinkt het net alsof deze jongen nooit iets mag kopen. Dat ik altijd toestemming, altijd voorbij het loketje van mijn vriendin moet. Dat is ook echt niet zo. Nou, maar, dit is, nee, maar zij reageert zo heftig. Omdat... Ja, omdat het gewoon eigenlijk gewoon echt niet kan.
1: Moet je nagaan dat ze net terug is van vakantie. Ja. Dan behoor je ontspannen uitgerust te zijn.
0: Moet je nagaan hoe heftig het is. Ja,
1: laat ik zo zeggen, als ik zo tegen de kinderen praat, begin ze te huilen en zeggen ze, papa, ik ben geschrokken.
0: ik deed het er ook een beetje om. Maar nu is het natuurlijk de vraag. Ja. Ga ik het meenemen?
1: Oh, meenemen?
0: Ga ik het meenemen. Wat dan?
1: Ja, ik dacht dat ik het wist. Maar dat kan niet dan. Ik dacht, jij hebt zo'n Formule 1 sitje gekocht voor de PlayStation.
0: En waarom zou ik die niet mee kunnen nemen?
1: Ja, dat wordt wel heel veel sjouwen.
0: Ja, dat is het ook niet.
1: Nee, en het past ook niet in de kast, denk ik.
0: Ik zie dat het ook veel wordt geappt. Mensen denken inderdaad dat ik zo'n stoeltje heb gekocht om te kunnen racen voor de televisie.
1: VR-bril komt ook binnen. Ik zou ook nog kunnen.
0: Ja.
1: Een lavalamp.
0: Oh, vroeger wel gehad. Nee, dat is het. Nee, nee.
1: Ja, ik... Stofzuiger. Ja, ik...
3: Ik zit in de robothoek.
0: Robothoek?
3: Ja, de robothoek.
0: Wat denk jij dan, Mark?
3: Dat je inderdaad niet hoeft te stofzuigen of gas te maaien. Dat je zo'n automatisch dingetje hebt rondrijden.
1: Hmm. Heb je een 3D-printer gekocht?
0: Ik ga het morgen meenemen. Ik wil nog even benadrukken dat ik denk dat stiekem de helft van de mannen... Ja. Dat is echt een mannending. Heel veel mensen gebruiken dit ook min of meer op deze manier. Ja, het is echt... Ja, ik geef je nog even een uurtje of 24 om erover na te denken.
1: Is het van de Heineken-reclame van een paar jaar... de Walking Fridge? Zeg maar
3: de
1: beertender.
0: Ja, maar ik ben geen bierdrinker, jongens.
3: Oh.
0: Maar Sander, jij kent mij goed.
1: Ja.
0: Jij weet een beetje waar mijn interesses liggen.
1: Ja, dan wordt het een penispomp.
0: Oh, jezus. Ja, dat kan je toch niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Er zitten allemaal kinderen nu onderweg naar school. Dit kan niet. Oh, goed, ik neem hem morgen mee.
1: Ja.
0: Morgen ga ik het helemaal uit de doeken doen. Tim, goedemorgen.
1: Ja, Tim.
4: Goedemorgen.
0: Je hebt ook al een ideetje wat het zou kunnen zijn.
4: Ja, ik hoorde al iets voorbij komen. Ik dacht misschien een PlayStation 5.
0: En waarom denk je dat?
4: Ja, als ik even naar mezelf kijk, ik wilde hem ook graag hebben. En,
0: jij moest ook voorbij het loketje?
4: Ik moest zeker voorbij het loketje.
1: Ja.
4: En,
1: het mocht niet, hè?
4: Nou, het loketje zei nee. dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem wel besteld. Ik heb hem ingepakt en ik heb hem met kerst door de kerstboom gezet.
1: Oh, wat goed.
4: Daar heeft hij een poosje gestaan totdat we hem uit gingen pakken.
0: Wat en, goed.
4: Toen was hij toch in huis.
1: Oh ja, wat ook goed is, dat werkt als je zoiets wil, hè, zo'n PlayStation of iets wat je vrouw... Dan, dat je haar ook een heel mooi cadeau geeft. En dan zo in het kielzog doe je jezelf ook even iets cadeau. Oh, en dan valt het minder op en dan wordt het toch al snel met de mantel de liefde bedekt.
0: Ja,
4: andersom. Hè? Eerst mijn cadeau en daarna een cadeautje voor haar om het een beetje goed te
1: afkopen.
0: Dat zou ook nog kunnen, ja.
1: Ja.
0: Ja, wel een goed idee van de kerstloop. Het is alleen jammer dat het nu juni is, dus die kaart kan ik even niet spelen natuurlijk.
1: Nou, het is zondag Vaderdag.
0: Godverdorie, daar zeg jij wat.
1: Hé. Hey,
0: daar zeg jij wat.
1: Dat is jouw vrijbrief om jezelf alles groot te doen.
0: Daar zeg jij wat. Daar zeg jij wat. Hey Tim, dankjewel voor je berichtje en veel plezier met de PlayStation.
4: Yes, thanks. Helemaal goed. Fijne uitzending.
0: Hoi.

0: met je mee. Kleine rectificaties toch wel op zijn plaats. Want jij zei dat het zondag vaderdag is, Sanne.
1: Ja.
0: In principe is daar geen spel tussen te krijgen, want het is ook op een zondag. Alleen de volgende week zondag.
1: Ja, ja, dan is het in Huisland te gaan fout gaan qua planning. Ik ga het niet zeggen, dan kan ik het mooi twee keer vieren.
0: Het is bijna 8:30. Het belangrijkste nieuws voor deze maandag krijg je straks van Mart.
2: Zeker met nieuws zometeen over de olieprijs en geklaag over het Amerikaanse hotel van Oranje.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranjepool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Aanstaande vrijdag, Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting... op de Klik PVC-vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering. Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal gaat...

0: oplevering online. Tijd om te bouwen.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: File vanochtend en nu ook nog ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.

0: 24 vertragingen op de weg. De twee langste, één op de A6 Lelystad-Muiden. Bij Almere Oostvaarders 35 minuten door een ongeval. En de A16 Breda in de richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 30 minuten. Dit is exact 8:30, hoogste tijd voor het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. De olieprijzen schieten omhoog vanmorgen. Komt door de onrust die er is en blijft tussen Israël en Iran. Beide landen vallen elkaar aan. Iran heeft inmiddels weer gereageerd op de aanval van Israël. En dat land sloeg al terug nadat Iran eerder raketten afvuurde. Het blijft dus bezig daar. Daardoor is er opnieuw weer onzekerheid over een vredesdeal. En daarbij gaat het natuurlijk over het openen van die zeestraat van Hormuz. En daar liggen al die olietankers. En dat heeft natuurlijk dus effect nu op die prijs. Mensen met schulden kunnen een makkelijke prooi zijn voor criminelen. Blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bewindvoerders, dat zijn mensen die mensen met schulden bijstaan, die gebruiken slecht beveiligde websites waardoor hackers bij persoonlijke gegevens kunnen van mensen met schulden. Gaat dan om mensen die al veel meemaken en nu nog extra risico lopen op meer ellende. Dus gaat de brancheclub van die bewindvoerders leden waarschuwen. Vanavond oefent Oranje in New York tegen Oezbekistan. En de vraag is of de spelers en staf een beetje lekker wakker worden in het hotel waar ze slapen. Het is een 4-sterren hotel. En dat is volgens bondscoach Koeman prima voor eventjes, maar niet te lang.
2: Gelukkig is het hier maar een aantal dagen. Het is ook niet dat wij hier niet kunnen zijn, maar het kan beter.
1: Ja, 5 sterren is natuurlijk beter dan 4. Maar volgens voetbalbond KNVB is dit hotel echt een bewuste keuze. Omdat hotels in de VS nu eenmaal duur zijn. En luxe ook luiheid kan veroorzaken onder de spelers.
3: Nou, dat eerste ben ik mee eens. Ik heb een paar jaar geleden een rondreis gemaakt door Amerika. De prijzen van hotels daar niet normaal.
1: Niet alleen, ook eten, alles.
3: Het is denk dat het hier duur is, maar dat slaat echt alles. Maar het argument luxe kan ook voor luiheid zorgen, dat vind ik een heel raar.
4: Vind ik ook, dat slaat
3: er helemaal nergens op.
4: Ze moeten het gewoon 2 keer per dag trainen. En daarna moeten ze lui zijn, want ze moeten uitrusten, toch?
1: Ja, je zou zeggen, dat gaat juist effect hebben. Als je een beetje kunt luieren en alles wordt bediend, dan ga je juist extra presteren. Goed, dus je focus op het spel.
3: Maar aan de andere kant, ik zag ook appjes vanmorgen binnenkomen. Een 4-sterren hotel. Dat is toch in principe gewoon wel een luxe hotel?
1: Dat is een super luxe hotel. Ja, dat is een hartstikke luxe hotel.
4: Ja. En volgens mij liggen er 11 sterren, toch?
1: In ieder geval hebben ze zwembad, ze hebben echt van alles. Dus ze komen daar zeker aan hun trekken, denk ik. En als het gaat over de Formule 1, dan kunnen we het natuurlijk hebben vanmorgen. Hè, over de winst van Antonelli in Monaco. Of de rode vlag. Of de baaldag van Verstappen. Maar laat ik dan toch ook even de Kardashians noemen. Realityster Kim Kardashian en zus Khloe. Ja, die took over Monaco. Want Kim is nu een setje met Formule 1-coureur Lewis Hamilton van Ferrari. En de beroemde Formule 1-reporter Martin Brundle, die werd tijdens zijn gridwalk aan de kant geduwd door de entourage en de beveiliging, nadat Kim zijn vragen volledig negeerde.
5: How are you today? No, don't, you don't need to push me, mate. Are you enjoying F1? Yeah, so we're not talking today.
1: Ja, die droopt maar weer af, want Kim wilde dus niet praten.
3: Ja.
1: Het was een beetje een chaotische situatie daar.
3: Ja. Dit is natuurlijk gewoon even heel Hollywood.
1: Hollywood is hier.
3: Ja, precies, dat is het. Maar die Martin Brundle, dat is een held, hoor. Dat is echt een fantastische reporter, is dat. Die heel goed met allerlei situaties om kan gaan. En dan vind ik, die man moet je gewoon eigenlijk altijd te woord staan. Als jij daar loopt op de krip, dan moet je gewoon even een woord.

0: je doen. Zij heeft geen idee. Zij weet niet wie dat is.
1: Nee.
2: Nee.
0: Zij kijkt naar die report en denkt, wie komt me nu weer storen?
2: Ik toch even gewoon fatsoenlijk doen.
1: Dat vind ik dus ook. Okay. Doe even fatsoenlijk.
2: Alle poeha daar een beetje flaneren. En dan krijg je een microfoon in je neus. Ga je zo, vind ik altijd zo flauw. Mensen die niks zeggen.
1: Ja, toch? Sander?

0: samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? In de ochtendshow, goedemorgen. Zo meteen hebben wij natuurlijk de singalong vanaf 9e. Jouw kans op het Koen en Sander Show pakket. Dat er zo dadelijk in dit programma. Maar eerst, het is opvallend veel dierennieuws.
1: Ja, heel veel dieren in het nieuws.
0: Ongelooflijk. Ja, we gaan van slangen naar jakhalzen naar dolfijnen. We beginnen bij de meerval. Vind ik fascinerende vis, de meerval.
1: Ja.
0: Ja, dit zijn echt grote jongens, of meiden, weet ik eigenlijk niet. Maar enorme vissen. Mohamed sloeg een meerval van, daar komt hij, 2,47 meter aan de haak. En dat is een record. Hij werd gewoon het water ingesleurd toen hij dat de beest uit het water wilde houden. Ja, het is ongelooflijk. 2,47 meter. Net geen nationaal record overigens. Dat is 2,50 meter.
1: Zo, dat is een joekel hoor.
0: 2,5 meter.
1: Ja, een gevecht is het dan.
0: Enorm.
1: Nou, we hebben natuurlijk heel veel gedoe over de wolven. Er was onlangs een man vermist op de Veluwe. Kon 's nachts niet gezocht worden omdat de wolven waren in het gebied. En dan mag je dus niet je daar begeven. Maar na de wolf komt ook de jakhals er wellicht aan.
0: Ja, wat is dat dan weer?
1: De onderzoekers zeggen dat jakhals een gouden toekomst heeft in Europa. Ja, dus pas op, want ook dit zijn dieren die doden om het doden. En die gewoon dat leuk vinden.
0: Ja, oké, okay, maar dan zeggen de onderzoekers dat de jakhals een gouden toekomst heeft in Europa. Maar zijn ze er al?
1: Nee, wel in Europa, maar nog niet in Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Maar wel al rukken ze op tot aan Midden-Frankrijk.
0: Het zijn klotebeestjes, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb ze in Afrika gezien. Die vreten alles op.
1: Klerenleiers. Die vreten zo'n meerval van 2,50 meter.
0: Klerenleiers. Nou, dan hebben we ook nog in één keer voor de kust bij Lauwersoog. Daar zwemmen al een aantal dagen twee dolfijnen rondom een boei. Het gaat vermoedelijk om een moederdolfijn met haar jong. Het zijn dieren die normaal gesproken helemaal niet in de Waddenzee thuishoren. Deze soorten, de gewone dolfijn, die zien we daar vrijwel nooit. Het is een unicum.
2: Ook zien we niet dat ze heel erg mager zijn. Ik zie niet touwen of zo om het dier heen. Er zijn geen verstrikkingen. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend. Zo in de hoek van de Waddenzee.
0: Ja, ze zien er wel vrolijk uit, want ze springen ook vrolijk en zo. Maar ja, het is dus toch een beetje zorgwekkend dat die dolfijnen daar bij Lauwersoog rondzwemmen.
1: Ja, wel mooie beesten.
0: Schitterende beest.
1: Schitterende beest.
0: Word je toch helemaal blij van als je ziet. Ik werd overigens iets minder blij van een beest wat ik afgelopen weekend zag toen ik een rondje ging hardlopen. Ja, je verwacht het. Jij bent echt een hardloper, Sander.
1: Ja.
0: Kom je wel eens iets tegen onderweg? Vogels natuurlijk.
1: Veel vogels, loslopende beesten. Op de Schelling liep ik door allemaal van die grote grazers, weet je wel.
0: Koeien?
1: Nee, ja, maar wel met die bicentenachtige.
0: De Schotse hooglanders?
1: Dat soort beesten, ja, precies. Nee, je komt van alles tegen tijdens het lopen, ja.
0: Nou, ik ben dus afgelopen weekend een slang tegengekomen.
1: Oh.
0: Ik ging er nog bijna op staan ook. En het was een grote jongen ook. Ik denk rustig een meter, anderhalf was die wel. En die ging uiteindelijk net op tijd voor me aan de kant. Die had mij vrij laat door dat ik met mijn grote voeten daar aan kwam lopen. Toen dacht ik, nou, is toch ook niet iets wat je dagelijks tegenkomt in Nederland?
1: Nee, dat is dan een adder of een ringslang.
0: Oh.
1: Dat zijn vaak de meest voorkomende slangen in, hè? Of de tuinslang.
0: Ja, nou, die was het niet.
1: Nee.
0: Die was het niet. Over slangen gesproken, bij de ingang van een kringloopwinkel in Arnhem vonden ze ook een enorme slang. Ging niet om een tuinslang, maar om een python. Zat in een plastic bak met zaagsel en een paar gaatjes in de deksel. Is daar gewoon bij de kringloop is hij achtergelaten.
1: Ja.
0: Zielig.
1: Nou ja, op het moment dat hij een nieuw baasje vindt, is het wel geslaagd, de kringloopactie.
0: Ja, dat, ja.
1: Maar ik denk niet dat het de beste plek is om een slang achter te laten.
0: Python lijkt me sowieso niet helemaal de bedoeling. Is toch wel weer raar.
1: Ja, dus heel veel dierennieuws, ja. Heb jij een dierentip, mag je het ook altijd even doorgeven?
0: Ja, zeker. Ja. Dierentips zijn van harte welkom natuurlijk. Als jij ook afgelopen weekend iets geks bent tegengekomen of zo, mag je het altijd melden natuurlijk. In de ochtendshow. Met de hits van Joe. Ricky Martin komt eraan. Dit is Heart and Alone.

0: Martin. Live la vida loca. Uit de jaren 90. We hebben het nieuws van 9 uur. Mart Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waarom worden bijna geen boetes uitgedeeld voor sissen op straat en een snelheidsduivel betrapt?
2: De drie noten.
0: José, die appt ons, Sander. Goedemorgen, ik ben weer terug van vakantie. Even 3 weken niks. En sorry, ook geen 3 weken Joe. Maar we bennen er weer.
3: We bennen er weer.
0: Alles goed met jullie? Ja, met ons is het goed, José. Leuk dat je er weer bent. En puzzel lekker mee, want we gaan het Koen en Sander Show pakket weggeven. Doen daar ook nog een kussen bij van Beter Bed. Het enige wat je hoeft te doen is te raden naar welk liedje wij op zoek zijn. Nou, daar hebben wij 3 noten van. We beginnen met noot 1. Luister goed, appen als je het weet. Welke hit is dit?
3: Nou, nog 1 nootje erbij.
0: Ik wou zeggen, de vraag is nu, moet er nog een noot bij of laten we het hier?
3: Eentje erbij.
0: 1 nootje erbij?
3: Ja.
0: 2 noten dan, van een bekend liedje. Maar hoe heet dit nummer?
3: Ja, dit is wel genoeg.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké, dan laten we het hierbij. Mag je nu gaan appen? Ik ben benieuwd hoeveel er gaat er binnenkomen. Titel, daar gaat het om, van dit nummer.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
7: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
14: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
18: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
11: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
28: Dit is jou.
0: En de ochtendshow voor de maandag. Nieuws van 9 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Olieprijzen omhoog. Komt doordat het onrustig blijft met aanvallen tussen Iran en Israël. Beide landen blijven elkaar bestoken. De een vuurt raketten af, de ander reageert, terwijl er officieel nog een vechtpauze is. Amerikaanse president Trump vroeg Israël zich rustig te houden vanwege de vredesdeal waar hij aan werkt met Iran, maar dat is dus niet gebeurd. Mensen met schulden lopen gevaar. Cybercriminelen kunnen volgens RTL Nieuws simpel bij allerlei persoonlijke gegevens van ze. Komt door een datalek bij slecht beveiligde websites die bewindvoerders gebruiken. Bewindvoerders staan mensen met schulden bij. Omdat deze mensen al in de ellende zitten, waarschuwen experts, zodat mensen met schulden niet ook nog slachtoffer worden van criminelen. Handhavers schrijven bijna geen boetes uit voor sissen op straat. Er is een verbod om vrouwen te beschermen tegen intimidatie. Maar er worden volgens het AD bijna geen boetes uitgedeeld. Het waren er 6 in 2 jaar tijd. Of iemand wordt nagesist is lastig te bewijzen. En ook mogen BOA's pas ingrijpen als iemand 3 keer is betrapt op bijvoorbeeld sissen. En de politie heeft een racemonster van snelweg A2 bij Utrecht geplukt. De bestuurder van de Mercedes reed 240, waar je 100 mag.
0: Zo.
1: Ja, dat is een flink verschil. Na een wilde achtervolging dumpte de bestuurder de wagen, ging verder met een andere auto en kon uiteindelijk worden gepakt. Rijbewijs en die wagen zijn in beslag genomen.
0: 240 km per uur.
1: Waar je 100 mag, ja.
0: En wat is het hardste dat jij gereden hebt ooit in je leven, Sander?
3: Nou, we hebben ooit een keer een opname gehad in het diepe zuiden van Limburg. Toen gingen we samen naar huis achter elkaar. Toen trapte hij hem goed in. Toen heb ik de 180 gehaald, maar harder ging ik niet.
1: Ja.
3: Jij was weg.
0: Ik ben wel eens, ik ben wel eens boven de 200 uitgekomen. Maar, maar dan wel in Duitsland.
1: Maar zeggen, waar heb je dat gedaan?
0: Om het gewoon even één keer te proberen. Maar ik moet je zeggen, als je harder dan 180 gaat, dan ga ik het onprettig vinden.
3: Ik vind het gewoon eng.
0: Ja, dat vind ik niet fijn. Ja.
1: Nee.
0: Dan voel je alle hobbels alsof je gelanceerd wordt.
3: Ja, ja. Nee. En er is nog één ding enger. Dat is naast iemand zitten die 180 km/u rijdt.
0: Oh ja.
3: Kan je ook geen invloed
0: uit oefenen? Nee, dan kan je niks.
1: Het weer van de Weerplaza. De zon verdwijnt vandaag steeds meer achter de bewolking. Broeierig warm is het met een graad of 20 vanaf het eind van de middag buien.
0: Moet je nagaan hoe hard 240 km per uur is.
3: Ja,
0: is niet voor te stellen.
3: Dat op de Prinsengracht.
0: Ja, nou, dat mag ik hopen van niet. Heel hard rijden, ja, dat zou eigenlijk op dit moment wel kunnen, want we zijn bijna van de ochtendspits af. Er zijn nog maar 8 vertragingen, het zijn allemaal korte. De A2 Oude Rijn-Maarsen bij Utrecht-Papendorp nog 10 minuutjes op de parallelrijbaan. De A6 bij Almere-Oostvaarders, tussen Lelystad en Muiden is dat 5 minuten. En de A10 de Ringweg Amsterdam-Koenplein in de richting van de Watergraafsmeer bij Durgerdam. 10 minuten vertraging. 2 noten van een hit, een bekende hit, jazeker. Maar welke hit is dit?
3: Ja, het is niet Take My Breath Away, dat denkt Tim. How Deep Is Your Love is ook niet goed. En Marco denkt aan Terry Jacks met Seasons in the Sun.
2: Wie?
3: Terry Jacks. We had fun, we had joy, we had seasons in the sun.
2: Oh, ja, die
3: is niet goed.
2: Nee, is niet goed. Nee, we zoeken deze. Maar ja, hoe heet hij ook alweer?
24: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Dat mag je nu gaan appen. Pak de Joe-app er eventjes bij te winnen. Is het de Koen en Sander Showpakket.

0: by Linda Carlisle. And heaven is a place on earth.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: 9:10, maandagochtend. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Joe. We hebben een lekker uurtje voor je. Dit is namelijk de Singalong. Gewoon een uur lang veel muziek die ook nog eens extra meezingbaar is.
2: Ja, nou zeker. Je moet meezingen, want dat verdient er een aanbeveling. Gewoon lekker dit uur op je in laten werken en even lekker vocaal je laten horen.
0: Het is in ieder geval een prettig begin om de week zingend in te gaan. Wilco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dit is leuk, Sanne. Wilco komt uit Biddinghuizen.
2: Hey, leuk. Hey,
3: jazeker.
0: Hey Wilco, wordt er nog wat? Sander heeft daar natuurlijk jaren gewoond, hè?
3: Ja.
0: Jij bent 50, jullie zijn een beetje van dezelfde generatie.
2: Ja.
0: Kennen jullie elkaar? Ja. Ken jij Sander eigenlijk, Wilco?
3: Nee, ik ken hem niet, maar ik ben import in Biddinghuizen. Ik hoor er nu 17 jaar.
2: Oh, ja.
3: Ik heb hem overigens een paar jaar geleden wel zien zitten bij de bakker.
2: Bij Bakker Tietema?
3: Ja.
2: Ja, helaas is die niet meer, maar wat een icoon was dat, zeg maar.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die verdient net als ik een standbeeld in Biddinghuizen.
3: Ja, nou, die voor jou staat er al, zag ik van het weekend.
0: Oh ja? Ergens in de doodlopende straat, denk ik?
3: Nee, midden in het dorp.
0: Hij moet
3: eens komen kijken.
0: Oh. Is dit gewoon een uitnodiging om Sander naar Biddinghuizen toe te krijgen? Of staat er echt iets?
3: Ja, toch gezellig.
0: Oh ja.
2: Ja, precies.
0: Wilco, luister.
3: Ja.
0: Praatjes heb je voor 10, dat is duidelijk. Maar weet jij ook welk nummer wij zoeken? Vandaag 2 noten laten horen van een grote hit. Komen ze nog een keer? Maar welke hit is dit?
3: Dit is Never Nooit Meer van Gordon en Replay.
2: Ja, de woorden die ik uitsprak toen ik Biddinghuizen verliet.
0: Nou, zelfspot hebben ze wel in Biddinghuizen.
3: Ja, mooi hè?
0: Hey, dat is hartstikke goed, Wilco. Gefeliciteerd. Het Koen en Sander Show pakket komt jouw kant op. Daar doen we ook nog een kussen bij van Beterbed. Ga ervan genieten.
3: Helemaal top.
0: En succes daar in Biddinghuizen.
3: Dankjewel. Wes.

0: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Als je nu naar de app van Joe gaat, even het appje erbij pakt op je telefoon, dan vind je daar een poll.
2: Ja,
1: en niet een poll als in iemand uit Polen, nee, een pool met dubbel L.
3: Ja, je vindt er ook overigens een pool, een WK-pool, maar dat terzijde.
1: Dat is weer iets anders.
3: We hebben ook een pool.
1: Nee, het is een pool. En dan mag je op gaan stemmen. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wie gaat beter I'm Still Standing van Elton John zingen? Zometeen de notenraker in de Koen en Sander Show. Sander gaat het proberen, ik ga het proberen. Ja, en we willen graag even weten wie dat beter gaat doen. Koen of Sander, mag je nu gaan stemmen?

0: Our Family. En straks het nieuws van 9:30 krijg je van Mart Gol.
1: Nieuw datalek, je hoort zo wie er nu gevaar loopt. En Oranje weer in actie. Wie gaan we allemaal zien op het veld?
0: Ja, Sander en ik ook in actie. Wij gaan straks zingen. Jazeker, wij gaan er straks zingen. Het gaat niet zozeer om onze zangkwaliteiten, maar wel om timing. Wie zingt...

0: En dan mag je nu op gaan stemmen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Ai, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes.

0: Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: In het oosten nog wat zon, op andere plekken is het al grijzer geworden. En graad of 20 vanaf het einde van de dag, dan wat regen. Zo einde van de middag gaat dat gebeuren. Dan verkeersinformatie. Ja, het is heel rustig op de weg. We zijn heel snel van de spits af. Nog maar 3 korte vertragingen. De A2 Utrecht en Bos voor de Martinus-Nijhoffbrug 10 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 5. En ook 5 minuten in het zuiden op de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. De singalong gaat verder na het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
8: Goedemorgen.
9: Criminelen kunnen simpel aan gegevens van mensen met schulden komen. Komt doordat bewindvoerders die mensen met schulden bijstaan hun zaakjes digitaal niet op orde hebben. Waardoor gemakkelijk allerlei data gevonden kunnen worden, zegt deze expert bij RTL.
10: Polisbladen van mensen, betalingsherinneringen, dus van incassobureaus. Dan zie je het bedrag, wanneer het betaald moet worden. En gewoon facturen van bijvoorbeeld Simpel en Odido. Met informatie als telefoonnummer en naam.
9: Gegevens die goud geld waard zijn voor oplichters natuurlijk. De brancheclub van bewindvoerders waarschuwt leden nu om te voorkomen dat mensen die al in de ellende zitten nog verder in de problemen komen. Opnieuw een optreden vandaag in Arnhem van de rapper die al zoveel in het nieuws is. Eerder natuurlijk Kanye West. Hij is ook jarig vandaag. 49 is hij geworden. Ook weer een protest bij Stadion Gelredome vanwege die anti-Joodse uitspraken van de rapper eerder. Hij zei sorry. Politiek en rechter gaven groen licht voor die shows. En de eerste afgelopen zaterdag verliep normaal als een gewoon concert. De rapper zei verder ook niks over alle ophef. Het is bijna zover de opening van het vernieuwde aquarium van dierentuin Artis in Amsterdam. Na 5 jaar verbouwen gaat het monumentale pand zaterdag open en vandaag mag de media alvast naar binnen. Volgens Artis wordt het meer dan alleen een plek om naar vissen te kijken. Het aquarium wil ook laten zien hoe belangrijk water is voor al het leven op aarde.
11: Ja, ik ben benieuwd hoor. Ik heb heel lang al een abonnement op Artis.
12: Hij komt daar heel vaak, hè?
11: Ja, en ik heb het inderdaad het oude aquarium nog echt bewust meegemaakt. Maar mijn jongste is bijvoorbeeld, die is 4,5. Die is nog nooit in het aquarium geweest. Dus ik ben wel benieuwd. Want het is toch altijd heel mooi om al die vissen. Ik hou wel van aquaria.
9: Wat is daar mooi aan? Want ik ken bijvoorbeeld Burgers Zoo in Arnhem. Dan kun je echt door zo'n tunnel lopen. Ja. En dan lijkt het alsof je echt midden in de zee bent. En wat is je ander? Is het een heel oud?
11: Nou, het is zo'n monumentaal pand. Ja. En dat hebben ze nou nu wel weer iets moderner ingericht. Maar het is natuurlijk leuk, omdat elk venster is een ander watertje als het ware. Ja. Hè? Je hebt, en sterker nog, ze hebben ook heel geinig de Amsterdamse gracht nagemaakt.
12: Oh.
11: En daar stond voor.
12: Liggen allemaal oude fietsen in?
11: Nou, serieus?
12: Is dat echt?
11: Er stond een oude, dreef een Ajax-bal. En er stond een Opel Kadett lag daar op de bodem. En dat hebben ze nu vervangen door zo'n bureau, zo'n elektrische auto.
12: Oh, wat grappig.
11: Ja.
12: Wat grappig. Maar hebben ze daar dan ook haaien bijvoorbeeld?
11: Is dat... Nee.
12: Oh, dat niet?
11: Nee, want dat is dan. En de haaien moeten namelijk de diepte in kunnen duiken. En daar zijn de aquaria niet diep genoeg voor. Dus dan zou het zielig zijn. Dus het zijn vooral veel platvissen, denk ik.
9: Dan de grote generale repetitie voor het WK van de voetballers van Oranje vandaag. In New York is Oezbekistan de tegenstander tijdens een oefenpot. Wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld. En we gaan veel spelers in actie zien, zegt bondscoach Koeman.
13: Het is ook goed voor een aantal jongens die nog niet 100% zijn. Vanwege blessures in de afgelopen periode. Dus iedereen krijgt minuten en dat is wat je graag wil.
9: Morgen gaat Oranje dan naar Kansas City, naar het basiskamp dit WK. En de eerste WK-wedstrijd.

0: is dan zondag tegen Japan in Dallas, Texas.
1: Nou, hoor ik jou iets zeggen. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld?
0: Ja.
1: Waarom is er geen publiek bij?
0: Geen idee.
1: Waarom wordt de wedstrijd zonder publiek?
0: Ik denk, het lijkt me ook minder gezellig.
1: Dat is toch helemaal niet leuk?
2: Nee, maar het is daar denk ik maandagmiddag 3:00.
1: Ja, nou en?
2: Die dan naar Nederland-Oezbekistan.
1: Nou ja. Nou ja, maar als ze, ja, maar je kan toch in ieder geval zorgen dat de deuren openstaan?
2: Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet. Ja, misschien vanwege de veiligheid.
1: Dat is toch raar?
2: Ja.
1: Nou ja. Ja, ik vind namelijk ook, want dan wordt het wel uitgezonden op televisie. Dat vind ik zo troosteloos als je gewoon geen publiek hebt bij een voetbalwedstrijd.
0: Weet je, de coronatijd was het
1: gewoon heel leuk, joh.
0: Ja, met van die geluidseffecten als er dan bijna een goal.
1: Oh aankomt. Ja, dat gebeurde, dat is waar, ja. Ja. Om toch een beetje de beleving mee te krijgen.
0: Ik lees trouwens, ik stond dus even te googlen natuurlijk om het antwoord op jouw vraag te vinden.
1: Ja.
0: Het stadion heeft niet zoveel capaciteit, schijnt. En er zijn veel evenementen die dag in New York. Dus met de lokale autoriteiten hebben ze besloten zonder publiek te spelen. Dus dat is het antwoord op jouw vraag.
1: Oké. Nou, we gaan het allemaal zien.
0: Zeker.
1: Vanavond zal wel even lekker zijn als er gewonnen gaat worden natuurlijk.
3: De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Ja, die Singalong gaan we straks zelf ook zingen. Dat doen we met Elton John, I'm Still Standing. Nu Wham, hier is I'm

0: Ronnie St. Clair en Ron Brandstede natuurlijk. En het legendarische Dr. Bernard.
1: De Notenraker.
0: Ja, er moet gezongen worden, want dat doen we altijd aan het begin van de week op maandag, het einde van de week op een vrijdag. Dan gaan Sander en ik een poging wagen om een liedje te zingen. Nou gaat het niet zozeer om hoe mooi we het liedje zingen. Het gaat wel om hoe we uiteindelijk uitkomen met het origineel.
2: De muziek stopt, de zang vanzelfsprekend ook. Wij moeten wel doorzingen en op een gegeven moment komt alles weer tezamen. En dan moet het ook maar net synchroon lopen. Dat is nou de kunst van de notenraker.
0: Zeker. Wat wel leuk is, we zingen vandaag I'm Still Standing van Elton John. Jouw dochter is daar fan van.
2: Ja, het zit in de film Sing.
0: En Katootje heeft dan ook daadwerkelijk dit nummer gezongen. Alleen dan wordt het niet I'm Still Standing, maar I'm Still Stannis.
3: I'm Still Stannis.
2: Een paar jaar geleden, ja.
0: Dat hoor je echt, want ze doet natuurlijk de mop van Kato iedere ochtend. Op
2: hier was denk ik, het is een jaar of drie geleden alweer.
0: Ja. Leuk. Oké, Sander.
2: Ja.
0: We hebben een tussenstand. We hebben natuurlijk gevraagd, wie gaat het beter doen, Elton John zingen? Is dat Koen of is dat Sander? Ik moet je teleurstellen, Sander. 60% denkt dat ik het beter kan. 40% denkt dat jij het beter kan. Maar er is wel iemand die veel vertrouwen in je heeft. En dat is Annelies. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Annelies, waarom heb je zoveel vertrouwen in mij?
4: Ja, ik denk gewoon dat jij dit helemaal gaat fixen.
2: Nou, Annelies, ik ben ontzettend vereerd dat jij daar zoveel vertrouwen in mij uitspreekt.
4: Ja.
2: Ja, ik kan niet anders dan mijn best doen.
4: Nou, maar dat doe je altijd.
2: Dat
4: Daarom
2: is waar.
4: Ga je het nu ook weer fixen.
2: Dat is waar. Toch zijn er heel weinig mensen die ook wat vertrouwen in Koen hebben.
0: Nou,
2: Erik is zo iemand.
0: Erik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Uit Utrecht, mijn stadje.
5: Ja, dat klopt zeker, ja.
0: Ja, Erik. Mag ik vragen waarom jij op mij hebt gestemd?
5: Ja, ik denk dat jij een verborgen talent bent. Dat jij een beetje schaamte hebt, zeg maar, om jouw kwaliteiten te laten zien.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, hoor ik op meerdere fronten.
5: Maar... Ik heb daar wel een beetje vertrouwen in.
0: Oké, dus ik ga
5: jij
0: gewoon...
5: Jij kan meer dan ik denk.
0: Ah, heel goed. Ja, heel goed. Dat is de pep talk die ik even nodig heb, Erik. Dankjewel. Sander, jij mag gaan beginnen.
2: Ja, ik ga staan.
0: Ik zet jullie, Erik, Annelies, jullie blijven gewoon aanstaan. Dus je mag Sander nog even aanmoedigen, Annelies, als je wil.
4: Ja, kom op, Sander.
2: Je
4: komt goed, hè?
2: Ja, zeker. Ik ga speciaal voor jou knallen.
0: Top. Succes!
1: De Notenraker.
0: Als de muziek stopt, zingt Sander door. Komt de muziek erbij, dan moet die timing dus perfect zijn.

0: Finding name after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Ja,
1: hoor.
2: Ja. Wauw.
1: Is het mogelijk?
0: Ja, het ging voor een meter, maar nee. Ik dacht wel, volgens mij moet ik nu weer gewoon gaan blazen. Ja, dat is gewoon als je 121.000 keer dezelfde film kijkt. Hé, hey, hoor je wel, Annelies?
3: Je bent geweldig.
0: Voor jou, hem op, voor jou.
3: Heerlijk,
0: in het zon zit je.
3: Oh.
1: Erik?
4: Ja?
1: Nou knijp ik hem een beetje.
4: Ja, geloof in jezelf, jij kan het.
1: Oké, here we go. De

0: I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
1: Iedereen applaudisseert voor Sander, maar hij blijft helemaal stil. Ja.
2: Goeie poging.
1: Ik weet genoeg, Bart.
2: Gefeliciteerd, Sander.
3: Nou, dat dit nog eens. Ik schrik er zelf een beetje van. Ja,
2: snap ik.
3: Maar Annelies, jij ook gefeliciteerd.
4: En dankjewel.
1: Jij wint het Koen en Sander showpakket.
4: Oh, wat geweldig.
1: En Erik, het spijt me zeer. Ik heb me echt mijn best voor je gedaan.
5: Nou, geef niet hoor. Volgende keer beter, hè?
1: Volgende keer beter. Ja. Volgende keer beter. Maar de Autotafel en Superster is pakket is inderdaad nu echt voor Annelies. Goed, laten we het met z'n allen gewoon nog een keer proberen.
3: Ja, toch.
1: Toch.
3: In de maat, uit de maat. Goed tellen, verkeerd tellen. Het is gewoon een lekkere meester.
1: I'm still standing, Elton John, hoor je nu in de sing-along.

0: niet getreurd. Iedere dag tussen 9 en 10 hebben we gewoon een heerlijk uurtje met singalongers.
1: Ja, dus morgen weer vanaf 9 uur.
0: Zeker. Straks na 10 uur, dan is Timo hier. En die heeft weer heerlijke Joe Hits voor je klaarstaan. Onder andere Toto. En Genesis.
2: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
5: Kippie.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
17: Hebbes.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
23: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland 1 grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
22: Dus, kom op, naar buiten.
23: Univee, daar plukt u de vruchten van.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
25: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
26: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
27: Omdat je mijn favoriete papa bent.
28: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
29: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
30: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
31: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
32: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
31: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
32: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
0: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
1: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
0: Ja, de leeuw komt eraan.
1: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Mart Grol. Goedemorgen. Drone neergehaald. NAVO-vliegtuigen hebben dat gedaan boven Letland. Gaat mogelijk om een Oekraïense drone die op weg was naar Rusland. Landen in de buurt van Oekraïne, zoals Letland, die maken het vaker mee dat er Oekraïense drones in hun luchtruim zijn. Die drones die worden door Rusland met technische snufjes verstoord en vliegen dan een andere route dan gepland. Ons land stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers. Dat gebeurde vanwege de veiligheid, maar er komen nieuwe Europese asielregels aan en daardoor stopt die controle, schrijft de Telegraaf. Was langer kritiek op die telefooncontroles, dat het een inbreuk is op de privacy van de asielzoekers. Zeker 15 doden inmiddels bij de zware aardbeving op de Filipijnen. Ook zijn al 130 gewonden. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De beving was voor de kust van de Filipijnen. Er is daarom ook gewaarschuwd voor een tsunami, ook in andere landen. Maar die tsunami lijkt vooralsnog mee te vallen. En alle scholen dicht vanwege één beer. In een stad in Japan houden bijna 100 scholen vandaag de deuren dicht. Want er is dus een beer gespot in de buurt van een van die scholen. Beren zorgen in Japan steeds vaker voor problemen. Zijn er een boel en ze zoeken in bewoond gebied naar eten. Vorige week nog verschillende gewonden door een beer. En daar hebben ze op die scholen natuurlijk geen zin in. Het weer van Weerplaza. Steeds meer bewolking. In het oosten nog wel wat zon vanmorgen. Zo'n 20 graden vandaag. En vanaf het eind van de middag gaat het regenen. Dankjewel, Mart.
7: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timo Perlin.
6: Geen beer op de weg vandaag. Een zorgeloze muziekmaandag met de Commodores zometeen. En 1, 2, 3 times the

90's hits op deze magische muziek maandag. Ik was zaterdag aan het zappen op tv, want ik was op zoek naar Roland Garros. Maar ik kwam terecht in de EO Jongerendag. Live vanuit Ahoy. En wat daar gebeurde, was ongelooflijk. Ik zweer het, er ontstond midden op die dansvloer van de Ahoy een enorme moshpit. Een moshpit op de EO Jongerendag. Allemaal van de jongeren die tegen elkaar aan het beuken waren. En ik dacht, ja, go, go, go, jongeren. Hier kunnen we wat van leren. In welke groep je ook begeeft, breek gewoon los van hoe je denkt dat het altijd moet.

0: bij Joe.
1: Het is 8 juni. De dag gaat door met een blaadje van de Joe Scheurkalender. En daarop staat... Oei. Wat het leven de moeite waard maakt... dat elke ochtend de zon opnieuw opkomt... alsof de zon zegt... probeer het nog eens.
0: Nou. Ik sta weer versteld van dit Scheurkalendertje. Ik verdien toch een extra eye over zo'n bol. Dankjewel.

0: einde van de maandag. We gaan zo door met heerlijke hits uit de 70s, 80s en 90s. Met de Miami Sound Machine. En deze.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe, oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.

0: eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: Zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
3: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
2: Dus, kom op, naar buiten.
3: Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Smint. En ineens...

Flowers, de leider van deze band, heeft gisteravond een documentaire film gereleased op HBO over deze band. Earth, Wind & Fire, de discoband waarbij je eigenlijk nooit weet wat je nou precies meemaakt. Is het funk, is het spiritualiteit of is dit bijna een buitenaardse verbeeldingswereld van deze band? Eén ding is zeker, Michael Jackson en Prince zaten in de jaren 70 driftig

0: met Mart Gol om 10. Nee, 11 uur alweer.
1: 11 uur, ja, ja. Uurtje verder zijn we inmiddels. Goedemorgen, duizenden mensen bedenken zich en maken hierdoor een ander blij. Waar dit over gaat, hoor je zo meteen.
0: En we moeten zo meteen ook maar eens wat muziek van Take That gaan doen. Want die zie je overal de laatste paar dagen. Je ziet ze overal opduiken. Van grote stadions in Engeland. Tot aan bijvoorbeeld een video van deze Amerikaanse gast. Die lekker in zijn auto aan het luisteren is naar Take That.
2: It's that real music right here, man. I'm trying to tell y'all something. What time it is, gang? He said, I guess now it's time. For what, gang?
0: For me to give up. Take That komt eraan zo meteen.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, of jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: Bertstreekt. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
0: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
25: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
26: Dat gaan we vieren.
25: Aldi.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
26: Dat gaan we

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Goedemorgen, nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Mart Grol.
5: Goedemorgen.
4: Er is meer bekend. Ja, meer duidelijk over de drone die is neergehaald boven Letland. NAVO-straaljagers hebben dat gedaan. Die drone die kwam uit Rusland, zegt het Letse leger. Mogelijk een Oekraïense die door de Russen bewust werd verstoord en daardoor een andere koers kreeg. Gebeurt de laatste tijd vaker. Ook boven Estland bijvoorbeeld hadden ze ermee te maken. Dan naar eigen land, want waar slapen mensen vanavond? Dat is opnieuw de vraag bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar is het nog steeds overvol. De noodopvang in het Drentse Gieten is na een paar dagen bijspringen nu dicht. Dus slaat het Rode Kruis weer alarm over de asielcrisis in ons land en vraagt Politiek Den Haag het snel op te lossen. Naschokken en puinruimen op de Filipijnen nu. Door een zware aardbeving voor de kust zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden en meer dan 100 gewonden. Er was ook gevaar voor een tsunami, maar dat lijkt allemaal mee te vallen. En duizenden wandelaars die zich hadden aangemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse komen toch niet. Waarom is niet bekendgemaakt door de organisatie, maar ze hebben zich blijkbaar bedacht. Mensen die op de wachtlijst staan worden nu blij gemaakt, want de Vierdaagse is razend populair. Volgende maand lopen tienduizenden mensen weer 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer per uur door de regio Nijmegen. Als je vandaag gaat wandelen, ben je vandaag overdag oké. Okay. Eind van de middag gaat het regenen, dus dan even een poncho mee, denk ik. Steeds meer bewolking nu. Graad of 20 is het. Morgen buien, maar ook zon.
5: Dankjewel, Mart. En wij moeten even richting de A2 gaan. Ik ben de melding kwijt inmiddels. Oh, daar is hij. Bij afslag 38, dat is Weert Noord. Daar staat een auto in brand bij Weert Noord. Gelukkig staat hij op de pechstrook. De brandweer is erbij, maar ze hebben wel de rechte rijstrook moeten afsluiten. Joe, verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
6: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timo Perlin.
5: Zo gaat hij goed. Zo gaat hij beter. Alweer een kilometer met Aretha Franklin zometeen. En respect bij

0: heel veel Joe-luisteraars in de Joe-app. Hey Marcel!
1: Hallo!
0: Hallo, wat wou je zeggen over het nieuws van net?
1: Nou, de nieuwslezer zei dat ze 30, 40 of 50 kilometer per uur lopen in Nijmegen met de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is wel heel erg hard, maar
0: ik heb daar overheen.
1: Ik wel lachen.
0: ik ga even terugluisteren of dat nou echt is wat hij zei.
2: Populair. Volgende maand lopen tienduizenden mensen weer 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer per uur door de regio Nijmegen. Als je vandaag gaat wandelen, ben je vandaag.
0: Het is wel heel hard inderdaad, hè?
1: Ja. Ja. En ik heb mezelf 8 keer gelopen, maar die tijdbouw heb ik nooit gehaald. Dus,
0: Mart is gewoon een hele positieve nieuwslezer altijd, hoor. Die,
1: ja, dat zeker.
0: Die schat iedereen hoog in. Maar, hey, dank je wel, hè? Ja, wat wil je zeggen? Sorry.
1: Fijne uitzending.
0: Jij ook. Hoi.
1: Hoi.

Zo adembenemend verschrikkelijk, zoals de Boyzone Tour werd genoemd deze week. Zo ongelooflijk veel credits krijgt de nieuwe tour van Take That, die net is begonnen door Engeland. De show is echt waanzinnig goed en zoals ik twee jongeren tegen elkaar hoorde zeggen, ga met je moeder. Dit is haar One Direction.

0: tempo er lekker in. Blijf absoluut waar je bent, want je favoriete Guilty Pleasure komt eraan. Het is bijna tijd voor Papa Appelsap. Je weet wel, die tracks waarvan je dacht dat je de tekst kende, maar je zat er kilometers naast. Mis het niet, over een kwartiertje.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgestikt.
0: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
12: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
11: Dus kom op, naar buiten.
12: Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
16: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
16: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou... of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
18: Dat gaan we vieren!
19: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
21: Hé, hey, bedankt.
22: Merci.
23: Thanks.
20: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: 11:30 door een autobrand staat er een file van 5 kilometer op de A2 bij Weert. Dat is tussen afrit 39 en 38.

Joe, goedemorgen. Zometeen Pap Appelsap. En dit liedje doet me altijd denken aan een nacht in Rotterdam, een paar jaar geleden. Toen ik in de donkere avond op de Maas in Rotterdam aan het varen was met die godsgruwelijk vette watertaxis die ze daar hebben. Had hij deze aanstaan in de boot. Even naar de overkant varen daar. Het is zo'n goed concept, die watertaxi. Had het lekker met je buiten zitten natuurlijk op die taxi. Helemaal achter in de boot. Op dat houten bankje aan de achterkant.

0: Deze is gehoord door Joe-luisteraar Wendy Jonker in Krommenie. Ze is vertegenwoordiger in de technische handel. Verkoopt alles wat los en vast zit in de technische industrie. Goedemorgen, Wendy.
1: Ja! Goedemorgen, papa
0: Appelsap. Goedemorgen, Wendy. Rayon manager technische handel en staat nu op de parkeerplaats voor een belangrijke afspraak.
1: Oeh. Ja, een belangrijke afspraak met de directeur bij de inkoop. Dus ja,
0: Wat hoop je hem te slijten zometeen?
1: Nou, wij gaan voor het hele pakket. Dus ik denk gewoon dat dit gaat lukken. Nou, we zijn er eigenlijk al. Alleen maar een handtekening nodig. Maar
0: wat spannend.
1: Ja, dit is een hele leuke. Ja, het is heel spannend. Ja.
0: Nou, heel veel succes met de handel zometeen. Eerst even de handel van papa Appelsappen. In welk liedje heb jij iets raars gehoord?
1: Ja, ik heb het gehoord in het liedje van John Cicada. En dat is Just Another Day. Hij is uit Nederland.
0: Mooi liedje. Ja. Ja.
1: Sowieso.
0: Er heeft nog nooit iemand dit liedje kapot gemaakt, maar er moet één iemand de eerste zijn. Dat ben jij. Oh, ja.
1: Ik ga dit redden, ja hoor, zeker.
0: Wat hoor jij hem zingen dan?
1: Nou, ik hoor op ongeveer 2 minuten 24 hoor ik... Why do I have to kill you?
0: Het wordt een heel ander liedje ineens.
1: Het is echt een ander liedje, maar ik heb er even over na zitten te denken. Ja. Of het is een geheime boodschap van de seriemoordenaar.
0: Ja.
1: Maar of hij kan echt niet zonder haar. Hoe doe je dat? Door iemand te vermoorden.
0: Ja, het wordt steeds raarder dit.
1: Sorry. Ik hoop niet dat hij het echt doet. Maar why do I have to kill you? Ja.

0: Ja, kunnen we hier nog overheen? Over zo'n soort liedje van Whitney Houston, One Moment in Time. We gaan het vanzelf merken. Ik heb er alle vertrouwen in, hoor. In de Ethisch Lunch. En Ethisch Lunch begint zometeen na het nieuws van 12 uur met Jannat.
1: Hallo, zometeen in het nieuws. Veel zwaardere straf voor ex-directeur Amsterdams Modescentrum wegens verkrachting en aanranding van jongens.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie. Eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help! GWC!
24: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
21: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Jannat Adolfsen.
5: Goedemiddag. 3,5 jaar cel voor Martijn N., de ex-directeur van modeplatform Moam. Het Hof in Arnhem veroordeelde hem voor een serie zedenmisdrijven waarvan jonge mannen en jongens het slachtoffer werden. N kreeg eerder van de rechtbank een veel lichtere straf, maar het Hof vond dat er meer aanklachten waren bewezen. N was een bekende figuur in de Amsterdamse modewereld die bij Moam jong talent koppelde aan bekende ontwerpers. Een race tegen de klok was het soms, dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen tegen de commissie die het coronabeleid onderzoekt.
6: We hebben uiteraard het ministerie meerdere malen gezegd van hoe eerder jullie bij ons komen, hoe sneller wij kunnen handelen. Maar aan het begin is dat natuurlijk niet altijd gelukt. Ik vind dat zelf geen groot drama. Dat hoort bij een crisis. Bij een crisis gaan dingen namelijk niet helemaal volgens het boekje.
5: Bruls was in de coronatijd voorzitter van de Veiligheidsraad. Coronamaatregelen moesten wel heel snel worden uitgewerkt, vooral in het begin van de pandemie, zei Bruls. Maar hij snapt dus dat dat niet anders kon. Het Israëlische leger denkt dat de gevechten met Iran een paar dagen gaan duren. Dat schrijft een Israëlische nieuwssite. En, zegt het leger, het kan ook zijn dat de oorlog helemaal opnieuw gaat beginnen, nu Iran en Israël elkaar weer aanvallen. Iran en de VS sloten begin april een staakt het vuren en Israël sloot zich daarbij aan. Maar het bestand staat onder grote druk door de nieuwe raketaanvallen van Iran en Israël. Een grote opluchting. De Deense premier Eriksen is blij dat het naar omstandigheden goed gaat met haar naamgenoot Christian Eriksen. De voetballer zakte gisteravond tijdens een oefeninterland tegen Oekraïne in elkaar. Dat was 5 jaar nadat hij een hartstilstand had overleefd tijdens een EK-wedstrijd. Het duel met Oekraïne werd na het incident met Eriksen gestaakt. De Denen stonden toen met 2-1 voor. Dan nog het weer van Weerplaza. In het oosten nog wat zon. In het westen wordt de bewolking snel dikker. Aan het eind van de middag gaat het regenen. Het gaat ook harder waaien en het is ongeveer 21 graden. Morgen wisselvallig en frisser.
4: Aanrijding gebeurt net op de A15 voor de Thomassentunnel bij de buurt van Rotterdam. Het staat daar nu stil en het verkeer moet gebruik maken van de Kallandbrug.
7: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
4: Nou, de pauze is begonnen en ik heb daarvoor de lekkerste 80's een uur lang. Mag ik je heel veel plezier wensen en geniet van YouTube. Ja!

0: in de middagshow van Kai maak je kans op 1000 euro in het spelletje Alpha Battle, waarbij Kai op zoek gaat naar jou.
1: Een zuivelproduct.
2: Kaas.
1: Een elektronisch apparaat.
2: Koffie.

En dit is misschien een beetje far off, maar ken je iemand die van yoga houdt en van metalmuziek? Tip diegene dan, want morgenochtend 11:30 kun je in Tivoli Utrecht naar de metal yoga sessies. Gaan ze yoga aan of metalmuziek? Wat een combinatie.

0: Show met zometeen een ethisch lunch.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
9: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
8: Dus kom op, naar buiten.
9: Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl. Casino.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Oh, wat een goal.
6: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
12: Half 1, ongeluk gebeurt in de Thomassentunnel. Dat is de A15 bij afrit 13. Met een beetje geluk kun je de afslag pakken en dan de Kallandbrug gebruiken.

0: Ach, zo mooi. Dankjewel voor je verzoekje. Roland Bruggeman had hem aangevraagd. Bruce Springsteen bij Joe, waar je elke ochtend de Koen en Sander Show hoort. En die zijn de hele WK-periode op jacht naar de ultieme WK-gadget. Welke is onmisbaar tijdens het toernooi? Welke gadget en welke kan direct de prullenbak in? Vandaag was er in de test het Stelz, dat is een drankje, voorspelshirt. Nou, en die viel een goede aarde, het voorspelshirt.
1: Maar het leuke aan die is dat je de achterkant zelf je voorspelling voor de wedstrijd neerplempen. Dus ik heb bijvoorbeeld vandaag Nederland-Oezbekistan en ik draai hem om. Dat is dus mijn voorspelling, kijk.
0: 4-1. Hoppakee. Nou, hoog ogen. Morgen gaan ze het Bassie en Adriaan WK-shirt testen. Die hebben dus ook eigen merchandise. Morgen 7:47 in de Koen en Sander Show.

show. Je hoorde Diana Ross in Het Is Lunch. Denk jij dat je een beetje goed bent in het voorspellen van die wedstrijd van het Nederlands elftal? Als het wel zo is, dan kan je daar bij ons een tv mee winnen. Gloednieuwe tv. Het enige wat je hoeft te doen is even naar de Joe-app te gaan en even de drie voorspellingen voor de aankomende drie oranje wedstrijden in te vullen. En die tv is nu al in jouw hand. Nou ja, zo meteen dan. Never

0: zometeen door met de beste 70s, 80s en 90s. En het nieuws met Jan Nat zometeen over die corona-verhoren. Jan Nat?
1: Ja, zeker. De oud-voorzitter van de Veiligheidsraad was aan het woord. En hij zei dat hij niet blij was met de avondklok tijdens die coronapandemie.
0: Meer zometeen om 1 uur.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
8: Onwijs leuk.
7: Zij.
9: Zal het met ons nooit worden.
10: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
17: Choose premium. Choose Napoleon.
15: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
22: Boeie!
23: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
22: Yes!
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster!
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling! Kijk snel in de AH-app.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten.
0: Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en op €990. Swiss Sense.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Het is 1 minuut voor 1. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Jan Ad Adolfsen.
26: Goedemiddag. Het ging veel te snel. De versoepelingen die het kabinet wilde doorvoeren tijdens de corona-epidemie. Dat zei Hubert Bruls tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruls was toen voorzitter van de Veiligheidsraad.
27: Je kunt niet in mei gaan aankondigen, volgende maand kunnen weer evenementen plaatsvinden. Terwijl je weet dat een evenement in dit land qua voorbereiding 6-8 weken is niet. Daar hebben we wel een kabinet op gewezen. Laten we nou niet van het ene uiterste, namelijk strak alles dicht, naar het andere.
26: Dat was een beetje vreemd, maar goed. Bruls zegt ook dat hij nooit helemaal gelukkig was met de avondklok. Volgens hem ontbrak een overtuigend verhaal dat die coronamaatregel daadwerkelijk ging werken. Israël en Iran moeten stoppen met elkaar aan te vallen. Dat eist president Trump. Door de gevechten tussen Israël en Iran staan de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran onder druk. Iran zegt dat de VS mede verantwoordelijk is voor de Israëlische aanvallen. Amerika en Israël vielen Iran eind februari samen aan. Sinds begin april is er een bestand. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van de Filipijnen loopt snel op. Zeker 32 mensen zijn omgekomen en er zijn meer dan 130 gewonden. De aardbeving was wereldwijd de zwaarste van dit jaar. Er waren ook meerdere naschokken. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Na de aardbeving werd in verschillende landen gewaarschuwd voor tsunamis. Het wordt de komende weken afzien voor het Nederlands elftal in de VS. Er worden extreme temperaturen verwacht. Tijdens de eerste training van Oranje vrijdag was het al 30 graden. Het WK van dit jaar wordt vanwege de voorspelde bloedhitte misschien wel het zwaarste wereldkampioenschap ooit. En dat brengt ons bij het weer van Weerplaza. Nu nog droog met wat zon bij een graad of 21. Later in de middag buien. Morgen wisselvallig, het gaat hard waaien en het wordt een paar graden frisser dan vandaag.
8: Oké, Jan-Lat, dankjewel. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. File door een botsing op de A12. Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort. Daar wordt 6 minuten gemeld. A58 Tilburg-Breda tussen Reeshof en Ulvehout. 6 minuten ook. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Willeminekanaal. Daar 10 minuten vertraging.
28: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: Hartelijk maandagmiddag en fijn dat je erbij bent. De hits uit de 70s, 80s en 90s van Fleetwood Mac en Sade Zo na Elton John. Ja!

Fleetwood Mac en Go Your Own Way hoorde je bij Joe. De beste hits uit de 70s, 80s en 90s. En Go Your Own Way, ja, je moet een beetje oppassen dat je straks niet meer je eigen weg kan gaan als fietser zijnde. Vanaf vandaag wordt er bij Houten, dat is onder de rook van Utrecht, namelijk getest op een maximum snelheid voor elektrische fietsers. Ja, misschien heb je zelf ook wel een elektrische fiets, of je ziet wel eens er eentje voorbij chasen op het fietspad. Kan een normale elektrische fiets zijn of een fatbike. Nou, veel mensen zijn het helemaal zat dat die dingen zo hard gaan. En daarom is de maximum snelheid die ze nu testen 20 km per uur. Ja, nou heb ik zelf ook een elektrische fiets. Teller staat vaak op 25. Dus ik hoop stiekem dat deze test niet slaagt dan, hè. Zometeen Bad English. Time stood still.

Erbij voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe, ik ben Edwin. Goedemiddag, Bad English hoorde je met Time Stand Still. Gaat natuurlijk bijna beginnen het WK voetbal. Onze voetballers zijn inmiddels neergestreken in de VS. En aankomend weekend moeten ze voor het eerst aan de bak. De eerste wedstrijd die is tegen Japan. En vanaf nu is de Joe Oranje Pool geopend. Die vind je op joe.nl en in de app. En als jij de pool als beste doet in die end, dan maak je kans op een nieuwe televisie. Dus als je die wilt winnen, vul dan sowieso voor deze eerste wedstrijd alvast je voorspelling in. Die is aanstaande zondagavond en die is tegen Japan. Ik heb net ook alvast mijn voorspelling achtergelaten als enorme voetbalkenner. Ik heb 2-1 gezegd. 2-1 voor Oranje. Maar goed, wat zeg jij? Stem nu, geef je mening door jouw voorspelling in de Joe-app.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. In 1978 was dat een grote hit in de Nederlandse top 40. En zo meteen gaan we even checken of jij de hits van Joe in het juiste decennium weet te plaatsen. Een nieuwe editie van de Joe Hitquiz komt eraan. Je krijgt 3 fragmenten van me en jij mag me daarna vertellen of dat liedje wat je hebt gehoord dan uit de 70s, 80s of 90s komt. De Joe verrassing staat er tegenover. Heb je alles goed, dan win je die dus. Wil je meespelen, geef jezelf dan op. Pak de Joe app er eventjes bij en vertel me alvast uit welk decennium dit liedje komt. Ja, is dit 70s, 80s of 90s? Geef je antwoord door via de app. Ik ga deze ook helemaal draaien zometeen. En ook Cindy Lover komt eraan.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgeslikt.
0: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
14: Choose premium. Choose Napoleon.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1+1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar begint

0: Diplomaat. Werkt voor je.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
0: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
2: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
5: Kippie.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het is 3 minuten over 30:30. Joe verkeer door Flitsmeister. Vielen door een botsing op de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Delft-Zuid en Noord. 10 minuutjes vertraging daar. En de A58 Tilburg-Breda tussen Centrum-West en Resel. 5 minuten nu. Er zijn nog 9 andere files. Sta je daarin, dan heb je maximaal die 5 minuten vertraging.
11: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
10: En een nieuwe spannende ronde van de Joe Hitquiz spelen we over 6 minuutjes. Ook Level 42 Lessons in Love komt eraan.

0: Level 42 en Lessons in Love.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Spelen we vandaag met Sanne van 39 uit Maastricht. Hey Sanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En hoe is het leven in Maastricht? Hoe is het in het zonnige zuiden vandaag?
2: Lekker rustig.
0: Ja, heb je een rustig dagje? Wat ben je aan het doen?
2: Poetsen.
0: Oké. Is dat je hobby ook? Of is het echt
2: Nee, dat niet, maar de kindjes zijn op school. Dus dan kan ik het meeste doen.
0: Oké. En wat is jouw favoriete bezigheid in het huishouden? Heb je iets wat je wel leuk vindt?
2: Ik denk dan toch wel de wc schoonmaken.
0: Echt waar? Wat vind je daar nou leuk aan?
2: Gewoon te snel gepiept als het een beetje makkelijk is.
0: Dus. Als ze niet te veel gespetterd hebben. Nee, oké.
2: Juist.
0: Hey Sanne, we gaan de Joe Hit Quiz spelen met jou. Hoe werkt het? Je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En bij deze wens ik jou alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Eerste opgave. Jaren 90, zeg jij. We hoorden Madonna natuurlijk, hè, met Frozen. 1998, hartstikke goed. Je bent lekker van start. De volgende.
2: Ja. Ik denk jaren 70.
0: Jij denkt jaren 70. Wie hoorden we?
2: Killer Queen van Queen.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Inderdaad, ja, niet dat je de extra punten mee scoort. Maar jaren 70 is ook goed, hoor. 1974. Ik heb er nog eentje voor je, Sanne. Heb je deze ook goed, dan wil jij de Joe verrassing. Komt-ie, gaat-ie. Zeg het maar.
2: Jaren 90.
0: Zit je nou een beetje te overleggen ook? Of wat ben jij aan fluisteren tussendoor?
2: Ja, ik ben even zelf aan het denken. Het is jaren 80, jaren 90, maar het is jaren 90.
0: Je bent met jezelf in discussie steeds. Oké, Sanne, komt Ricky Martin, want die hoorden we met Maria. Inderdaad, uit de jaren 90. Hij komt uit 1995. Ja, gefeliciteerd.
2: Yes.
0: 3 uit 3, gefeliciteerd. Je krijgt de Joe-verrassing. Komt ZSM naar je toe. Fijne dag nog.
2: Dankjewel.
0: Hoi, morgen 14:50. Nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Wil je ook een keertje meespelen? Geef jezelf dan vooral op. En zometeen het middelste liedje uit de quiz van vandaag, uit 74 dus. Killer Queen van Queen komt eraan naar Cher.

0: Tony Esposito en Papa Chico. Nieuws van 2 uur zometeen. Jan Aad, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zometeen Iran wil stoppen met aanvallen op Israël.
0: Dat klinkt goed. Meer details daarover over een paar minuutjes. En ook Bob Marley komt eraan en music van John Miles.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement.

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Hey, Remo!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
3: Ja, de leeuw komt eraan.
4: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Een hele goede middag. Het is 1 minuut over 2. Nu.nl nieuws met Jan Ad Adelsen.
16: Goedemiddag. Iran stopt met aanvallen op Israël. Maar de aanvallen zullen heviger worden als Israël doorgaat met bombardementen op Libanon, waarschuwt het land. Eerder vandaag eiste de Amerikaanse president Trump op sociale media dat Israël en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Die strijd zet de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran onder druk. De politie heeft in het centrum van Amsterdam een tijdje een straat afgezet vanwege een verdachte situatie. In het midden van de afzetting stond een toeristenbus. Agenten in kogelwerende vesten stonden eromheen. Na een tijdje mochten de toeristen weer instappen en mocht de bus weer verder rijden. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. Opnieuw wil een groep vrouwen een schadevergoeding van Clinical Diagnostics. Hackers braken vorig jaar in bij het laboratorium, waarbij ze de medische gegevens buitmaakten van honderdduizenden vrouwen die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De massaclaim is ook gericht tegen het ministerie van Volksgezondheid. En soms kan een bezorging wat vertraging oplopen. Bij een Britse vader ging het wel heel ver. Hij had als kerstverse ouder het magazine Mother and Baby besteld voor opvoedtips. Het blad is nu eindelijk bezorgd, 19 jaar later. De kinderen zijn intussen het huis uit. De man kreeg nog wel een briefje met excuses voor de late bezorging.
17: Wat bizar verhaal.
16: Het weer van Weerplaza tot slot. Steeds meer bewolking, gevolgd door regen, soms met onweer. Het is ongeveer 22 graden. Morgen wordt het een stuk frisser. Zon en buien wisselen elkaar dan af en het gaat hard waaien.
15: Hey, dankjewel. Dan het Joe Verkeer door Flitsmeister van dit moment. Trouwens, niet van 19 jaar geleden. Dit moment is een file op de A7 Zurich den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevensluizen. Bij de afsluitdijk is dat 10 minuutjes. A16 bij Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander ligt daar wat onderweg. Zorgt voor een kwartier file. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Best naar 13 minuten.
18: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: En music van John Miles over een paar minuutjes. Ook Ten Sharp, You komt eraan naar Bob Marley en Could You Be Loved.

80 en 90. En hier bij Joe hebben we een hele grote Wall of Fame. Die hangen daar nou onder allemaal. Maar John Miles natuurlijk, die je net hoorde. Maar ook Madonna, Michael Jackson, ga zo maar door. Maar dit is leuk, want in Beeld en Geluid in Hilversum komt ook een Wall of Fame. Een Songwriters Wall of Fame, wel te verstaan. In Amerika hebben ze die al, maar worden ze nu naar Nederland gehaald met alleen maar Nederlandse artiesten. Je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 20 jaar actief zijn in de muziek en meerdere hits hebben gehad. Dat zijn een beetje de belangrijkste voorwaarden. En de selectie wordt gedaan door onder andere Erik van Tijn. Nou ja, wie weet worden de volgende artiesten ook wel onderdeel van die Wall of Fame. Ik heb het over 10 Sharp. Ze hebben in totaal 5 keer in de top 40 gestaan. Maar ja, deze is wel echt blijven hangen en verdient wat mij betreft dan wel een plekje in die Wall of Fame. Hè, als we die toch gaan maken. 10 Sharp bij Joe en You. En zometeen hoor je Ben Midler.

0: do.
1: Shanice and I Love Your Smile by Joe. Nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. F je binnengekomen van Stijen.
2: Hey Edwin, weet je wat nou een lekker nummertje is?
1: Nou.
2: Hard to Say I'm Sorry van Chicago. Zet hem op, hè.
1: Ja, ik zet hem zeker op. Ja, hij komt er zo aan. Hard to Say I'm Sorry, Chicago hoor je zo. En heb je voor deze zomer een leuke Airbnb geboekt? Dan kan het zomaar zijn dat je vakantie in het water valt door de lokale bevolking die niet blij met je is. Ja, hoe dat zit, hoor je zo meteen.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Dit WK voetbal. Kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
10: Ja, ja, schieten dan, schieten!
9: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
11: Nu met Club Karwei gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
15: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Yes!

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: Kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou... en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Goedemorgen.
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je.

0: op Prime Video.
1: Verkeer door Flitsmeister. Vertraging door een defect voertuig bij Harmelen op de A12 Utrecht Den Haag. Bij Harmelen 5 minuutjes vertraging. Dan ligt er wat op de A16 bij Prins Alexander. In de richting Rotterdam vanaf Rotterdam Centrum tot aan Prins Alexander. 10 minuten vertraging. Maar de meest lange file voor nu staat op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. 11 kilometer, 49 minuten daar. Dat komt door een vrachtwagen die kapot is. De rechte rijstrook is dicht. Je wordt ook omgeleid. Moet je naar Eindhoven toe, dan kun je beter rijden over een stuk van de route naar Den Bosch. Pak dan de A65 mee en de A2.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, en ik had hem beloofd natuurlijk, hè. Chicago, Hard to Say I'm Sorry komt er nu aan en daarna nog...

uit de jaren 70, 80 en 90. En heb jij je vakantie voor deze zomer al geboekt? Dan ga je kamperen of in een hotel. Nou, als je een Airbnb hebt geboekt, wat natuurlijk ook een optie is, dan moet je even goed opletten. Want het kan zomaar zijn dat de lokale bevolking roet in het eten gaat gooien bij jouw Airbnb. Tenminste, als je er eentje hebt geboekt op het eiland Lanzarote, op de Canarische eilanden. Ze zijn daar helemaal klaar met al dat massatoerisme. Dus nu lijmen de bewoners van Lanzarote de sleutelkastjes dicht van de Airbnbs. Je weet wel, die kastjes die dan bij de deur hangen, met een code moet je die openmaken, zit de sleutel erin. Nou, die krijg je als toerist dan met geen mogelijkheid meer open. Ook hebben ze afzetlinten opgehangen bij toeristische attracties. En overal hangen stickers met Tourist Go Home. Nou, daar ben je in ieder geval niet meer welkom, dan weet je dat. Maar gelukkig zijn er nog heel veel andere plekken waar je vakantie kan gaan vieren, hè? Prince, hoor je zometeen bij Joe. The most beautiful girl in the world. En dit is Foreigner met That Was Yesterday.

Prince en the most beautiful girl in the world. Dit is jouw tijd voor de eerste 3 na 3 van deze nieuwe werkweek. Ik heb een kritische zin voor je. Daar zitten de 3 hits verstopt die je zometeen na het nieuws van 3 gaat krijgen. Weet je welke hits uit de jaren 70, 80 en 90 het zijn? Stuur dan eventjes een berichtje deze kant op via de app van Joe. De 3 na 3 voor deze maandagmiddag. Alles wat ze wilde was dat ze oud en wijs genoeg was om naar je toe te rennen. Dus de zin voor vandaag is deze. Alles wat ze wilde was dat ze oud en wijs genoeg was om naar je toe te rennen. Zitten 3 hits in deze zin. Weet je welke? Stuur een berichtje in de app. En dit zijn Katrina and the Waves.

0: Whitney Houston en All At Once bij Joe. Wat zit er zo meteen in het nieuws, Janat?
1: Ga ik je vertellen. Compensatie voor fraudeslachtoffers. Vergeet het maar. Oh.
0: De 3 na 3, ik heb een kritische zin voor je. Deze liedjes, of er zitten 3 liedjes in die ik zo meteen voor je ga draaien. En weet je welke? Stuur een berichtje in de app. De zin is deze. Alles wat ze wilde was dat ze oud en wijs genoeg was om naar je toe te rennen. Dus alles wat ze wilde was dat ze oud en wijs genoeg was om naar je toe te rennen. Herken jij de hits uit de 70s, 80s en 90s? Stuur een berichtje in de app, je hoort ze zo.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue-prestatie.
4: Choose premium. Choose Napoleon.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
27: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
28: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
27: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
28: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
29: Tijd voor gesponsorde vacatures.
26: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
0: Dit is jou. Het is 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws. Aangeschoven Jan Ad Adolfsen.
1: Goedemiddag. Je hoeft niet te rekenen op compensatie als je door een netbankmedewerker laat overhalen om geld over te maken naar een fraudeur. Volgens een uitspraak bij Financieel Klachteninstituut Kifid is een bank dan niet verplicht schade te vergoeden. Het gaat om een zaak waarbij twee mensen bijna 60.000 euro kwijtraakten door bankhelpdeskfraude. Eerst hield de bank de betaling nog tegen, maar de twee belden met de bank en zeiden op aandringen van de fraudeur dat ze het geld nodig hadden om een camper te kopen. Meer nieuws over de gedetineerde die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heerhugowaard gijzelde. Tijdens de eerste zitting in de rechtbank bleek dat de man eerder al twee vrouwen vermoordde, meldt NH Nieuws. In 2005 doodde hij zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en in 2020 een vrouw uit Limburg. Hij kreeg toen 20 jaar cel met dwangverpleging. De vrouw die hij gijzelde in de gevangenis raakte zwaar gewond. Door een Israëlisch bombardement op de Libanese stad Tyrus is een archeologisch complex beschadigd. De ruïnes stammen uit de Romeinse tijd en staan op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Israël heeft de laatste weken veel luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus, ook op het gebied waar de opgravingen plaatsvinden. In Libanon geldt sinds half april een staakt het vuren, maar Israël blijft bombarderen. Een heftige middag voor een aantal middelbare scholieren in Utrecht. Een meisje beschuldigde een klasgenoot dat hij een vuurwapen zou hebben. De politie kwam met veel overmacht in de klas. Alle leerlingen werden uit de klas gehaald. De leerling die een vuurwapen zou hebben, werd gefouilleerd. Maar er werd niks gevonden. De wijkagent is op school voor nazorg. Het meisje dat de valse melding deed, is aangehouden. Tot slot, het weer van Weerplaza, er komen stevige buien aan. Ook morgen buien, soms met onweer en zware windstoten. Maar 's ochtends laat de zon zich ook regelmatig zien. Met 16 tot 18 graden wordt het een stuk koeler dan vandaag.
0: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister. Twee files die opvallen, dat zijn om te beginnen de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshorst door een vrachtwagen met pech, 18 minuutjes daar. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug af het Wilhelminakanaal, 8 kilometer, 32 minuten extra reistijd. Er zijn nog 14 andere vertragingen op dit moment. Sta je daarin, dan heb je maximaal een kwartier file.
30: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
31: De drie...
0: Goedemiddag Dennis.
32: Hey Edwin.
0: Hey, hoe is het?
32: Ik zit in de auto onderweg naar huis van werk.
0: Oh joh, je bent al lekker klaar voor vandaag.
32: Ja, zeker.
0: Maar dan ben je vroeg begonnen waarschijnlijk.
32: De wekker ging om 5:30 alweer.
0: Dat bedoel ik. Nou, heet terwijl je lekker onderweg bent naar huis, wel meegedaan met de 3 na 3. Jij denkt te weten welke liedjes er in deze zin zitten. Alles wat ze wilde was dat ze oud en wijs genoeg was om naar je toe te rennen. Welke liedjes denk jij daarin te herkennen?
32: Bryan Adams, Run to You, Ace of Base, All That She Wants. En When I'm Old and Wise.
0: Ja, Old and Wise is goed, jongen. Lekker gedaan. Ik ga ze alle drie draaien nu in de 3 naar 3. Goeie reizen en fijne maandag verder.
32: Yes.

0: SLV is een All That She Wants bij Joe met Jimmy Cliff en Reggae Night over 3 minuutjes. En vanavond speelt het Nederlands elftal een oefenpotje tegen Oezbekistan. 9:15 kan je alvast in je oranje hempie en met je vuvuzela thuis gaan meejuichen. Allemaal natuurlijk op de voorbereiding voor het WK voetbal dat deze zondag begint voor Oranje. Ja, of Nederland naar huis gaat of niet met de wereldbeker, je maakt sowieso kans op hele vette prijzen hier bij Joe dit WK. Hoe dat zit, hoor je over een paar tellen na Ike en Tina Turner. Dit is Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Feijo, aanstaand weekend, dan begint het WK voetbal. Oranje moet spelen zondag tegen Japan en dus vieren wij vrijdag...
1: Joe Oranjedag.
0: De allereerste Joe Oranjedag. De hele dag gaan we met televisie strooien. We spelen namelijk de hele dag tot het Joe 1-2'tje. We hebben een heel voetbalelftal opgesteld hier in de studio. En onder al die spelers zitten Joe Hits verstopt. En het is aan jou om een match te zoeken. Dus je zegt bijvoorbeeld, nou, ik wil speler 2 en speler 5 horen. En heb je dan twee keer dezelfde artiest te pakken, dan heb je gewonnen. En dan krijg je dus een gloednieuwe televisie waarop jij haarscherp oranje kan gaan volgen. Hopelijk helemaal tot en met de finale dit WK voetbal. Wil jij nou zo'n nieuwe televisie winnen? Luister dan dus vrijdag de hele dag goed. Want stel, er wordt geen match gemaakt op de radio. En heb jij natuurlijk al wel twee fragmenten gehoord. En dan weet je dus al welke je niet moet noemen in ieder geval. Als er weer een nieuwe ronde spelen van het Joe 1-2'tje. Dus luister de hele dag goed. En dan kun je vanzelf een match maken. En zo'n tv in de wacht slepen. In totaal zijn er 5 matches te maken. Dus er gaan gewoon 5 tv's uit vrijdag. Hoe lekker is dat? Details vind je in de app en op joe.nl. En aanstaande vrijdag dus de allereerste Joe Oranjedag.

0: Devoted to You bij Joe. Een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Als je het mij vraagt, komt er zo aan. Wonderful Life van Black en ook Ricky Martin en Taylor Day.
1: Opstaan met Joe en de Coen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Coen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgestikt.
0: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: Sander Show, elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
13: alleen de prijs is anders.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.

0: Flitsmeister, 30 vertragingen. Dit zijn de files waar je langer mee zoet bent dan 20 minuten. De eerste door een kapotte vrachtwagen. Die zorgt voor file op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijzoord, 21 minuten. En een botsing op de A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam, daar 39 minuten.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En we vieren de zomer met Ricky Martin. Undo Stress, Maria komt eraan. Ook het mooie Wonderful Life van...

Rudolf Tres Maria bij Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Wham komt eraan, The Edge of Heaven. En vanaf 4 uur uiteraard weer een gloednieuwe middagshow met Kai. Onder andere de alfabet alweer. Maak je kans op 1000 euro. En iedere dag ook om 6:10 een onderzoekje. En het onderzoek van vandaag gaat hierover. Wat is de meest gestelde vraag aan vakkenvullers in de supermarkt? Dus wat is de meest gestelde vraag aan vakkenvullers in de supermarkt? Het zal vast een product zijn wat vaak gezocht wordt. Wat niemand kan vinden, hè? Maar welk product dan? Nou, heb je een idee? Stuur een berichtje in de Joe-app. Antwoord om 10.

0: Jeroen Latijnhouwers, goedemiddag.
1: Middag zo meteen onder andere. Het kabinet is het zat en grijpt in. Kindfluencers worden verboden.
0: Details erover over een paar minuutjes. Verder de middagshow met Kai. Die begint natuurlijk met een 4 uur middagboost. Heb je een verzoekje, een liedje dat je graag wilt horen? Nou, de radio is zo meteen een half uur van jou. Je kunt je favoriet achterlaten via de Joe-app. Maar dat hoeft niet voor deze, want die komt sowieso. Kies zo bij Kai. Veel plezier.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help! GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: Wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: 10 tenders, alsjeblieft.
0: Ja, dat is dan €8.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel... of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: Een ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
22: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
23: Choose premium. Choose Napoleon.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is Jumbo. De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Kidfluencen wordt verboden. En dat zijn kinderen onder de 15 jaar die online producten aanbieden. Het kabinet wil dat dat voortaan gezien wordt als kinderarbeid en het strafbaar maken. Kinderen zijn geen verdienmodel en moeten worden beschermd, aldus het kabinet. Meerdere medewerkers van het bedrijf in Alblasserdam zijn onwel geworden bij schoonmaakwerkzaamheden. Er waren meerdere ambulances nodig om het personeel te onderzoeken. Niemand werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de mensen onwel zijn geworden. Israël lijkt te stoppen met de aanvallen op Iran, nadat Iran dat eerder deze middag ook al deed. Amerikaanse media melden dat de Israëlische premier Netanyahu is gestopt onder druk van de Amerikaanse president Trump. Of Israël ook stopt met aanvallen op Libanon is nog onduidelijk. En vanavond om 20:15 dan speelt het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. Die wedstrijd is in New York, tegenstander is Oezbekistan. En dat is in meerdere opzichten een ideale sparringpartner voor Oranje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
25: Oezbekistan is een Aziatisch land, net als Japan, de eerste tegenstander van Oranje op het WK. Dus qua speelstijl zou het een goede oefening kunnen zijn. Maar Oezbekistan is vooral een van de zwakste WK-deelnemers. En dus is het voor Oranje een goede gelegenheid om een keer ruim te winnen en te werken aan het vertrouwen.
1: Vanavond dus om 20:45 die wedstrijd. Het weer dan nog van Weerplaza vanuit het zuidwesten. Meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden. Morgen wisselvallig, met ook dan regelmatig buien met soms onweer en hagel. Het wordt morgen zo'n 17 graden.
0: Een iets drukkere avondspits dan normaal in de Randstad vanwege verschillende werkzaamheden. Verder niet al te veel bijzonderheden. Wel hier de file met de meeste vertraging. Dat is de A12 naar Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Grijshoort. 7 kilometer file. Vertraging daar 26 minuutjes.
26: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Yes. Dit is Joe met Kai Merks. Hey,
27: Holland. Hey. Ja.
0: En we zijn weer van de kant. Heerlijk, hè? Nou, we zitten hier in een geweldig oranje decor, Jeroen.
1: Ja, dat viel mij ook al op. Ja. Maar dit is fantastisch.
0: Het, is toch, het ziet er toch super uit. We zitten hier in het oranje licht. Voor me staat de tafel waar normaal niks op staat. Gewoon het meubel zeg maar, waar we aan zitten. Ligt vol met ballen. Ja, alles is oranje. Alles is oranje. Het is Nederland, oh Nederland. Wij worden de kampioen en daar gaan we voor.
1: Een pak drop.
0: Ook wat zeg jij nou? Ja. Een pak drop? En wat voor pak drop is dat dan? Oh, dat zijn Oranje Legioen limousines. we hebben echt alles. We hebben alles. Het kan niet meer kapot. Super is dat. Het einde van de eerste werkdag van de week is in zicht. Tijd om door de laatste loodjes te helpen met de 4 uur middagboost. Allemaal muziek van je waarvan je opleeft. Je mag met de app van Joe even een nummer voor jezelf aanvragen. Of je doet zoals Maurice. Hij heeft alvast een nummer aangevraagd voor... iedereen.
28: Je zou je van mij I Was Made For Loving You van Kiss willen draaien. Ik vind het zo'n geweldige plaat en ik denk dat de andere luisteraars hem ook wel weten te waarderen.
0: Nou, dat denk ik ook, ja, dat denk ik ook. Als je zelf ook nog een nummer wil horen waar je energie van krijgt, laat het weten in de bericht met de app van Joe.

0: and I was made for loving you. Het is tijd zoals elke dag voor de shout-out van de dag, Giers. Hij is voor jou vandaag.
1: Ja, wat leuk.
0: Nou, ik begrijp dat wij zijn nu te horen in de bus.
1: Wij zijn nu te horen in de bus.
0: Waar jouw zoon zich in bevindt.
1: Mijn zoon Jack is met zijn klasgenoten, denk ik, en andere klasgenoten van de Doorschool in Noordwijk. Zijn ze vandaag op bezoek in Amsterdam. Ze zijn naar het Rijksmuseum geweest. Ze zijn net klaar en Jack zat te luisteren. Blijkbaar in de radio staan wij, of in de bus, staan wij dus aan.
0: Ja, natuurlijk. Waar niet, zou je kunnen zeggen.
1: Is ook zo, maar ik wist niet dat ook in de bus. Dus iedereen in de bus daar, heel veel groeten, jongens. Allemaal zwaaien, maak even foto's. Zo'n studie naar mij. Iedereen applaus.
0: Shout-out.
1: Is toch leuk?
0: Shout-out aan Jack. Fantastisch.
1: Nou, dankjewel.
0: Dan zijn we nu toegekomen aan gênante verhalen over Jeroen Latijnhouwers. Daar gaan we...
1: Nee, gaan we niet. Tijd hebben we.
0: Nee, heel kort, want Alice wil heel graag een nummer horen waar zij energie van krijgt. Sterker nog, het brengt haar weer even terug, dit nummer, naar het gevoel van de bioscoop.
2: Kai, ik ben al 2 keer bij de film Michael geweest. En om dat gevoel nog even terug te krijgen, zou ik graag Human Nature willen horen.
3: De beste manier om je middag op te fluffen?
4: De 4 uur middagboost. Met Kai Merks.

0: Elke dag als je aan het einde van de dag eventjes er doorheen zit eigenlijk. Als je weer wat energie nodig hebt voor die laatste uurtjes, dan kun je muziek aanvragen waar je extra energie van krijgt. Hanniek is er ook bij.
1: Graag Thunderstruck van de AC/DC. Krijg je heel veel energie.

0: en Thunderstruck. Hallo Rob.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, je wil heel graag Dolly's horen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, dat het gewoon een fantastisch nummer is.
0: En kun je wel wat energie gebruiken?
1: Ik kan wel wat energie gebruiken. En ik luister jullie meestal in de auto. En als dan zulke nummers voorbij komen, dat vind ik gewoon geweldig.
0: Is het dan niet fantastisch dat je daar nu gewoon een aandeel in kan hebben, Rob?
1: Ja.
0: Want wat was je aan het doen dat je zoveel energie kan gebruiken?
1: Oh, ik was vanmorgen aan het werken in de tuin.
0: En grote werkzaamheden of wat klein onderhoud?
1: Nee, struikjes, een paar struikjes geplant.
0: Eigenlijk ben je Rob Verlinde een beetje.
1: Is dat zo?
0: Van eigen huis en tuin vroeger?
1: Ja, precies. Toch? Maar hey, ik doe niet zoveel in de tuin als hij.
0: Oké. Okay. Nee, Rob is net iets beter nog waarschijnlijk.
1: Ja,
0: ja beter dan wij allemaal, hoor, Rob. Dat is geen schande.
1: Nee.
0: Rens is zijn koffer aan het pakken voor een vakantie naar Griekenland. Je hoort over 3 minuten welk nummer hij daarbij wil horen. Het is geen Grieks, maar het heeft een Spaanse titel.

0: and the air that I breathe. Voor de meeste mensen duurt het nog even voor de grote zomervakantie begint. Maar Rens neemt alvast even een voorschot op die zomervakantie.
1: Ik ga volgende week op vakantie naar Zakynthos. En ik ben alvast lekker mijn koffer aan het inpakken. Dus ik wil lekker het nummer La Isla Bonita horen.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Dat bij mij niet hoor.
3: De 4 uur middagboost.

0: Ja, het liefst zou je dan willen dat als je dit nummer hoort, dat je dan een blik naar buiten werpt en dat de zon dan volop schijnt, natuurlijk. Dat is hier in ieder geval vandaag niet het geval.
1: Nee.
0: Het is volgens mij net ook weer gaan regenen hier in Amsterdam in ieder geval.
1: Ja.
0: Jeroen?
1: Ja, er zijn vanavond ook nog buien onderweg. Maar morgen wordt het helemaal...
0: helemaal minder?
1: Nou, er is wel zon, maar er komen heel veel buien. Er kan onweer bij voorkomen, hagel zelfs. Maar goed, er is een stipje aan de horizon.
0: Oké.
1: Straks om 5:30.
0: Ga je daar meer over vertellen?
1: Ja, dat kan de moeite waard zijn.
0: Dat kan de moeite waard zijn. Nou, ik hoop in ieder geval op zomer. Deze week kun je meespelen met de Alpha Battle en misschien wel 1000 euro winnen. Je krijgt bij de Alpha Battle 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Die goede antwoorden zijn je score. En heb je dan op donderdag, nadat alle rondes gespeeld zijn, nog steeds de hoogste score, dan win je dat geldbedrag van 1000 euro. Ik vertel je na het nieuws van 4:30 hoe je mee kan spelen. En muziek van Fleetwood Mac is ook onderweg.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
1: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek je.

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hey Raymond!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help! GWC!
14: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
20: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
22: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
24: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
25: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
24: Dus, kom op, naar buiten.
25: Univé, daar plukt u de vruchten van.
26: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
27: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
26: Ja, de leeuw komt eraan.
27: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
28: Er blijven buien over het land trekken. Blijven maar over het land trekken, zeg.
4: Ja.
28: Morgen begint met zon en buien. Ja. En die buien wordt later nog aangevuld met onweer. Het wordt zo'n 18 graden volgens Weerplaza.
29: Dit is jou.
28: Fleetwood Mac, naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
4: Ja, goedemiddag. Ik begin niet met het weer. Straks om 5:30 meer erover. Ik begin met... Hey, ja, dat moet je echt even luisteren. Ja. Ik begin met de man die in februari dit jaar... een medewerkster van een gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde. Die man die heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Onder andere zijn zwangere ex-vriendin, 20 jaar geleden. Dat werd bekend tijdens een rechtszaak tegen hem. Die is vandaag begonnen. Een record aantal wandelaars, bijna 4000... die zich hadden aangemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse, hebben nu afgezegd. Waarom is niet bekend, maar het is wel goed nieuws voor de bijna 4000 mensen die op de wachtlijst staan. Zij mogen nu wel meedoen. Op die wachtlijst stonden 11.000 mensen. 4000 hebben nu een plekje gekregen. Vierdaagse is volgende maand, begint op 21 juli.
0: Oh, gelukkig. Dus het is nu weer vol. Er zijn nu weer geen plekken.
4: Het is nu vol. Ja,
0: het is aangezuiverd met de wachtlijst.
4: Met de wachtlijst.
0: Want ik was al zo bang als er dan weer plek is, dat er weer mensen zijn die je gaan proberen om over te halen om mee te lopen.
4: Nou ja.
0: We waren toch net allemaal blij dat alles vol zat, zeg maar, toch? We waren toch blij dat de startnummers op waren.
4: Ja.
0: Dan hoefde je niet meer op kantoor aan te horen. En loop nou een keer mee en het is gezellig. En je krijgt onderweg, krijg je bloemen. En och, je wordt helemaal opgezweept. Nee, het was klaar. Dus het is nu weer aangezuiverd, gelukkig.
4: Ja,
0: en ik was heel even bang.
4: En nog altijd een wachtlijst van 7000 andere mensen dus.
0: Oh, dus het kan nog een keer gebeuren.
4: Het kan nog een keer gebeuren. Prima. We zitten nog steeds safe. Ik sluit af met de postbezorging. Die kan soms wat vertraging oplopen. Dat weten we allemaal. De post is te laat. Dat weten ze ook in Groot-Brittannië. Maar soms gaat het daar ook wel echt te ver. En dan te ver terug in de tijd. Want in 2007 had een kersverse Britse vader het magazine Mother and Baby besteld voor opvoedtips voor zijn kleine meid. En het magazine is inderdaad aangekomen, is inderdaad bezorgd. Vandaag, 19 jaar later dus. Het is een beetje laat, want zijn kinderen zijn inmiddels 18 en 20 jaar en het huis uit. De man kreeg overigens wel een briefje bij met excuses voor de wat later bezorgd.

0: Hancock bij Joe.
1: Ah, weet je het nog vorige week? Weet je het nog? Vorige week kon je meespelen als duo met de Alpha Battle. Tijdens de Duo Alpha Battle. Maar nu is alles weer eigenlijk terug bij normaal. Geen gekkigheid, gewoon in je eentje ten strijde trekken richting die 1000 euro. Maar ik dacht, laten we wel eventjes, hoe je dat dan noemt, even kalibreren. Dat we alles weer eventjes goed zetten van, ja, hoe was dat ook alweer? Even terug naar de basis. Hoe werkt de Alpha Battle ook alweer? Je krijgt 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Dus even een oefenrondje, zijn er vrijwilligers? Jeroen.
2: Ik keek bewust even niet naar jou. Oké, jij vindt het best lastig soms. Maar
1: je krijgt van mij de letter N.
2: Ja.
1: Oké. Een dier.
2: Neushoorn.
1: Een beroep.
2: Neushoornverzorger. Nanny.
1: Of neushoornverzorger. Ja. Een app.
2: Netflix.
1: Nou, allemaal goed. Nou, dit is een beetje. Ja, dit was even een klein voorbeeldje van hoe het dan in zijn werk gaat. Je mag weer rustig achterover gaan zitten. Je hebt het goed volbracht. Super. Als je hier nou goed in bent, als je denkt van, nou, ik kan in 30 seconden, als het op deze manier gaat, ik kan ontzettend veel goede antwoorden geven. Dan moet je je zeker aanmelden voor de Alpha Battle. Stuur heel simpel even je naam in een bericht in de app van Joe. En dan gaan we op naar 1000 euro aan het einde van de week. We spelen over 3.

0: Knowing You. Eternal and I Wanna Be The Only One na een nieuwe ronde van...
1: De Alpha Battle.
0: Spelen we met Kirsten.
2: Hey, hallo.
0: Hi, Kirsten. Jij gaat een jaarlijkse traditie voor de derde keer in stand houden. Wat gaat er gebeuren?
2: Ik ga met mijn twee beste vriendinnetjes over 2 weken naar Mallorca.
0: Met de besties.
2: Met de besties. Lekker met de meiden.
0: Oké, okay, period.
2: Slee.
0: Hier hebben we allemaal 2 woordenboeken bij nodig. Maar dat geeft niet, Kirsten. Dat is helemaal voor ons. Kirsten, dat is hartstikke leuk. En zijn er dan ook weer vaste tradities binnen de traditie? Wat jullie daar bijvoorbeeld altijd doen op Mallorca?
2: Nou, zeker. Wij houden allemaal van een kannetje sangria op het strand. Dus ja. Die traditie houden we zeker in stand.
0: Oh, het wordt echt aan een fleur vakantie, wordt het.
2: Ja. Ik ben er bang voor, ja.
0: Ja, precies. Oké, nou, hartstikke leuk. Dan kun je €1000 zakgeld wel gebruiken, natuurlijk.
2: Zeker, daar kunnen we aardig wat kannetjes sangria van bestellen, denk ik zo.
0: Jeroen, jij weet precies wat voor vakantie... Je hebt er toch een beeld bij wat dit voor vakantie wordt, toch?
3: Ik weet niet anders dan dit soort vakanties.
0: Dat hoor je, ja, precies.
3: Ideaal, precies. Klinkt heerlijk.
0: Dat is heerlijk. Kirsten, we gaan spelen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je €1000. Duidelijk?
2: Yes.
0: Period. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij. Bij deze.
2: Yes, leuk. Okay.
0: En je mag gaan spelen met de letter B van Brand.
2: Yes.
0: Oké, 30 seconden vanaf nu. Succes. Een winkelketen.
2: Bruna.
0: Een tv-programma.
2: Beste Zangers.
0: Een schoolvak.
2: Biologie.
0: Iets voor kinderen.
2: Ballenbak.
0: Een meubelstuk.
2: Bank.
0: Een sport.
2: Basketbal.
0: Een meisjesnaam.
2: Bianca.
0: Een accessoire.
2: Bedeltje.
0: Een werkwoord.
2: Bedelen.
0: Een app.
2: Bamboe.
0: Een kantoorartikel.
2: Badoe.
0: Een kantoorartikel. Dat was hem. Hé, wat ging je goed, Kirsten?
2: Ja, ik was ook verbaasd. Ik dacht, oh, ik word helemaal zenuwachtig nu blij ben. Maar het ging best oké, volgens mij.
0: Nou, best oké. Het is echt super slee, was het.
2: Nou, yes.
0: Beste Kirsten, er is iets fantastisch gebeurd. Want ik zie hier een score van 10 goede antwoorden. En omdat je 10 goede antwoorden hebt, krijg je ook nog eens een staatsloten van staatsloterij.
2: Jullie maken mijn maandag helemaal goed.
0: Oh my god, make my day. Beste Kirsten.
2: Make my day.
0: Echte alfabetal queen ben je. Kirsten, nu is natuurlijk de vraag... wie komt er nog boven die 10 goede antwoorden uit? Dat is de vraag, hè?
2: Ja, nou, ik hoop niemand natuurlijk.
0: Nee, we hopen natuurlijk niemand. Dan kun je lekker sangria gaan drinken in Mallorca met je 2 vrienden.

0: Vijf uur komt er uiteraard aan Jeroen Latijnhouwers.
1: Zometeen onder andere in Safari Park Beekse Bergen is een heel zeldzaam dier geboren en heeft een hele puntige lip.
0: Juist.
1: Ja.
0: En we kleuren oranje bij Joe. Vrijdag is het hier Joe Oranjedag. En je maakt dan kans op een gloednieuwe televisie die dag. Ik vertel je na het nieuws van 5 uur wat je daarvoor moet doen. Terwijl we toch nog ook heel even bekomen van de Alpha Battle. He, met Kirsten. 10 goede antwoorden. Ze gooiden het er zo uit, zeg. Het is ongelooflijk. Ja. Het was echt een Alpha Battle Queen.
1: Ja.
0: En over Queen gesproken. I want to break free. Hoor je zo. I want to break free. I want to break free.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop.

0: giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Omdat je mijn favoriete papa bent.
15: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: I want to break free na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. Kindfluencer wordt verboden. Jonge influencers en vlogfamilies op bijvoorbeeld YouTube moeten zich aan strengere regels gaan houden. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 jaar worden gebruikt om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Van Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Parijs is een leerling van een middelbare school uit Utrecht gewond geraakt. De jongen viel uit een boot tijdens een tocht over de Seine. Hij was korte tijd zoek en werd uiteindelijk uit het water gehaald door omstanders. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en daar ligt hij nog steeds. In Safaripark de Beekse Bergen is voor het eerst een puntlipneushoorn geboren. Dat is heel bijzonder, want die komen nog maar op een paar plekken in Kenia en Tanzania voor. Deze neushoorn wordt met uitsterven bedreigd. Beekse Bergen heeft een neushoorn, een mannetje, Banji genoemd. En die naam is gekozen door het publiek. En het Nederlands elftal is een van de favorieten op het WK, zegt Dick Advocaat. Oud bondscoach van het Nederlands elftal en de huidige bondscoach van Curaçao. Volgens Advocaat staat Oranje in een rijtje met Spanje, Frankrijk en Duitsland. Dat is een opsteker voor de Nederlandse ploeg, want door veel deskundigen wordt Oranje juist niet gezien als favoriet. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanuit het zuidwesten meer kans op buien. Het is 19 tot 21 graden. En morgen, dat wordt even doorbijten, zegt Weerplaza.
7: Morgen trekken een aantal buien over het land. Zeker tijdens de namiddag en avond. Die buien kunnen ook onweer en hagel bevatten. Het kan echt even flink tekeer gaan, zeker in het zuiden van het land.
6: En af en toe is er ook wat zon, dat dan weer wel. En het wordt morgen zo'n 17 graden.
5: Een gemiddelde avondspits, niet al te veel bijzonderheden als ik het zo bekijk. Vooral veel kleine files. En de file met de meeste vertraging is de A16 naar Breda tussen de Brechtseplein en de Van Brienenoordbrug. 6 kilometer file en 37 minuten vertraging.
8: Deze vrijdag, Joe Oranjedag.
5: Ja!
8: Dit is Joe met Kai Merks.
5: En dan maak je onder andere kans op een gloednieuwe televisie. Ik leg je zo uit hoe dat in zijn werk gaat.

0: Prima Joe and I Want to Break Free. Ik ben Kai, dit is de middagshow bij Joe met Love is All Around. Over een paar minuutjes van Wet, Wet, Wet. En later deze middag ook nog antwoord op een onderzoek dat we eventjes op tafel leggen. Want er wordt natuurlijk een hele hoop onderzocht. Dus ik vind het hartstikke leuk om elke dag een van die vele onderzoekjes boven water te halen. En dan eens even op zoek te gaan naar dat antwoord. Want dat zul je gauw merken. Het geweten van de show, Jesse verzamelt die onderzoeken. Schotelt ze ons ook voor. Maar er ontbreekt informatie.
1: Ja, eigenlijk het meest belangrijke
0: onderzoek. Eigenlijk om het volledig te snappen heb je alle informatie nodig.
1: Ja, en vandaag is het een leuke, want het heeft te maken met de supermarkt. Want uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers te zijn.
0: Kijk, en dan moet er eigenlijk bij iedereen wel een vraag te binnen schieten. Want we gaan allemaal naar de supermarkt. We kennen allemaal die omgeving. Dus je weet wat er gevraagd kan worden aan een vakkenvuller. Mag ik nou even bij Jeroen alvast polsen of hij een antwoord heeft?
1: Ja, is goed.
0: Oké. Heb jij een antwoord of niet? Want jij hebt volgens mij
2: jarenlang vakkenvuller geweest.
0: Je hebt een geschiedenis als vakkenvuller.
2: Ja, was heerlijk, ontzettend leuk om te doen. Maar ik kreeg heel vaak die ene vraag. Meestal van oudere mensen, maar ook van iedereen.
0: Ja.
2: Jij bent groot, hè? Ik ben inderdaad groot. Dus ik ben al meer dan twee meter. Dus dan komt er van, jij bent groot, hè? Vraagteken. Kun jij even dat en dat bovenin achteraan pakken?
0: Iets pakken, ja precies. Nou, die vraag krijg ik zelfs vaak in de supermarkt.
2: Ja.
0: Jij bent heel groot, hè? Kun jij eventjes... En het begint altijd met die vraag, de conclusie, concluderend van... Ik zie dat jij meters lang bent.
2: Oh, dat is...
0: Kun jij bij dat potje?
2: Best irritant was dat.
1: Dit is niet de uitkomst van dit onderzoek in ieder geval.
0: Alright. Kunnen we die alvast afstrepen? Dat is het niet. Uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers. Later deze middag het antwoord. En de WK-koorts begint nu echt te stijgen. We kunnen als Joe natuurlijk niet achterblijven in gekte. Daarom kleuren we het hele WK oranje. En komende vrijdag is het...
3: Joe, Oranje Dag.
0: Ja, de Oranje Dag. Wat gaan we doen tijdens Joe Oranje Dag? Nou, we spelen dan onder andere het 1-2'tje. Daar wil ik heel even bij stilstaan deze middag. Het werkt als volgt. Je moet het zien als memory. Memory met de muziek van Joe. We hebben 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal. Achter die nummers zitten 5 paren van dezelfde Joe hits. En 1 rode kaart zit er verstopt. Nou, zeg je, ik wil, weet ik veel, speler 8, ik zeg maar wat. Die draaien we om en het is de rode kaart. Ja, dan ben je meteen over en uit. Dan is het spel meteen klaar. Maar vind je 2 dezelfde Joe hits, dan win je het 1-2'tje. Dan vraag je natuurlijk af, wat valt er te winnen? Het geweten van de show, Jesse. Wat valt er te winnen, Gaston?
1: Ja. Ja, dan win je sowieso... als je in de uitzending komt al, dan win je de Set 'em Up Joe pet.
0: Ja!
1: Dat is een leuke pet.
0: Heb ik hier. Hij is van, dit is geen prul. Ik heb hem hier. Het is echt een goede pet. De kwaliteit is goed. Ik zie, het is ook helemaal geborduurd, de letters erop. Dus dit heeft echt wat gekost. Dit is echt een hele mooie prijs.
1: Ja, maar het wordt nog mooier, want je krijgt ook de WK-plank.
0: Nee. De WK-plank?
1: De WK-plank.
0: Lekker.
1: Ja, maar eigenlijk als je het goed hebt, dus als je de memory hebt... dan win je een gloednieuwe televisie.
0: Maar, en wat ligt er op de WK-plank?
1: Kaas van Beemster.
0: Nou ja,
2: zeg. Oh, lekker.
1: Kaas van de sponsor ligt erop.
0: Kon je die er even goed op fietsen? Nou, dan was ik even benieuwd naar. Ja, wat heerlijk. En dan ook nog een nieuwe tv. Dan kan ik dus eigenlijk, als ik dit win... stel ik doe dit vrijdag helemaal goed. Dan kan ik met mijn pet op, met de WK-plank... naar mijn nieuwe televisie zitten te kijken, naar het WK.
1: Ja, maar dus vooral natuurlijk leuke pet, natuurlijk een WK-plank. Maar je kan gewoon een gloednieuwe televisie winnen.
0: Nou, ik vind vooral de combi van de 3, die vind ik geweldig.
1: En snap je de woordgrap?
0: Wat?
1: Van de WK-plank?
0: Nee. Wat we zo wel gaan doen, Jeroen... dat is misschien... goed dat je het zou willen uitleggen... voor stel dat iemand het niet begrijpt, hoor. Dat er echt props voor jouw punten...
1: Wedden dat er iemand luistert die het hem niet snapt nu?
0: Nou, dan gaan we hele andere afspraken maken voor die persoon. Zullen we zo even een oefenpotje doen, Jeroen?
2: Dat 1-2'tje.
0: Van het 1-2'tje. Dat iedereen gewoon goed weet wat de bedoeling is van het spel.
2: Ja, ik wil het heel graag een keer doen. Ik vrees met vrezen, grote vrezen. Best lastig.
0: Nou, ruim de kofferbak maar uit, want...

0: Ik was net eventjes, ik was net even naar de wc. En er werd nog even gebeld door Beemster. Die waren erg blij. Maar dan nog even zeggen. Dat is onze sponsor van de WK'splank.
1: De WK'splank, die wordt gevuld met kaasjes van Beemster.
0: Precies, en die waren ontzettend blij met jou. Die zeiden dat hij dat net gewoon zo zei. Dat vinden wij punten. Dus je kunt niet meer stuk en je krijgt er 10 thuis gestuurd. Lekker knabbelen thuis WK.
1: 10 wat?
0: Planken.
1: Oh, 10 planken.
0: Ja, ze willen je enorm bedanken.
1: Super.
0: Ze willen je bedanken met planken. Geweldig. Want aankomende vrijdag is het Joe Oranje dag. Ja. En in aanloop naar de eerste wedstrijd zondag brengen we je helemaal in de stemming voor het WK. En er valt ook wat te winnen vrijdag. We spelen namelijk de hele dag het Joe 1-2'tje.
2: Joe 1-2'tje. Ja.
0: Het is eigenlijk een soort van memory, maar dan met Joe Hits. Het werkt als volgt. Ik heb hier zeg maar een elftal staan van Joe Hits. In een opstelling. En achter al die, ja, achter die opstelling, zeg maar, achter al die spelers zitten 5 paren van dezelfde Joe Hits. En 1 rode kaart verstopt. Pik je de rode kaart eruit, ja, dan is het meteen klaar. Maar vind je 2 dezelfde hits, dan win je het 1-2'tje. En win je een gloedje nieuwe televisie! Stel dat je nu misschien denkt, ja, ik moet het allemaal nog eventjes horen allemaal. Daarom hebben we een vrijwilliger uit de zaal gekozen, Jeroen Latijnhouwers. Ja. Hallo. We doen even een oefenrondje. Jij mag gaan raden.
3: Ja, het is spannend.
0: Dus ik hoor graag 1 voor 1, dus eigenlijk 2 getallen. Welke speler kies jij eerst? Ik heb hier 1 tot 11, zeg maar. Moet ik
3: 2 zeggen, hè?
0: Nou, je mag er eerst eentje doen.
3: Ja, natuurlijk.
0: En dan gaan we eerst luisteren.
3: 7.
0: Nummer 7. Oké, dan gaan we eerst even luisteren. Wat zit er achter speler 7? Oké. Nou, waar zit de andere WhatsApp?
3: 1, nummer 1.
0: Nummer 1, daar was je redelijk zeker van. Daar zit het volgende achter.
3: Oké.
0: Okay. Ah, dat is fout.
3: Oké. Ben ik er wel?
0: Maar goed, nu weet jij dus, hè, want kijk, nu zou hier zou het spel, de eerste ronde zou aflopen, hè, maar nou weet jij dus, achter 1 zit.
3: Money.
0: En achter 7 zit.
3: WhatsApp.
0: Nou, doe er nog eens een poging. Doe een poging, kies eens even.
3: Ben ik normaal gesproken klaar dan nu?
0: Ja, normaal ben je nu gesproken klaar en dan is dit een tweede ronde.
3: Voor de volgende, oké. Okay, ja. Dan roep ik 9.
0: Dan roep jij 9. Oké.
3: Eros?
0: Hey, Senzo Nadonna.
3: Mm-hmm. En dan nummer 4.
0: En dan nummer 4. Dus je gaat niet per se op zoek naar wat je al wist. Je gaat nu.
3: Ja, ik wil een andere precies van.
0: Oké.
3: Ja.
0: Wel gezellig, maar weer fout.
3: Oké.
0: Ja, dus dat is even een klusje natuurlijk.
3: Ja,
0: dat is even een klusje.
3: Oké, dus dan ik was de eerste ronde af. Dan was dit, zeg maar, ik was de tweede ronde nieuwe kandidaat.
0: Ja. Zeker.
3: En zo gaat dat door.
0: En zo gaat het door tot we eigenlijk alle paren hebben gevonden. Okay. Je had beter kunnen zeggen, ik ga voor 1. Dat is money. En als je dan zegt, nou, daarna ga ik voor 8. Dan had je het goed gehaald. En dan had je die WK'splank in die televisie gewonnen. En de pet, hè? Ook, de pet zit er ook bij.
3: Het is wel een heel leuk spel, dit, hoor.
0: Leuk, hè?
3: Ja.
0: Dus kijk, bij deze ben je helemaal opgewarmd voor Joe Oranjedag. Dat is hoe het aanstaande vrijdag in zijn werk gaat. Wie weet, kijk je

0: Golden Earring bij Joe en Twilight Zone. Er is een vraag over de televisie die je kan winnen. Er is een vraag via de app van Joe. Want vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan kun je de hele dag kans maken op een televisie. Sidney die zegt, hoe groot is die tv eigenlijk die je kan winnen? Hoeveel inch? Want als het zo'n kleine bak is, dan willen we wel weten of het de moeite is. Is dat op te zoeken? Wat vinden?
1: Ik heb een belangrijke
2: vraag. Snel, ik moet helemaal die actievoorwaarden in. Echt een super mooie, super toffe televisie. En een WK-plank.
0: Ja. En wat is jouw vraag?
1: Ja, hoe groot is die WK-plank? Dat vind ik belangrijk.
2: Wat is er groter, de WK-plank of de televisie?
0: Hoeveel inch is die WK-plank eigenlijk? Hoeveel inch is dat?
2: Nou, ik denk een computerscherm als je dat voor je ziet. En dan keer 2.
0: Ja, fantastisch. Geweldig. Nou, het zijn hartstikke mooie prijzen. Vrijdag is het Joe Oranje Dag. Het wordt één groot feest, wordt het. Het is zo typisch. Zo typisch weer. Dan kun je een tv winnen. Het is het beste van best. Hebben we van zolder gehaald. Maar hoe groot is het eigenlijk? Is het een beetje de moeite? Ja. Eigenlijk de vraag die er doorheen schemert. Vrijdag ga je het allemaal horen. We gaan naar het nieuws van 5:30 bijna, Jeroen. Leuk.
1: Ja, zo meteen gaan we in het nieuws. Even naar Spanje. Daar zijn toeristen op heel veel plekken namelijk niet meer welkom. Maar er zijn een paar plekken in Spanje, ontdekt door CNN, waar ze, toeristen althans, nog wel met open armen ontvangen worden deze zomer. Ik vertel, zometeen meer.
0: Zometeen meer. Maar als ze met die open armen staan, dan zouden die van elkaar. Hoeveel inch is dat dan?
1: Best zo groot als de tv die je kan winnen.
0: Ah, nou, dat is best wat inch.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
22: Thanks.
19: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Hola, collega.
25: Hey.
24: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
25: Mark?
24: En die prijzen.
25: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
24: Oeh, ja.
26: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
28: Hak je dag!
29: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
31: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
32: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
33: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma Salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Er blijven maar buien over het land trekken. Morgen begint met zon en buien. En die buien worden later aangevuld met onweer. En het wordt zo'n 18 graden volgens Weerplaza. Dit is Jumbo. I've had a time of my life na het nieuws van 17:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Ik begin in Rotterdam, in de Rotterdamse haven. Daar heeft de douane een containerschip tegengehouden. Aan boord waren tientallen containers met verboden goederen. Wat erin zat, is onbekend. De kapitein is aangehouden. Hij wordt verdacht van het omzeilen van Europese sancties tegen Rusland. Volgens de douane is een zaak van deze omvang uitzonderlijk. Door naar Spanje. Daar zijn ze op veel plekken helemaal klaar met toeristen. Bijvoorbeeld in Barcelona, Mallorca en Tenerife. Maar op

0: Dat is een programma. En een, volgens mij ook een magazine. CNN Travel.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Van CNN.
0: CNN.
1: Dat is het eerste wat ik daarvan hoor. Ja, je doet net of ik had het al moeten kennen, maar ik heb er geen idee. Ik hoor dit voor het eerst. CNN Travel.
0: CNN Travel.
1: Van CNN van het nieuws.
0: Van het nieuws. Ja, weet je, als het geen nieuws is, moet ze een ander programma hebben. Gesponsord natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Maar die hebben ook een travel-tak.
0: Die hebben ook een travel.
1: En verkopen ze ook reizen?
0: Nee, dat niet.
1: Het is alleen laten zien.
0: Niet.
1: Het is een soort van drie op reis, maar dan Amerikaans.
0: Beetje of zo Amerikaans op tv, maar ik kijk naar Jelle, mijn collega. Nee, ook een magazine, toch?
1: Jelle, we kijken even naar jou.
2: Ja, dat is een online onderdeel. Maar ze verkopen geen reizen, volgens mij.
1: Nee, oké, ze laten het alleen zien.
2: Ja.
1: CNN Travel.
2: Leuk.
1: Hebben ze ook een Floortje Dessing?
2: Niet zo'n leuke, natuurlijk.
1: Nee.
0: En zoals iedere week hebben we ook deze maandag weer even gebeld met Weerplaza voor het weer voor deze week. Nou, daar word je niet vrolijk van. Laten we beginnen met het weer van morgen.
3: Morgen trekken een aantal buien over het land, zeker tijdens de namiddag en avond. Die buien kunnen ook onweer en hagel bevatten. Het kan echt even flink tekeer gaan, zeker in het zuiden van het land.
0: En na morgen, tja.
3: Tot en met donderdag houden we nog te maken met buien. Uiteindelijk wordt het geleidelijk in de week wel wat rustiger. Blijft nog wel vrij koel. De wind komt uit het noordwesten en zorgt ervoor dat de temperatuur maar op 17 graden blijft steken. Maar er is wel hoop dat het beter wordt.
0: Kijk, dat klinkt hoopvol, maar het kan wel twee kanten op gaan, zegt Weerplaza.
3: Dankzij een hoge drukgebied wordt het vanaf het weekend een stuk zonniger en droger. Alleen is nog even de vraag waar de wind vandaan komt. Komt de wind uit het noorden, dan blijft het maar 20 graden. Draait de wind naar het zuiden, dan kan het zelfs 30 graden worden.
0: Ik heb even gekeken bij CNN Travel en die onderschrijven dit.
1: Die onderschrijven dit. Ja, dan moet het wel goed komen. Hoe de wind ook waait. Het wordt in ieder geval lekker, zou je kunnen concluderen. Toch?
0: Ja.
1: Alle landen zijn zich druk aan het voorbereiden op het WK voetbal natuurlijk. Alleen bij Zwitserland gaat het totaal niet soepel, want ze hebben last van dieren.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
1: En ik vertel je over 6 minuten door welk dier de ploeg getijsterd wordt werkelijk. Na Toto.

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n AAA is dat. Helemaal doorgeslikt.
2: Ach.
1: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
3: Dood.
1: Nee, batterij op.
0: Koen en Sander. De Koen en Sander Show.

0: bij Joe. En hold the line. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb eens steeds meer zin in 2K beginnen te krijgen. Ik heb onderweg hierheen ook al de eerste vlaggetjes in straten zien hangen en zo. Dat begon met een hele ingekleurde rotonde, zeg maar, met vlag. En dan hingen er aan huizen, hingen er allemaal vlaggen. Het was echt een leuk beeld weer. Vanavond speelt Oranje nog even een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En daarna is het tijd voor het echte werk. Voor Zwitserland loopt het allemaal nog niet zo soepel, want ik las dat daar constant getraind wordt in angst. Want het hele trainingscomplex is omringd door ratelslangen. Die zijn zeer giftig. Dus daar word je niet vrolijk van als je gebeten wordt. Maar goed, denk dan ook liever bij Zwitserland dan bij ons. Toch? Wij zitten nog safe wat dat betreft.
1: Ja. Ja.
0: Gaan er ook wat dingen anders zijn bij dit WK, Jeroen?
1: Ja, dat heeft de FIFA besloten. Heel veel vernieuwingen tijdens het WK voetbal. De FIFA heeft onder andere besloten dat alle spelers, allemaal, dus ook de wissels, op het veld mogen staan tijdens de volksliederen, allemaal rond de middelcirkel. En verder worden hele grote vlaggen op het veld getoond. Maar dat met z'n allen op dat veld zijn, dat is heel belangrijk, zegt de FIFA-baas Infantino. Want daardoor kijkt iedereen elkaar in de ogen. Daardoor ontstaat een moment van eenheid, trots en emotie. Dat echt toebehoort aan de teams en aan iedereen in het stadion. Aldus die Infantino.
0: Nou, ik moet zeggen, ik zag daar een foto van. Of in ieder geval een impressie is ervan gemaakt. Als het echt zo is zoals het op de foto is, dan heb je wel echt een spectaculair begin van een wedstrijd. Want nu is het natuurlijk vaak dat die spelers op een rij staan en dan gaat er een camera langs en je ziet het volkslied zingen. Maar dit is een echt ontzettend groot grote vlaggen met vuurwerk erachter en al die spelers om dat veld in een cirkel om elkaar heen. Dat is wel spectaculair, zou dat zijn. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, dat wel. Al denk ik wel dat het lang duurt om alles op te ruimen. En daar baten de spelers van.
0: Ja, absoluut.
1: Te beginnen.
0: Dan moet er even een concert tussendoor en dan is alles opgeruimd daarna.
1: Ja, ja.
0: Was er nog iets, toch? Of niet? Oh, of dit was het?
1: Oh, weet het niet.
0: Oh, ik heb geen idee.
1: Nog een van de andere dingen, maar goed, daar kan ik heel kort over zijn. De FIFA, die gaat vuvuzela's, ken je die nog?
0: Ja, die
1: mogen niet meer tijdens dit WK. Dat was wel tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika was dat. Hartstikke leuk, je werd er thuis gek van, de spelers werden er gek van. Dus FIFA heeft gezegd, het gaat dit WK niet gebeuren.
0: Nou, het gaat er alleen maar op vooruit, WK, als ik het zo hoor. Toch, die twee dingen bij elkaar, want dat was ook op tv was dat ook heel irritant om te kijken. Ja. Dan zat je die wedstrijd te kijken en dan hoor je alleen maar een soort van muggen zoomen, hoor je de hele tijd. Heel irritant was dat in Vuvuzela. Mooi bericht is een oproep vanuit New York aan alle Europeanen. Want Europeanen zijn gewend om alles lekker te voet te doen. Maar daar zijn ze in New York een beetje huiverig voor. Daarom nu de dringende oproep. Kom alsjeblieft niet te voet. Want de wegen zijn er niet op ingericht. Het zijn gewoon snelwegen. En je hebt daar geen voetpaden naar het stadion. Dat iets buiten de stad ligt. Dus ik moet er wel bij zeggen. Ik heb even opgezocht van hoe ver zou je dan lopen. De wandeltocht zou 5 uur duren. Dus nou weet ik niet of er überhaupt mensen waren die dachten van, misschien kunnen we te voet gaan. Maar dit is een slecht plan. Om vele redenen. Zometeen even een duik in het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers te zijn.
0: Wat zou dat toch kunnen zijn? Zo even wat antwoorden doornemen naar muziek van Backstreet Boys. En nu The Way It Is bij Joe.

0: Weten van de show, Jesse.
1: Uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers.
0: Ik was een keer vak aan het vullen. En omdat ik dat toen echt deed en niet gewoon niet wilde weg, natuurlijk. Maar ik was een keer vak aan het vullen. En toen kwam er een man naar me toe en die vroeg, heb je een diepvrieszak? En toen zei ik ja. En toen zei hij, dat zal vast koud zijn.
2: Wat flauw.
0: Ja, dat is toch...
2: Wat
0: is
2: het toen?
0: Daar krijg je ook mee te maken. Nou, ik zou hem kunnen aanklagen, denk ik.
2: Nou, dat zou ik alsnog doen.
0: Nee. Oh. Daar krijg je ook mee te maken als vakkenvuller zijn, natuurlijk. Ja. Maar uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers. We hebben al gehad, jij bent groot, kun je dit voor me pakken? Nou, dat klinkt ook ineens. Nou, goed. Het is niet goed in ieder geval. Nee, ik ga zeggen iets heel specifiek. In ieder geval iets wat ik heel vaak niet kan vinden. Of heel vaak, dus niet dat ik het dagelijks zoek. Maar tuinkers. Dat heb je wel eens nodig voor in een salade. Of in een, weet je, om het een beetje fris en een beetje wat pittiger te maken. Weet je. Dus, en ik kan het nooit vinden. Ik weet nooit waar het ligt. Ze hebben ook altijd maar 2 bakjes in de supermarkt. Vind ik ook altijd heel irritant. Het is ook zo op. Dus waar is de tuinkers?
1: Nee, is hem niet.
0: Mag ik concluderen dat we het in die hoek een beetje moeten zoeken, of niet?
1: Ja, dat kunnen we nu wel zeggen, inderdaad. Dat kunnen we nu wel zeggen.
0: Daar kan het doek wel van overheen.
1: Ja, dus inderdaad, waar ligt... En dan puntje, puntje, puntje.
0: Ja, waar ligt puntje, puntje, puntje? Rieneke die zegt, waar is de Worcester sauce? De Worcester sauce. Die kan ik in ieder geval zelf nooit vinden, zegt Rieneke.
1: Nee, dat is ook niet de uitkomst.
0: Wel een hele goede vraag. Ik geloof dat ik die ook al een keer heb gekregen in mijn leven als vakkenvuller. Waar die specifieke saus ligt. Jij ook, Jeroen, of niet?
2: Nee, hij weer niet, natuurlijk.
0: Nee, jammer. Nee. Nou goed, maakt niet uit. Wat is het antwoord wel? Dat hoor je na het nieuws van 6 uur om 6:10. En Bruce Springsteen hoor je ook zo.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help, GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen. Naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
8: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
26: Oranje fans op.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Dit is Jan.
4: Bruce Springsteen na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedenavond. De overheid moet meer doen tegen discriminatie en racisme. En het beleid zou veel meer samen met inwoners gemaakt moeten worden. Dat staat in een rapport van een commissie die er jaren onderzoek naar deed.
6: De taak van de overheid is juist om iedereen rechtsbescherming te bieden. En daarmee moet de overheid ervoor zorgen dat discriminatie wordt voorkomen. Als het gebeurt, bestrijden, maar ook vooraf zorgen dat het niet zo ver komt.
5: Wat niet meehelpt is dat ook politici soms discriminerende uitspraken doen, aldus de onderzoekers. Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10... Ik moet ervan...
7: Ja, maar ik snap het. Ik kijk er ook elke keer weer van op. Denk ik, weer 10% erbovenop.
5: Nou, dat wil ik zeggen. Ik zat in het middenhoesje. Maar boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. Daarvoor waarschuwen supermarkten. Dat komt onder meer omdat bedrijven extra geld kwijt zijn aan brandstof. Maar ook het kabinet is er debet aan, zeggen de supermarkten. Met de invoering van suikertax, de vrachtwagenheffing, energieheffingen en het verhogen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. Acteur Idris Elba wordt niet de nieuwe James Bond. Dat zegt hij zelf tegen een Brits tijdschrift. Volgens de donkere acteur moet James Bond niet te woke... Volgens de donkere acteur moet de James Bond film niet woke worden. Elba zegt dat hij zich gevleid voelt door alle geruchten, maar denkt dat het publiek helemaal niet zit te wachten op een donkere acteur die Bond speelt. En vanavond om 20:15 dan speelt het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt gaat beginnen. De wedstrijd is in New York, tegenstander is Oezbekistan. En dat is in meerdere opzichten een ideale sparringspartner voor Oranje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Oezbekistan is een Aziatisch land, net als Japan, de eerste tegenstander van Oranje op het WK. Dus qua speelstijl zou het een goede oefening kunnen zijn. Maar Oezbekistan is vooral een van de zwakste WK-deelnemers. En dus is het voor Oranje een goede gelegenheid om een keer ruim te winnen en te werken aan het vertrouwen.
5: Nou, en die wedstrijd kunnen we vanavond allemaal zien via NPO 3. Het weer van Weerplaza, ook vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen wisselvallig, met ook dan regelmatig buien. Soms met onweer en hagel. En het wordt morgen zo'n 18 graden.
4: De regenbuien zorgen eigenlijk niet voor veel extra vertraging. Alle files die er staan beginnen af te nemen. De file met de meeste vertraging nog is de A4 naar Den Haag. Tussen Zoetwoude, Rijndijk en Leidschendam. 4 kilometer en 25 minuten vertraging. Extra goed opletten daar, want er lopen mensen op de weg. En morgenochtend wordt er wel echt een hele drukke spits voorspeld. Dinsdag is al druk en de regen en de rest van het weer maakt het er natuurlijk niet beter op.
9: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merks.
4: Krijgt om 6:10 antwoord op het volgende onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
10: Uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers.
4: Wat zou het kunnen zijn? Quinten doet alvast even zijn duit in het zakje.
11: Ik denk dat de meest gestelde vraag aan vakkenvullers is: kun degene nog even achterin kijken in het magazijn of wat?
4: Of je nog even achterin het magazijn kan kijken.
10: Is niet goed.
4: Het is niet het goede antwoord, oké.

0: Thing by Joe.
1: And You to Me Are Everything.
0: Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier met, en daar heb ik eigenlijk nu al zin in, Something Happened on the Way to Heaven. Dat begin, jongens. Alleen dan al, dan ben je meteen vertrokken. Zal ik het alles even laten horen, het begin? Ja. Dat, want als je dit toch hoort, dit is muziek. Oh, fantastisch.
2: Ja. Ja,
0: maar je moet je voorstellen, dan zit je als Phil Collins zit je dit te maken. En waarschijnlijk heeft dan Phil Collins, net als alle andere artiesten, dan is zo'n plaat is zo af. Dan luisteren ze hem nog een keer. En dan moet er ook ergens het gevoel zijn geweest, is dit nou een hit?
2: Nee?
0: Gaan we dit naar buiten sturen? Ja, maar dat heb je als je zo lang met hetzelfde nummer bezig bent. Om een duur, daar zit natuurlijk eelt op. Dan ga je toch denken, ja, we gaan het uitgeven. Maar je hoort wel dat het goed is. Maar ja, je weet nooit wat het gaat doen.
2: Nee, oké.
0: Okay. Die twijfel moet er altijd zitten. Misschien is er helemaal niks. Kan.
2: Dat is zo mooi.
0: Ja, in het geval van Phil Collins is dat zeker niet het geval, nee. Maar eerst, antwoord op het onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
3: Ja, uit onderzoek blijkt dit de meest gestelde vraag aan vakkenvullers.
0: Oké. Waar ligt de paracetamol misschien?
3: Nee, is niet goed.
0: Nee, dat zegt Jolanda. Angelique, die heeft ook een antwoord ingestuurd. Die pak er nog eventjes bij. Die vraagt het volgende af.
4: Ik denk dat de vraag aan de vakkenvuller is, waar liggen de eieren?
0: Waar liggen de eieren?
3: Nee, ook niet.
0: Kevin, die zegt, werk je hier?
3: Nee, ook niet.
0: Waar is de flessenautomaat, zegt Janne.
3: Nee.
0: Ingrid.
5: Ik denk dat de meest gestelde vraag is, mag ik jou wat vragen? En dan het product wat je zoekt.
0: Oh, mag ik jou wat vragen?
3: Ja,
0: natuurlijk.
3: Ja, leuk gevonden, maar is niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Zegt hij ook een beetje, het is natuurlijk wel de meest gestelde vraag.
3: Ja, maar ja.
0: Maar ja, er is verder onderzoek gedaan dan dat.
3: Nou, dikke pluim voor de moeite.
0: Dikke pluim voor de moeite. Jeroen zegt nog iets.
6: Waar vind ik de houdbare melk?
0: De houdbare melk.
3: Ook niet goed.
0: Claudia zegt nog, waar staat de aardappelpuree?
3: Nee, ook niet.
0: Nee, ook niet. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat het antwoord dan wel is. Natuurlijk. Wat zoeken we dan zo massaal en wat kunnen we niet vinden?
3: Ja, hetgeen wat de meeste mensen zoeken. Hetgeen wat de meeste nog mensen zoeken en wat ze dan vragen aan de vakvullers is, waar is het bakpoeder?
2: Oh ja, dat is zo'n klein dingetje. Dat is zo'n klein dingetje, toch?
3: Exact, ja, dat is ook.
0: Oh, die zakjes.
3: Die kleine zakjes, hele kleine zakjes. Dat is ook groot onderdeel van het probleem. Het is te klein, mensen weten het niet te vinden. Het staat dan vaak wel bij de meel en bij dat soort dingen, bij alle bakproducten. Maar het zijn hele kleine dingetjes. En je hebt daar in dat schap ook heel veel producten. Dus een vanille aroma, weet ik wel. Allemaal hele kleine dingetjes, dat is lastig vinden. En er komt bij kijken dat de vraag heel klein is. Dit is echt iets wat je maar één keer in de heel veel tijd nodig hebt. Als je het heel specifiek nodig hebt voor een recept. Dus dan moet je elke keer weer opnieuw gaan bedenken, ja, waar staat dat eigenlijk?
0: Ja, precies, ja. Maar het staat ook altijd weer een beetje, en dat schap is ook raar. Als ik dat zo voor me zie met al die bakproducten, dat gaat over van vaak, ik geloof, ja, melk in eieren en dan langzaamaan naar bakproducten. En dan zit je ineens bij de knakworsten. Dat ik denk, ja, dat is ook lastig zoeken natuurlijk.
3: Klopt, bij mij heb je zelfs een heel schap daarbij nog. Dat zit daarnaast met allemaal Amerikaanse producten. Dus daar staat een Mountain Dew en allemaal hotdogs en weet ik het allemaal. Het is een heel raar schap dat.
0: Oh, ik hoor dit allemaal voor het eerst. Wat voor winkel is dat?
3: Gewoon een Jumbo.
0: Oh.

0: soms is misschien ook een beetje abrupt klaar, maar dan valt er weer iets uit zijn melk. Dan komt er weer een zin uit gekacheld. Dan denk ik, ja, wat moet ik er eigenlijk op zeggen ook nog? Dan kun je beter weggaan, toch? Dan is het gewoon klaar. Het onderzoek van morgen alvast even. Ga jij dat er in één keer uitkrijgen, dit onderzoek?
1: Nou, op hoop van zegen. Het is een lange zin.
0: Nou, ga je gang.
1: Uit onderzoek blijkt dat 15% van de mensen dit wel eens uit de prullenbak gevist heeft om het alsnog te gebruiken.
0: Nog één keer?
1: Nee. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de mensen dit... God. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de mensen dit wel eens uit de prullenbak gevist heeft om het alsnog te gebruiken.
0: Wat is het antwoord? Morgenavond om 6:10 weet je het. Oh, geweldig.

Bengals bij Joe en Manic Monday. Elke dag om 4:15. Als je nog helemaal scherp bent, dan speel ik de Alpha Battle in de middagshow. Door heel snel woorden te noemen met één letter uit het alfabet, waar allemaal met diezelfde letter beginnen, kun je in een razend tempo een hele goede score neerzetten. Als je dat doet, dan wacht jou aan het einde van de week 1000 euro. En momenteel staat bovenaan die ranking, en daar mag echt even een applaus voor klinken, Kirsten. Kirsten heeft namelijk afgelopen middag 10 goede antwoorden gescoord. En als je vaker naar de alfabet luistert, dan weet je, ja, dat is een hele hoge score. Het is niet het all-time record, dat staat op 12 goede antwoorden. Kan ook nog steeds verbroken worden natuurlijk, is ook zeker wel te doen. De vraag voor nu is in ieder geval, kun je meer goede antwoorden geven dan Kirsten binnen die 30 seconden? Dat zijn er dus meer dan 10. Laten we daar eens mee beginnen, want dat is al een hele mooie uitdaging. Morgen om 4:15 weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle hier in de middagshow. Zorg dat je erbij bent en het niet mist. En dit is Dolly Parton.

0: en Jolene. Ik draai zo na het nieuws van 6:30 een nummer met blaasinstrumenten in natuurlijk. Daar ben ik gek op. En het nummer is van een band die echt perfect aansluit bij de plek waar het Nederlands elftal zich op dit moment bevindt. Namelijk New York.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
2: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Hey Remo!
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Alles-netwerk. Ziggo.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Blijven maar buien over het land trekken en morgen begint met zon. Maar ook met buien en die buien worden aangevuld met onweer tot zo'n 18 graden morgen. Billy Joel, Uptown Girl, naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
4: Goedenavond. Ik begin in het Midden-Oosten. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen tegen Iran staakt. Hij zou dat, volgens Amerikaanse media, gezegd hebben onder druk van president Trump. Tegelijkertijd waarschuwt Netanyahu Iran wel. Israël zal met volle kracht terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Door met Wim Beelen, dat is de ondernemer die het Rotterdamse pretpark Rivoli heeft overgenomen van Henny van der Morst voor 6 miljoen euro. Deze Wim Beelen die heeft zijn eerste grote interview gegeven aan de Telegraaf. Hij zegt dat het park er gaat komen, hoe dan ook. En dat die 6 miljoen, die gaat hij met gemak terugverdienen. Beelen zegt in de krant, 6 miljoen, dat is toch helemaal niks. Ik verdien dat in een week terug. En verder haalt Beelen uit naar de Rotterdamse politici die niet geloven in zijn plannen en zegt dat hij, deze Beelen, hulp krijgt van boven. Ik word gestuurd van boven, zegt Beelen. Die gaven die ik heb, die heb ik gekregen van God.
5: Kijk, dan weet je meteen wat voor vlees je in de kuip hebt natuurlijk. Ja, hij zal ook iets ontzettend goed doen. Hè, als je 6 miljoen ophoest en zegt, nou ja, dit heb ik binnen mijn tijd heb ik dat terugverdiend. Maar het lijkt wel of het park het ook een beetje aantrekt. Toch? Ja. Dit soort figuren. Want dat park, dat is dus wel duidelijk, dat moet er kost wat kost komen eigenlijk.
4: Ja, hij zegt, dit gaat er komen.
5: Dit gaat er komen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Want eigenlijk, er was laatst natuurlijk zo'n documentaire over Henny van der Most. En vooral ook over dat pretpark. Daar zie je dat pretpark eigenlijk zo goed als af is, zeg maar. Hè. Er zijn heel veel attracties die nog naar die plaats naar Rotterdam gestuurd moesten worden. Maar eigenlijk de opbouw en zo. Het was meer dat die Henny wat echt om details zat en alles dan weer anders wilde. Dat het heel veel vertraging oploopt elke keer. Maar het, voor het grootste gedeelte is het er. Maar ja, of het dan het geluk aan de kont heeft hangen, kun je ook je vraagtekens bijzetten natuurlijk.
4: Ik sluit af met sport. Uiteraard met het WK voetbal. Want over een paar uurtjes dan speelt

0: Wereldrecord op de 100 meter. 9,72.
1: Hey.
2: Zo, dat is een leuk feitje.
1: Zeker, een leuk feitje voor erbij. En over New York gesproken. Over 6 minuten draai ik een band voor je. Waar alle wijken van New York samenkomen.
3: Dit is Joe met Kai Merks. Brooklyn.

on you. Als er iets is waar ik gek op ben, en ik, in dit geval Kai Merckx, dan is het muziek met blazers. En daarom creëer ik hier elke dag iets na 6:30 een hoekje om de blaasinstrumenten in het zonnetje te zetten. En vandaag doe ik dat met On The Beat van de BB&Q Band. En die letters in die naam staan voor de bekende wijken in New York. Namelijk Brooklyn, de Bronx en Queens. Hartstikke Amerikaans natuurlijk. Valt stiekem ook wel een beetje mee, want het idee voor de band ontstond namelijk bij twee Europese producers. Zij wilden namelijk hun muziek wereldwijd verkopen. En ze wisten dat dan een Amerikaanse naam dat het beter zou scoren. Eigenlijk gewoon een soort van marketingtruc dus. Vervolgens huurden ze in Italië muzikanten in om de bas en de blazers op te nemen. En pas veel later vlogen ze naar New York om daar Amerikaanse zangers en modellen in te huren die dan het gezicht van de band moesten worden in de videoclips en op de albumhoezen en noem het allemaal op. Dus degene die een blazersmens ziet spelen in een videoclip van het nummer doet puur playback. Geen idee. Maar je kan zeggen wat je wil. Het is wel gelukt. On The Beat, hoor je nu bij Joe.

0: lekker van vakantie.
1: Ja, helemaal uitgerust, klaar voor een nieuwe ronde Minute Win It.
0: Ach, wat fantastisch. Ja. En weet je nog hoe het werkt?
1: Het was iets, ja, 7:10 elke dag, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Nee, tuurlijk weet ik het nog. Het is 1 minuut, 5 begrippenraden. En als het lukt, win je het Joe prijspakket en een bladcadeau tijdschriftenbon ter waarde van 100 euro.
0: Is dat weer?
1: Het is weer.
0: Nou, het is weer zover. Het is echt weer prijsschieten.
1: Met mijn neus in de boter.
0: Fantastisch. En iemand die ook met zijn neus in de boter schiet, want die kan dit allemaal wel eens mee naar huis nemen, is Huub. Hallo Huub.
2: Hey, goedenavond mannen.
0: Hallo. Nou, er staat heel wat op het spel als je het zo hoort, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Ben je een fervent spellenspeler? Heb je snel iets onder de knie qua spellen?
2: Ja, ik ben wel een fervent spelletjespeler. Ja. Ik hou wel van 30 seconds en zo.
0: Oké. Nou ja, dat heeft raakvlakken.
1: Ja, het ligt ergens in het straatje.
0: Ja. Dus dit zou wel eens goed moeten komen dan. Met wie wil je spelen zo?
2: Met Kai.
0: Met mij. Oh, nou kijk, dan gaan we zo spelen om 7:10 naar het nieuws. En muziek van Lionel Richie hoor je ook zo.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo!
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
14: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
16: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel. voordeel op awb.nl. We gaan.
19: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
20: Kippie.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
8: Met muziek van Lionel Richie en Madonna na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Nathalie van Zuylenkom.
9: Goedenavond. Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. Daarvoor waarschuwen supermarkten. Dat komt onder andere doordat bedrijven extra geld kwijt zijn aan brandstof. Het kabinet doet er te weinig tegen, zeggen supermarkten. Ze vinden bijvoorbeeld dat er gewacht moet worden met maatregelen zoals de invoering van de suikertax en de kilometerheffing voor zware vrachtwagens. Opnieuw komt er in Drenthe een slaapplek voor asielzoekers. Het gaat om het dorp Rode. Daar kunnen de komende 3 nachten 150 mensen terecht. Die kunnen nu niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het daar vol is. Na Rode wordt er weer verder gekeken voor een opvangplek. Ook Israël zegt voorlopig te stoppen met aanvallen op Iran. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Sinds gisteravond zijn er door Iran en Israël over en weer raketten afgevuurd. Dat is nu gestopt, maar beide landen dreigen wel weer met aanvallen als een van de twee zich niet aan de afspraak houdt. En duizenden wandelaars die zich hadden aangemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse komen toch niet. Waarom is niet bekendgemaakt door de organisatie, maar ze hebben zich blijkbaar bedacht. Mensen die op de wachtlijst staan worden nu blij gemaakt, want de Vierdaagse is razend populair. Volgende maand lopen tienduizenden mensen weer 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer per dag. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag, maar dan iets frisser.
8: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Het is rustig op de weg, behalve op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht, even vertraging 26 minuten. Je kunt ook omrijden. Wil je richting Rotterdam, volg dan Breda en Roosendaal over de A27, A59 en de A16. Diezelfde A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West, 17 minuten vertraging.
10: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, goedenavond met zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Aretha Franklin, ook Madonna. Direct naar Lionel Richie, All Night Long. Joe!

0: Mama en Papa Don't Preach. Zometeen nog de Rembrandts. En ook Aretha Franklin en Think.
1: Minute to Win It.
0: Eerst uiteraard een nieuwe ronde van Minute to Win It. Goedenavond, Kai.
2: Hallo, Guido.
0: We gaan er weer voor.
2: Ja, absoluut.
0: Vijf begrippenraden binnen één minuut. Doen we vanavond met Huub. Dat is een vervent spelletjespeler. Huub, je wilde vanavond met Kai spelen, hè?
3: Klopt, inderdaad.
0: Oké, heel goed. Zullen we het maar gewoon gaan doen?
2: Nou ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, super.
2: Ik ben er klaar voor.
0: We spelen voor het Joe Prijzenpakket en een bladcadeau tijdschrift de Bond ter waarde van 100 euro. Huub, als het jou lukt om vijf begrippen te raden binnen één minuut, dan win je al die prijzen.
3: Let's go.
0: Let's go. Ik wens jullie veel succes. Daar gaan jullie in 3, 2, 1, go.
2: Dit is een voorwerp. Vaak is het breekbaar ook. En je doet er een drankje in om het dan verder uit te schenken.
3: Een glas.
2: Ja, nee, het is echt met één groot handvat en een tuit.
3: Een mixer, een blender.
2: Nee, en daar zit dan geen koffie in, maar wat mensen dan liever drinken. En dan schenk je het zo
3: af.
2: Ja, nou, ander woord voor...
3: Deepot.
2: Ja, dankjewel. Dit vind je vaak bij winkelcentra. En dan ga je naar boven en naar beneden, maar je hoeft verder niet te bewegen. Ja, zeker weten. Dit is een spulletje, dat doe je op een borsteltje. En dan doe je dit in je mond. En dan ga je zo...
3: Pasta.
2: Ja, zeker weten. Dit gaat op een brief, want anders... Kun je hem niet versturen?
3: Speeksel.
2: Nee, dan mag je wel. Ja, zeker een postzegel. En dit is een groente. Dit is een lange groene groente.
3: Een courgette?
2: Nee, maar wel. Ja!
0: Oh, wat goed.
2: Wat goed zeg.
0: 3 seconden op de klok. En je tikt hem gewoon nog binnen, Huub. Gefeliciteerd.
2: En wat een geëmmer met die theepot aan het begin. Ja, ik kwam er ook niet uit hoor. Ik dacht, dan moet ik nou theepot. Want thee mag ik niet zeggen en pot mag ik ook niet zeggen. Nee. Dat was even een lastige, maar we zijn er geraakt. Ja,
0: pot verwijder ketel. Huub, gefeliciteerd. Je wint het jouw prijzenpakket en een bladcadeau tijdschrift de Bond ter waarde van 100 euro. Heel veel plezier daarmee.
3: Hey, super bedankt. Super leuk, man.
0: Yo, en een mooie avond nog.
3: Yo, jullie ook. Doei.
0: Ah, dit vind ik zo lekker. Kom ik terug van vakantie? Meteen een goed begin van de week.
2: Meteen gelukt, zeg.
0: Meteen de winst binnen met
2: iedereen blij.
0: Iedereen blij. Letterlijk iedereen blij. We hopen je morgen ook blij te maken. Wil je een keer meespelen met Minute to Win It? Dan kun je jezelf gewoon opgeven. Doe je via de app van Joe. Zometeen Deanna Ross, ook de Rembrandt. Na Aretha Franklin.

I'll Be There For You bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Misschien wel de muziek uit jouw jeugd. Ja, die muziek uit je jeugd. Daar blijf je de rest van je leven van genieten, toch? Die liedjes die je hoorde op de achterbank bij je ouders. Toen je voor het eerst uitging. Of het allereerste liedje dat je aanzette toen je voor het eerst zelf achter het stuur zat. Ja, niet alleen wij gewone mensen die denken met een warm gevoel terug aan die muziek. Nee, ook King Charles, weet je wel, van Engeland, die heeft een favorietje. Een liedje waar hij vroeger al niet stil bij kon blijven zitten. Hij zet hem nog steeds vaak aan. En dit is dat liedje. Ja, zie je hem al gaan? Zo door het paleis. In zijn badjas. Speciaal voor King Charles, Diana Ross. Dit is Upside.

0: Let's stick together bij Joe. En laten we samen blijven voor muziek van MC Hammer, The Eagles zometeen en dit liedje. Nou, als je denkt, wat is er mis met mijn radio? Niks aan de hand hoor. Dit liedje staat achterstevoren en aan jou de taak om te raden welk het is. Mag via een berichtje in de app van Joe.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgeslikt.
0: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Yes.

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help, GWC!
4: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is 1 minuut over 7:30. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe van Kerel Flitsmeister. 3 files in het land. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar liggen allemaal takken op de weg. Je vertraging daar 23 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dezelfde A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 22 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Kraling en de Van Brienenoordbrug. Is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar 1 kwartier. Ja, en dan het liedje dat achterstevoren staat. Dit is hem. Welk liedje is het nou? Maar Margreet had wel een idee.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: Frankie Goes to Hollywood met Relax, Don't Do It.
8: Nou, doet zeker wel. En wel de goede kant op. Frankie Goes to Hollywood.

0: Zometeen David Bowie met China Girl. Ja, en er zijn van die iconische nummers die niet alleen worden gecoverd, maar er worden zelfs hele nieuwe versies van gemaakt. En dit is zo'n liedje. Even kijken of je hem al herkent. Dit zijn de Gypsy Kings. Ja, ja, of ik ken je misschien bij de Moonraisers. Ja, of van Nederlandse bodem, Jan Rot.
1: Welkom hier in Hotel Eldorado.
0: Maar het is een heel ander hotel.
1: Wat een mooi gebouw.
0: Prachtig. Ja, laat ik het zo zeggen. Je mag je eigen favoriet meezingen. Maar ik draai het origineel.

David Bowie. En China Girl. Je bent bij Joe. Guido hier. En het is 8 juni. Ik ga het nog een keer zeggen. Het is 8 juni. Maar zijn ze er al mee bezig? Ja, het is ongelooflijk. Mariah Carey. De zomer is amper van start, meisje. Ik heb nog niet eens genoeg zonnebrand in huis. Laat staan ijsjes om die warme dagen door te komen. Ik heb wel afgelopen week een parasol besteld. Maar daar gaat het nu niet om. Mariah Carey is nu al bezig met kerst. Ze is al druk optredens aan het inplannen rondom de kerstperiode. Dus, dacht ik, om alvast even in de sfeer te komen. Hoort het liedje er wel even bij, toch? Nee. Ik ben er nog echt niet aan toe. Maar dan wel even muziek van Mariah Carey. Alleen geen kerstmuziek. Dit is I'll Be There bij Joe.

0: Mariah Carey en Trey Lawrence, I'll Be There bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen de Cranberries en ook Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En of de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1988. Kiezen op jouw favoriet doe je in de app van Joe. Nathalie, jij hebt dat al gedaan. Ben jij voor boven of onder gegaan?
1: 100% voor onder.
0: 100% voor onder, oké. Okay. Ga je mee met Nathalie of niet? Je kunt nu alvast stemmen in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen hoor je straks. En het nieuws krijg je zo meteen van Nathalie.
1: Goedenavond. Goedenavond Guido. Ja, belangrijk voetbalnieuws uit Amerika. Je hoort zo welke oranje speler er toch niet mee gaat doen aan het WK.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi. Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
9: Ja.
8: In een camper.
9: Nee.
10: Onwijs leuk.
8: Zij.
7: Zal het met ons nooit worden.
6: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
18: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst.
0: Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Met muziek van Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Na het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
4: Goedenavond. De overheid moet meer doen tegen discriminatie en racisme. En het beleid zou veel meer samen met inwoners gemaakt moeten worden. Dat staat in een rapport van een commissie die er jaren onderzoek naar deed.
5: De taak van de overheid is juist om iedereen rechtsbescherming te bieden. En daarmee moet de overheid ervoor zorgen dat discriminatie wordt voorkomen. Als het gebeurt, bestrijden, maar ook vooraf zorgen dat het niet zo ver komt.
4: Wat niet meehelpt is dat ook politici soms discriminerende uitspraken doen, aldus de onderzoekers. Dan naar Rotterdam. De politie heeft daar geschoten bij het aanhouden van 2 mannen. Dat gebeurde in stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen bij zich. Toen ze wilden vluchten, schoot de politie. Er raakte niemand gewond. 1 van de 2 is aangehouden, de ander wordt nog gezocht. Het kabinet trekt aan de rem bij vlogfamilies en influencers. Kinderen onder de 16 jaar mogen straks niet meer in familievlogs op YouTube waarmee geld wordt verdiend. Werkminister Aartsen vindt die te schadelijk voor jongeren. En ook experts waarschuwen hier al jaren voor.
6: Als dat elke dag moet en je verdient daar geld mee, dan is het best heel lastig om te zeggen op een gegeven moment, ik wil dat niet meer. We zien dat kinderen soms gefilmd worden als ze heel verdrietig zijn, of dat er dingen online zijn waar je je voor schaamt later. En daarom is het belangrijk dat er nu regels komen, zodat ook die kinderen daarvoor beschermd worden.
4: Dat is bij de NOS. En dan voetbal, nieuws uit Amerika. Een domper voor Oranje. Jurriën Timber gaat niet meedoen aan het WK dat over een paar dagen begint. Hij is volgens de KNVB niet genoeg hersteld van zijn liesblessure waar hij al een tijd last van heeft. Lucherel Geertruida vervangt hem. Vanavond speelt Oranje nog 1 laatste oefenpotje voor het WK. De wedstrijd is in New York en we spelen tegen Oezbekistan. Meer over die tegenstander hoor je van sportverslaggever Riepke Bakker.
7: Oezbekistan is een Aziatisch land, net als Japan, de eerste tegenstander van Oranje op het WK. Dus qua speelstijl zou het een goede oefening kunnen zijn. Maar Oezbekistan is vooral een van de zwakste WK-deelnemers. En dus is het voor Oranje een goede gelegenheid om een keer ruim te winnen en te werken aan het vertrouwen.
4: De wedstrijd begint over 3 kwartier. En dan nog het weer van Weerplaza. Ook vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met ook dan regelmatig buien. Soms met onweer en hagel. En het wordt dan zo'n 18 graden.
3: Zoveel keer de flitsmeister er nog. Er stond de hele avond al file op de A15, omdat daar tak op de weg lagen. Maar goed nieuws, die file is aan het oplossen. Allebei de kant op, Gorinchem-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht staat nu nog 7 minuten. En de andere kant op, Ridderkerk-Gorinchem tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West staat nu nog 6 minuutjes. In de rest van het land is het lekker doorrijden.
8: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En zometeen jouw favoriete liedje uit 1988. Stem op jouw favoriet, doe je nu in de app van Joe. En de Cranberries hoor je nou Wham!

0: Harry's and Old to My Family. Dit is Joe. Met zometeen nog de Doobie Brothers en ook Donna Summer. This time I know it's for real. Het is 8 juni 2026, de dag dat duizenden wandelaars die zich hadden aangemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse toch hebben afgezegd. En daarmee worden een hoop mensen op de wachtlijst blij gemaakt, want die mogen de wandelschoenen alsnog onder gaan binden volgende maand. Dan lopen er tienduizenden mensen 4 dagen lang door de regio Nijmegen 30, 40 of 50 kilometer per dag. Verder was het de dag dat de selectie van Oranje voor het WK aan het trainen is. En het wordt de komende weken afzien voor ze. Want er worden extreem hoge temperaturen verwacht waar ze gaan spelen. Het WK van dit jaar wordt vanwege de voorspelde bloedhitte misschien wel het zwaarste wereldkampioenschap ooit. En wij toch maar getroffen in ons koude kikkerlandje.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Hey, ik heb even jouw muzikale mening nodig. Ik heb 2 liedjes voor je afgestoft die vandaag, maar dan in 1988 in de top 40 stonden. En jouw de keuze, welke van de 2 wil je zo meteen helemaal horen? Ga je voor Ziggy Marley met Tomorrow People. Ga je van Michael Jackson en Dirty Diana. Van welke van deze 2 liedjes gaat jouw hart sneller kloppen deze maandagavond? Ziggy Marley, Tomorrow People of Michael Jackson, Dirty Diana? Stem op jouw favoriet, doe je nu in de app van Joe. Hoor je over 6 minuten liedje met de meeste stemmen naar de Doobie Brothers, Listen to the Music, naar Donna Summer. This time I know it's for real, bij Joe.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1988. Het jaar van het eerste computervirus. Ja, het was een programmaatje dat door een student was gemaakt om te meten hoe groot het internet was door elke computer die hij tegenkwam binnen te dringen. Ja, dat ging goed. Iets te goed zelfs, want duizenden computers werden ermee besmet en gingen plat. Die student werd uiteindelijk ook gevonden. Hij moest een boete betalen en kreeg ook een taakstraf. In de top 40 vandaag, 8 juni, maar dan in 1988... stonden deze twee liedjes Ziggy Marley en Tomorrow People. En ook Michael Jackson en Dirty Diana. De keuze was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen op Joe? Ziggy Marley, Tomorrow People of Michael Jackson en Dirty Diana? Stemmen, dat kon in de app van Joe. En het volk heeft gesproken. Ziggy Marley begon met een lekkere voorsprong, maar is uiteindelijk toch ingehaald door Michael Jackson, Dirty Diana, met 56% van de stemmen.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: nog even lezen game aan het eind. De winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Michael Jackson en Dirty Diana. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1992. Dat morgen. Zometeen muziek van Boney M, Tina Turner en Queen met... It's a kind of magic.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: streekt. Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
5: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
6: We gaan naar Portugal.
5: Ja.
6: In een camper.
5: Nee.
7: Onwijs leuk.
6: Zij... Ah!
8: Zal het met ons nooit worden.
9: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
15: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
16: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help! GWC!
24: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
21: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Dit is Joe met Guido Kuijn.
29: En is je maandagavond beter met de hits uit de 70s, 80s en 90s? Ja! En daarom zometeen Tina Turner en Boney M naar Queen.

Joe. Zometeen nog Enrique Iglesias en Bailamos, over Sunny gesproken. Hey, en ben je een beetje een spelletjesfanaat? Nou, dan ben je straks op de Oranjedag bij Joe helemaal het mannetje of het vrouwtje. Want we gaan tijdens het WK voetbal een ouderwets potje Memory spelen hier bij Joe. Doen we in het Joe 1-2'tje. In dat spel kies je twee rugnummers. Aan de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten namelijk 5 paren van Joe hits en 1 rode kaart gekoppeld. Speel je mee en vind je 2 dezelfde Joe hits achter jouw rugnummers, dan win je een gloednieuwe TV. Ik ga nooit met lege handen naar huis, want ik krijg sowieso de WK-splank en die mooie oranje pet. Geweldig!

0: Ja, als je nu de korstjes van je brood eet, dan kun je straks fluiten.
1: Of zit je te veel voor de tv, krijg je vierkante ogen van, hè.
0: Of, vind ik zelf een hele leuke, de ijswagen speelt alleen dat liedje als het ijs op is. Ja, geweldig. Zo van die leugentjes die we aan onze kinderen vertellen. Misschien heb je ze zelf vroeger ook al gehoord. Nog even twee, misschien is het wel handig. Deze week is de speelgoedwinkel dicht. En als de gordels niet vastzitten, dan kan de auto niet aan. Geweldig. Doe je voordeel mee.

0: Dit is Joe met Fleetwood Mac en Little Lies. Ja, van die kleine leugentjes die we aan onze kinderen vertellen. Annelies had er nog eentje.
1: Zo heb ik nooit geld voor in die speelwobbelautomaten bij de supermarkt. Want daar hebben alleen oma's geld voor.
0: Briljant.

0: Chic bij Joe. En The Freak. Het beste uit de jaren 70, 80 en 90 gooien hier. Met zometeen Irene Cara, Fame en ook The Police komt eraan. En het nieuws krijg je van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik heb straks belangrijk nieuws. En het heeft te maken met onze portemonnee.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schooi je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.

0: welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
2: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
1: Dus kom op, naar buiten.
2: Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
3: Met de Police, Every Breath You Take. Na het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
4: Goedenavond. Het kabinet wil zorgfraude harder aanpakken en daarom komt er een nieuwe wet. Zorgbedrijven moeten straks eerst gecontroleerd worden voordat ze mogen beginnen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden mogen geen zorg geven. Ook moeten zorgaanbieders een vergunning en een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. Daarvoor waarschuwen supermarkten. Prijsstijging komt volgens de branche onder andere door plannen van het kabinet, zoals een hogere suikertax en een kilometerheffing voor zware vrachtwagens. Supers roepen het kabinet op die maatregelen niet door te voeren. Er waren tijdens de coronacrisis veel twijfels over de avondklok. Dat zegt de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls. Hij werd vandaag verhoord door de commissie die onderzoek doet naar de coronatijd. Volgens hem lag die twijfel vooral of de maatregel nut had.
5: Los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden, ik zat er ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Dus er was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen.
4: Uiteindelijk kwam die avondklok er dus toch en die bleef zo'n 3 maanden. En koninklijk bezoek tijdens het WK voetbal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. En dat doen ze niet alleen, ze nemen namelijk prinses Ariane mee, hun jongste dochter. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Ze zijn daar bij 2 groepswedstrijden, Nederland-Zweden in Houston. En daarna pakken ze ook de wedstrijd Ecuador-Curaçao in Kansas City mee. En dan nog het weer van Weerplaza. Ook vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met ook dan regelmatig buien. Soms met onweer en hagel. Wordt dan zo'n 18 graden.
6: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En deze maandagavond muziek van ABBA. SOS zometeen ook Irene Cara met Fame. Direct naar de Police. Dit is Every Breath You Take.

Time, dit is Joe met zo de Spin Doctors en Two Princes. Goedenavond, Guido hier. De afgelopen 2 weken was ik lekker op vakantie in Portugal en ik kan het iedereen aanraden. Portugal, prachtig land, lekker weer, mooie stranden. Maar er is ook 1 ding wat niet te doen is in Portugal. En dat is lunchen. Ja, je kan niet in Portugal, ben ik achtergekomen de afgelopen 2 weken... even een broodje eten. Dat kan, ik heb ernaar gezocht, het kan niet. Nee. Je loopt langs allemaal restaurantjes en op een gegeven moment denk je, ja, ik heb er nu al 20 gezien, ik loop toch maar ergens daar binnen of ga ergens op het terras zitten. En dan krijg je meteen, 1 uur 's middags, een heel 3-gangen diner. Dus ik dacht, ja, dan bestel ik maar een soort biefstukje. Dat was een gigantische biefstuk. Dat was een biefstuk van bijna 1,5 meter breed. Ik kreeg daar een salade bij, rijst en friet. Ik zat er echt, wat gebeurt hier? En achter mij zaten 2 redelijk kleine vrouwen. Die hadden de zalm besteld. Nou, die zalm kwam nog net niet in zijn geheel op tafel. Dat was niet normaal. Dat is echt wat je in Nederland krijgt keer 10. Dus mijn tip, als je naar Portugal gaat en je gaat daar lunchen, neem een lege maag mee. Of een doggybag. Of 10.

Het zijn de hits die je kent uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Spin Doctors en Two Princes. Ja, en het zou zomaar kunnen dat het over een minuut of vijf zo bij jou klinkt. Ja. Dat je telefoon overgaat, tenminste als je het goede antwoord instuurt op de aanmeldvraag voor de 10 voor 10. Vanavond 100 euro te winnen in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Over 5 minuten stel ik de vraag van de dag. Stuur je het goede antwoord in via een bericht in de app van Joe, maak je kans op 100 euro. In de tussentijd, terwijl jij de app van Joe downloadt, Blondie met Call Me naar Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire.

0: En Call Me, ja, misschien bel ik je wel zo meteen. En maak je kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 hier op Joe. En als je kans wil maken op dat geld, pak dan de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Als je bij darten in de bullseye gooit, hoeveel punten krijg je dan? Dus hoeveel punten krijg je bij de bullseye bij darten? Je antwoord via bericht in de app van Joe kan 100 euro waard zijn. Zometeen krijg je muziek van de Common Arts en ook van Dik Hout, Stil in Mij.
1: Opstaan met Joe en de Coen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Coen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgestikt.
0: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: De Coen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendel.nl.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En als je bij het darten in de bullseye gooit, hoeveel punten krijg je dan? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10 zometeen. En muziek van Billy Joel en van Dickhout hoor je naar Common Arts.

0: van Dikhout. En stil in mij. Dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Billy Joel, She's Always a Woman to Me.
1: De 10 voor 10.
0: En zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En Martje, dat klinkt jou als muziek in de oren.
2: Ja, denk ik.
0: Ja, toch? Ja, 100 euro extra op de rekening is altijd fijn.
2: Ja, dat klinkt leuk. Ja.
0: En vooral in de situatie waar jij nu in zit.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: het klinkt heel ernstig, maar wat ben je aan het doen?
2: Nou, we zijn op het moment aan het jetzeeën, maar...
0: Nee, ik bedoel, waar ga je het geld voor gebruiken?
2: Ja, nee, we zijn druk aan het klussen, dus daar kan het geld wel gebruikt worden.
0: Ja, ja, en je huis dan? Maar wat voor huis is het? Omschrijf het dus.
2: Nou, het is een jaren 30 woning, dus...
0: Dat wil iedereen. Als ik koper zonder kijken kijk, dan is het allemaal jaren 30 woning. Je hebt er een gescoord. Super, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Maar is er ook sinds de jaren 30 niks meer aan gedaan? Of,
2: Nou, jawel. Het was redelijk onderhouden. Alleen degene die voor ons gewoond heeft, die vond zichzelf vooral heel handig. En daar denken wij dan een beetje anders over.
0: Oh, nee. Oh, maar dat betekent toch dat er dan een soort van verborgen gebreken zijn, Martje?
2: Ja, maar als je daar te laat achter komt, dan telt dat niet meer, zeg maar.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat jammer zeg. Oh, dus, ja. maar wat is er dan allemaal niet goed?
2: Nou, de ergste was wel de elektra, hoe dat aangelegd was. Dat was echt houtje-touwtje en met lampen snoer aan elkaar doorgelust. En dan met een kroonsteentje ertussen en duct tape eromheen. Oh. En, wegsmeren tussen de gipsplaten zonder buis en zo, zeg maar. Dus
0: Oh, maar dat is echt gevaarlijk.
2: Dat was niet echt een hele veilige situatie, denk ik.
0: Nee, nou, heel goed dat je dat gaat oplossen. Kost natuurlijk een klap geld. Dus hopen. Ja, 100 euro klinkt een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Maar elke cent helpt. Toch, Martje?
2: Zeker weten.
0: Dan gaan we zo meteen de 10 voor 10 spelen voor een veilige woning voor Martje. Laat hem zo insteken. Ik spreek je over 6 minuten, Martje, in de nieuwe ronde van de 10 voor 10. Tot zo.
2: Oké, tot zo.

0: Dit is Joe met zometeen de Queen of Pop.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Martje. Die is de gelukkige eigenaresse van een jaren 30 woning. En de vorige gelukkige eigenaar die dacht, nou, ik heb twee rechterhanden. Bleken twee linkerhanden te zijn, want de elektra is niet goed uit. Er is van alles mis met dat huis. Dus het geld wat ze eventueel wint in de 10 voor 10 gaat naar een mooie verbouwing in het huis, toch Martje?
2: Jazeker.
0: En doe je ook nog andere kleuren of alleen de elektra?
2: Ik doe niet de elektra, daar blijf ik ook maar even vanaf.
0: Nee, maar
2: gelukkig heb ik wel wat handige mannen in huis. Die zijn wel gediplomeerd.
0: Fijn, maar
2: ik hou me vooral bezig met verven en dat soort zaken.
0: Oh ja, ja, want welke kleuren krijgt het nieuwe, krijgt het huis nu?
2: Nou, vooral groen. De buitenkant wordt echt weer, zoals het hoort, koetsiergroen.
0: Mooi.
2: En wit natuurlijk, ja.
0: Klinkt geweldig, Martje. We gaan de 10 voor 10 met je spelen. Je krijgt zometeen 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een kleur, noem ik echt een kleur. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja.
0: Nou, daar ga je. Vraag 1, Martje, die ken je al, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Als je bij darten in de bullseye gooit, hoeveel punten krijg je dan?
2: 50 punten.
0: 50 is goed, 10 euro. Vraag 2. Wat heb je nodig aan de auto om een aanhanger of caravan mee te kunnen nemen?
2: Een trekhaak.
0: 20 euro. Vraag 3. Welke dame kennen we ook wel als de Queen of Pop?
2: Madonna.
0: Ja, en die ga je zo meteen horen met Vogue, 30 euro. Vraag 4. Het is vandaag Wereldoceanendag, maar welke is de grootste?
2: De Atlantische Oceaan?
0: Nee, het is de Stille Oceaan. Noemen we ook wel de Grote Oceaan. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 5. Welk soort fruit is het hoofdingrediënt van port?
2: Perzik?
0: Nee, de druif.
2: Oh.
0: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Gisteren tijdens de Formule 1 viel Max Verstappen al na 1 ronde uit door motorproblemen. Maar waar was deze Grand Prix?
2: In Monaco.
0: Kijk, 40 euro. Vraag 7. Hoeveel snaren heeft een standaard akoestische gitaar?
2: 6.
0: 6 is goed. 50 euro. Vraag 8. Uit welke filmreeks komt de iconische quote "May the Force be with you"?
2: Star Wars?
0: Ja hoor, 60 euro. Gaat lekker. Vraag 9. Het Nederlands elftal speelt op dit moment een vriendschappelijke wedstrijd. Maar tegen welk land?
2: Oezbekistan?
0: Ja, heel goed. 70 euro. En de laatste vraag, Martje. Het zou toch lekker zijn als het er even 80 euro wordt. Let goed op. Met welke munt betalen ze in Japan?
2: De yen?
0: Ja hoor. 80 euro, Martje.
2: Nou, dat valt me niks tegen.
0: Lang niet gek. Dat is flink wat kabel voor in je huis.
2: Ja, daar komen een hele eind mee.
0: Ja, dat denk ik ook. Naar boven en weer naar beneden. Gefeliciteerd, dat gaan we naar je overmaken.
2: Nou, dankjewel.
0: En heel veel succes met de verbouwing.
2: Ja, dankjewel. Ja, en fijne avond nog.
0: En ook een beetje sterkte, wil ik zeggen.
2: Ja, dankjewel. Doei.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Wil je meespelen? Zorg dat je iets voor half 10 bij Joe bent. Met de app van Joe in de hand.

0: Madonna. Vogue. En Vogue, dit is Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s krijgen we zometeen veel meer van Charles & Eddie, Prince en ook Bob Marley. En zometeen ook het nieuws met Nathalie.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dreizen. Live your dreams.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
11: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond. Het kabinet wil zorgfraude harder aanpakken en daarom komt er een nieuwe wet. Zorgbedrijven moeten straks eerst gecontroleerd worden voordat ze mogen beginnen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden mogen geen zorg geven. Ook moeten meer zorgaanbieders een vergunning en een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Een opmerkelijke zaak in Dirkshoorn, dat ligt in Noord-Holland. Daar heeft een vrouw van 40 bekend haar eigen man te hebben vergiftigd. Zo deed ze meerdere keren methanol in zijn drinken. Moord, vindt justitie. Die wil dat de vrouw, zolang de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld, vastblijft. Waarom de vrouw haar man vergiftigde, is niet bekend. Ook Israël zegt voorlopig te stoppen met aanvallen op Iran. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Sinds gisteravond zijn er door Iran en Israël over en weer raketten afgevuurd. Dat is nu gestopt, maar beide landen dreigen wel weer met aanvallen als een van de twee zich niet aan de afspraak houdt. En de nationale voetbalploeg van Zwitserland moet zich in de VS tegen een extra tegenstander verdedigen. Rondom hun trainingscomplex in San Diego krioelt het namelijk van de ratelslangen. Beten van die slangen kunnen dodelijk zijn. Spelers, staf en andere bezoekers worden gewaarschuwd goed uit te kijken voor ze het trainingscomplex betreden. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen wisselvallig, maar ook dan regelmatig buien. Soms met onweer en hagel. Het wordt dan zo'n 18 graden.
20: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is de avond van Joe.

0: editie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen. Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi,
13: niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijskoffie voor mevrouw.
13: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
19: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
19: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
19: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn... en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere banaan.
2: Dit is Joe.

0: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
11: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
12: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
16: dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond. Het is noodweer geweest in Brabant. Vooral in Best ging het vanavond in korte tijd flink tekeer. Volgens Brabants Dagblad gingen meerdere bomen omver door de wind. Inmiddels is de brandweer druk met herstelwerk. Ook op de snelweg A15 was het raak vanavond. De weg was in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg waren gewaaid. Een enorme vangst voor de politie in Budel in Brabant. In een pand zijn in dozen honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Waar het vandaan komt is niet bekend. Er is 1 persoon aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. Het kabinet wil zorgfraude harder aanpakken en daarom komt er een nieuwe wet. Zorgbedrijven moeten straks eerst gecontroleerd worden voordat ze mogen beginnen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden mogen geen zorg aanbieden. Ook moeten meer zorgaanbieders een vergunning en een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. En koninklijk bezoek tijdens het WK voetbal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. En dat doen ze niet alleen. Ze nemen namelijk prinses Ariane mee, hun jongste dochter. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Ze zijn daarbij 2 groepswedstrijden. Nederland-Zweden in Houston. En daarna pakken ze ook de wedstrijd Ecuador-Curaçao in Kansas City mee. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht vallen er nog enkele buien. Morgen wisselvallig, ook dan regelmatig buien. Soms met onweer en hagel. En dat bij max 18 graden.
19: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is de avond van Joe.

0: tussen 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgeslikt.
2: Ach.
1: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
3: Dood.
1: Nee, batterij op.
0: Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een

0: Last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Altap.
6: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Dit is Joe.

0: dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goedemorgen.
7: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help! GWC!
11: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Dit is het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitler goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race, hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop, met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.